0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Oh, ik moet even pakken. Biertje, vrienden.
2: Deze week Snelle en Mark Floor.
0: Dit is de Nieuwe Oogst.
1: Ik moet even pakken. Biertje, vrienden.
3: Ik ken mijn

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het KNMI heeft opnieuw gewaarschuwd voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie werd enkele uren code oranje afgegeven. Inmiddels geldt alleen nog code geel. Regen en wind kunnen tot overlast leiden in de provincie. In de vorige nacht waren er in bijna het hele land flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond er schade door de wind. In de Gazastrook zijn de afgelopen dag zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een journalist van Al Jazeera. Duizenden mensen hebben in Servië gedemonstreerd tegen president Vučić. Dus ze willen vervroegde verkiezingen en een eind aan corruptie bij de overheid. De demonstratie was in Novi Sad, in die stad in het noorden van Syrië. Servië stortte 1,5 jaar geleden een deel van het treinstation in, met 16 doden als gevolg. De betogers wijten dat aan corruptie bij de overheid. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. En het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. En Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de Straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 5 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. Er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Zandvoort heeft opnieuw een noodverordening ingesteld voor het strand en de boulevard. Als het door het warme weer te druk wordt en er opstootjes dreigen, kan de politie ingrijpen en mensen wegsturen. Eind vorige maand werd er ook een noodverordening in Zandvoort afgekondigd na ongeregeldheden in het Pinksterweekend. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met dan ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een wereldkampioenschap voetbal behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelde het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars van Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is er al. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de Amerikanen de zeestraat open houden. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gaza-stad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een cameraman van Al Jazeera. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn, maar om welk kunstwerk het precies gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is daar al. Afgelopen dag ontstond er nog wel onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Gisteren zei Iran dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance spreekt dat tegen. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers daar was een journalist van Al Jazeera. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen de drugs en contant geld, maar ook het schilderij. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het portret zou miljoenen euro's waard zijn. De politie heeft 4 mensen aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. En ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert namelijk een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. En Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. En het weer, in het oosten en zuiden stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken die buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon en dan ook wat wolken bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en te hopen vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. In aanloop naar de gesprekken meldde Iran gisteren dat het de straat van Hormuz weer heeft afgesloten, nadat Israël aanvallen uitvoerde op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen waren bestookt met projectielen van Hezbollah. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer, in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken de buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon met wat wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Steun Heracles Almelo in het nieuwe seizoen. Scoor nu je seizoenkaart via Heracles.nl en beleef alle wedstrijden live in het Tacito Stadion.
3: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis. Check de meter.
4: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
7: Oh, heerlijk hier, hè?
8: Ja, eindelijk even niks.
9: Het is echt nice.
10: Hola, le pongo dos cervezas.
11: Hola, señor. Sí, 2 bier.
9: Voor mij?
7: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
10: Por favor.
9: Proost. Proost.
12: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Radio Oost.

0: Ja, het is de afgelopen dagen eigenlijk al 3 keer achter elkaar raak geweest. De lucht is zo warm dat het, met al dat vocht dat voorhanden was van de eerste natte helft van juni, komt het heel gemakkelijk tot onweersbuien. En we zitten dan wel aan de rand van hoge druk, maar die slaagt er niet in ze te onderdrukken. Dus eigenlijk dag na dag gaat die hele grote hoeveelheid water gaat omhoog, vormt grote buien en dat komt op sommige plekken weer naar beneden. Andere plekken houden het droog. Nou, je hebt die willekeurig wel gezien. Zwolle Tolhuislanden moet ik even apart noemen. 46 mm neerslag afgelopen week, 40 in één nacht. Oh, met onweer en dikke hagelstenen, lichtplaten van de stal kapot. Dat soort beeld.
1: Ja.
0: Ja, het is echt woest weer dan.
1: Ja, ja, en het was wel aangekondigd ook vanuit KNMI van code geel, code oranje. Maar dat het zo heftig zou zijn, dat weer is onvoorspelbaar. Maar dat was toch echt niet helemaal duidelijk, hè?
0: Nou, het is wel zo dat de hele heftige plekken, dat is vaak heel plaatselijk. En omdat we tegenwoordig natuurlijk overal nieuws vandaan kunnen halen, kijk maar op jullie site, we weten alles wat er in onze provincie gebeurt, krijg je ook alles mee. Ja. 90% van de plekken is het wel onweer geweest, maar niet heel heftig onweer geweest. Ja, die plekken die zullen dan wat minder het nieuws halen. Ja. Dus je krijgt altijd wel de krenten uit de pap te zien. En soms lijkt het daardoor heftiger dan het op de meeste plekken is geweest.
1: Ja, nou, ik weet wel, in Mander natuurlijk, het verhaal van café-restaurant Belzwaar, een bruiloft aan de gang was. En als dan die Mosbeek in korte tijd zoveel water te verduren krijgt, en je ligt daar vlak in de buurt vrij laag met je horecagelegenheid, ja, dan ben je echt niet blij op zijn zachtst gezegd, hè.
0: Nee, dat is om de paar jaar of eigenlijk tegenwoordig bijna ieder jaar is er wel ergens een plek waar zoiets gebeurt. Dus die grote waterbombuien, ja, dat neemt wel toe door de klimaatverandering. En daar zullen we toch een weg in moeten gaan vinden met z'n allen.
1: Ja, en staat ons dan nog de komende dagen, als het warm blijft, dat weten we, nog meer te wachten?
0: Nou, eigenlijk valt dat gelukkig wel mee, want in de verwachting hebben we de meeste buiigheid wel gehad. Vandaag kan het zijn dat er nog een warmteonweersbui omhoog gaat. Dat wordt geen hele zware jongen, maar hier en daar kan dus nog een bui gaan vallen. Mm-hmm. De meeste plekken zullen het wel droog houden. En dat doen we bij een temperatuur van een graad of 26 in de kop. En ruim 27 in het oosten in Twente. Een zwak tot matige noordoostelijke wind. Zwak in het binnenland, matig in de kop van de provincie. En eigenlijk morgen biedt een beetje hetzelfde beeld. Een graad of 6, 27. Maar dan is er geen kans meer op een bui. En is er net wat meer zon. Als je nu naar buiten kijkt, zie je dat het redelijk bewolkt lijkt. Mm-hmm. Trekt wel wat weg vandaag. Morgen is de zon echt in de meerderheid. Al zitten wel hoge sluiers tussen. En eigenlijk ook de dagen daarna, dan stopt die noordoostenwind. Hoge druk komt pal boven ons hoofd te hangen en de temperaturen gaan nog verder toenemen. Dan krijgen we weer een aantal dertigers achter elkaar. Als ik zo kijk wat er voor Twente in het programma staat, dan kan het wel eens zijn dat we deze week weer een regionale hittegolf gaan binnenhalen. Als de vorige tenminste niet gewoon doorloopt in deze. Dat weet ik eerlijk gezegd niet uit het hoofd.
1: Ja.
0: Veel zon dus en de buienkant die lijkt eigenlijk zo goed als verdwenen deze week. Al is er zoveel vocht voorhanden dat ik het toch in de gaten hou of er niet nog spontaan ergens een bui ontploft op woensdag of zoiets. Dus ga er maar vanuit dat het droog blijft, maar hou wel een schuin oogje op de weerberichten en op de lucht.
1: Ja, want het is onbestendig.
0: Onbestendig en hoog zomers qua temperatuur, want ook de nachten die gaan naar 18 tot 20 graden uiteindelijk later deze week. Dus het is wat vroeg in het seizoen, maar echt hoog zomer.
1: Ja, en op de langere termijn denk jij ook iets verder dan deze week dat we dit vasthouden?
0: Als ik zo de pluim bekijk, dan houden we dit in elk geval nog wel vast tot en met volgend weekend. Maar de onstabiliteit wordt steeds groter en we zien ook langzamerhand dat er wat westenwinden aan beginnen te kloppen, aan beginnen te dringen. Maar het is heel springerig in de modellen, dus ik durf eigenlijk niet verder dan vrijdag of zaterdag nu.
1: Mooi gezegd, springerig in de modellen.
0: Nou, dat betekent dat het ene model run, de uitvoer van een computermodel, dat die zegt, nou, het wordt scenario A. Ja. En een uur later wordt het scenario B en weer een uur later wordt het weer scenario A. Dat zwappert wat heen en weer en ja, wat moet je dan? Afwachten is het wijste, maar dat kriebelt soms.
1: Ja, oké. Okay. Nou, mooi vak heb je toch, Hans?
0: Hè? Dat vind ik ook.
1: Dank je wel, Hans. Fijne zondag.
0: Fijne morgen.
1: Dag.
2: Thuis op zondag.

Het eerste Allegro uit het strijkkwartet nummer 4 in C van Mozart. Ja, die hield zich zijn hele leven bezig met het componeren van strijkers in kleine bezetting, wat we noemen de kamermuziek. Hij componeerde meer dan 20 strijkkwartetten. Een heel andere muzikus is Georges Bizet. We gaan luisteren naar Het Feest uit Jeu d'Enfant, opus 22, uitgevoerd door het London Symphony Orchestra onder leiding van Barry Wordsworth.

je had het vast herkend. Hedwig's thema uit Harry Potter en de Philosopher's Stone. Onder leiding van, althans uitgevoerd door Berliner Philharmonica, onder leiding van John Williams. En ja, hij is een van de bekendste componisten van filmmuziek. Hij schreef ook muziek voor de films van Star Wars, Indiana Jones, Schindler's List en de films dus van Harry Potter. En zijn stijl, dat hoorden we ook, is diep geworteld in de klassieke muziek. En ja, regelmatig staat hij ook voor het Boston Symphony Orchestra in Tanglewood. De plek waar hij iedere zomer verblijft en waar hij dan ook onder andere de muziek voor Star Wars en dus die Harry Potter films componeerde. John Williams, onthoud die naam. Ja, wij straks aan de andere kant van het nieuws veel meer muziek van The Three Degrees, van Herman Finkes, van Roxette en natuurlijk de muzikale uitgaanstips. Ik zou zeggen, blijf lekker bij ons luisteren, want we zijn er straks, we zijn er de hele ochtend nog tot 12 uur. Tot zo.

0: Overijssel barst van de bijzondere plekken. Maar wat is nou de allermooiste? Je ontdekt het in de serie Het Mooiste Plekkie. Uit meer dan 1000 ingezonden foto's selecteerde de vakjury de 22 mooiste. Elke week reis je via deze foto's langs twee van deze bijzondere plekken. Stem op je favoriete foto en bepaal samen met de vakjury wie de titel Het Mooiste Plekkie van Overijssel wint. Je ziet het in de grote finale op zaterdag 4 juli. Het Mooiste Plekkie, elke dinsdag op TV Oost.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
7: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld
11: elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks.
10: Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
12: Check de meter.
13: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amerikaance vicepresident Vance is in Zwitserland voor de onderhandelingen met Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Het miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon los te laten en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid, maar met bewijs daarvoor komt hij niet. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen werden aangehouden. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon en is er in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
12: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen de prijs is anders.
21: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
22: Is er iemand onder onze vloer bezig?
23: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
22: Echt?
23: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
24: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
25: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
14: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Een oudje, maar wat een heerlijke. The Three Degrees.
1: Thuis op zondag. Monique Sleijdering.
0: Een hele goede morgen en welkom bij de tweede uur van Thuis op Zondag. We hebben nog heel wat uurtjes te gaan. Nog tot 12 uur zijn we er met Thuis op Zondag. Met een lekkere muziek, met allerlei leuke rubriekjes, met een live gast. Tussen 11 en 12 ga ik nog veel meer over vertellen. Dit uur, straks na 8:30 moet ik zeggen. Ja, ik moet even... Nee, na 9:30. Ja, eventjes schakelen hoeveel uren radio we maken. Na 9:30 de muzikale agenda. Let op, we gaan weer een noodradio weggeven. Ja, RTVO's is rampenzender en haak aan bij de landelijke campagne. We gaan een noodradio weggeven. Dus hou goed je radio in de gaten. Als je een alarmsignaal hoort, dan moet je straks even bellen of liefst nog appen. En dan gaan wij een winnaar daaruit kiezen. Geven dus ook dit uur een noodradio weg. Voor de rest heel veel lekkere muziek. Blijf lekker bij ons. Alex Warren, Fever Dream. Nou, ik zwijmel erbij weg. Blijf bij ons luisteren.
1: Thuis

0: Heb jij ook nog geen noodradio?
1: Geen paniek. Radio Oost geeft elk uur een noodradio weg.
2: Luister de hele dag Radio Oost en je hoort hoe je zo'n exclusieve Radio Oost noodradio kunt winnen.
1: Want ook tijdens een noodsituatie luister je Radio Oost en hoor je bij ons de belangrijke informatie.
3: Ja, en ook dit uur gaan wij zo'n noodradio weggeven. Dus hou even goed in de gaten als jij straks een noodsignaal hoort. Of in ieder geval een soort van... Dit lijkt er wel op, Dan moet je vooral even zorgen dat je ons belt of appt. En dan gaan wij zorgen dat we een winnaar kiezen. En die krijgt dan een noodradio toegestuurd. Dus ik zou zeggen, dat lijkt me niet zo heel erg moeilijk allemaal.

0: Ja, dat is dan... Een hoop noodsignalen in dit nummer van Herma Vinkers, het EHBO-lied. Ja, en dan natuurlijk hoorden wij ook al bij de promo en onze alarmsignaal. En dus werd er gelijk ook gebeld en geappt. En er werd gebeld onder andere door Marinus Beernink. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Marinus, wat een genoegen.
1: Ja, nou, het is gelukt.
0: Het is gelukt, want je had al vaker gebeld.
1: Och, die hele week al bijna.
0: Oh nee, echt. Nou, dan ben ik ontzettend blij, Marinus, dat ik dat we jou in de uitzending hebben.
1: Ja, nou.
0: Ja, en plotseling kwam je erdoor.
1: Ja, ik denk, ik hoorde het signaal. Ik denk, bellen, nu.
0: Ja, weet je, het was gewoon, we draaiden eigenlijk de promo daarvoor, hè. Maar dat maakt helemaal niks uit, want het signaal is het signaal. Gewoon bellen, ja. Nu. Nou, hartstikke goed, Marinus. Hé, hey, en vind je dat mooi, zo'n noodradio?
1: Ja, we hadden er steeds wel over om een aan te schaffen, maar er was er niks van gekomen.
0: Nee.
1: En nu is het gelukt, dus...
0: Ja, en mooi is het goede woord niet, hè? Het kan heel handig zijn. Laten we hopen dat je hem niet nodig hebt.
1: Dat is waar.
0: Ja. Ben jij zo iemand die zich goed voorbereidt op noodsituaties?
1: Och, nee. Ik zie toch maar wat er komt. Ja, van de kleine dingen op voorraad en dan...
0: Ja, wat heb je dan wel op voorraad?
1: Water is er op voorraad. Okay. Voedsel is op voorraad. Kaarsen. Okay.
0: Oh.
1: Zaklantaarns.
0: Oh, dan heb je al heel wat van dat lijstje afgevinkt, toch?
1: Ja, nog... Je moet iedere keer iets en overal waar het staat, weten waar je het neerzet.
0: Goed zeg, Marinus. Nou, je hebt ons al heel wat tips gegeven, maar zover ben ik nog niet wat jij nu allemaal opnoemt. Maar goed hoor, maar ben je bang voor een noodsituatie?
1: Nee.
0: Nee.
1: Maar als de bom valt, is het toch gebeurd.
0: Als de bom valt, ja, dan hou ik niks meer aan de noodradio, denk ik.
1: Nee, daarom.
0: Maar Marinus, laten we hopen, in het Midden-Oosten is de vrede weer een klein beetje dichterbij. Dus laten we hopen dat het allemaal niet nodig is.
1: Nou.
0: Als goed is jouw naam alles genoteerd?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, door de technicus Jeroen Huyts. En dan gaan we hem opsturen, Marinus.
1: Oh, prachtig.
0: En dan kan ik niet anders zeggen dan dat ik absoluut hoop dat je dingen helemaal niet nodig hebt. Maar ja, je kan ook altijd gewoon lekker naar radio luisteren via die radio, hè?
1: Ja, de normale radio staat ook altijd aan.
0: Nou ja, hey, dan is het toch hartstikke goed, Marinus.
1: Ja, daarom.
0: Dan dank ik je hartelijk voor het bellen en ik wens je een fijne zondag.
1: Fijn, dankjewel.
0: Doeg.
1: Doei.

Roxette met How Do You Do. Ja, dan is het vandaag, tadaa, Vaderdag. Jawel, misschien ben je er helemaal niet meer bezig, misschien wel heel erg. Maakt ook helemaal niks uit. Misschien leeft je vader niet meer, dan nog blijf je kind van je ouders, dus ook van een vader. En dan voor alle vaders, of ze nog leven of niet, voor iedereen die mooie herinneringen heeft aan de vader. En ik denk dat dat heel veel mensen zijn. En voor alle papa's in wording, ook heel belangrijk, vooral ook niet vergeten. En iedereen die misschien heel graag vader wil worden nog. Voor iedereen die ook maar iets met vader heeft, draai ik Stef Bos, papa.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb

0: onmiskenbaar. Ed Sheeran Azizam. Ja, het is niet alleen Vaderdag vandaag, maar het is ook de langste dag van het jaar. En op deze langste dag van het jaar kun je vanaf 2:30 vanmiddag naar het terrein van de Gasfabriek in Deventer voor de eerste editie van het muziekfestival Rebelse Ritmes. Met zowel intieme luisterliedjes als uitbundige dansbare acts en ska-punk op 3 verschillende podia. Optredens van onder andere Julian Dawson, Erik van Dijsseldonk, Foek. En het wordt gepresenteerd door oude bekende Jan Douwe Kroeske. Vanmiddag 3:00 kun je ook naar Kampen, de Stadsgehoorzaal. Want presentator en zanger Joris Linssen trekt in de voorstelling Lieve Hemel vanaf 2:30 het eeuwenoude bijbelverhaal van Rut naar het heden. Samen met muzikanten Mirte van der Wetering en Vera Marijt brengt Joris kwetsbare verhalen, ontroerende en herkenbare muziek verweven met persoonlijke reflecties. Troostrijke en inspirerende muziek. Het kwam tot stand in samenwerking met de PKN, de Protestantse Kerk Nederland. Joris Linssen dus vanmiddag in Kampen. En dan 11:00, dan moet je rap zijn. Oh nee, dat is maandag, sorry. Nee, je hebt nog even tijd. Morgen 11:00 in Theater De Spiegel in Zwolle een optreden van de Lions Musical. Tijdens de Lions Musical Awards. Dan strijden groepen 8 van de Zwolse basisscholen het mooiste lied. En dat doen ze dus morgen vanaf 11:00, morgen vroeg in Theater De Spiegel in Zwolle. Het is dan ook de eindmusical. Wel heel erg leuk zeg. Klasgenoten, ouders, familie, vrienden zijn allemaal van harte uitgenodigd om te komen, om nog mee te swingen. Nog één keertje met deze groep 8, dus allemaal groep 8'ers. Dat doen ze dan voor de laatste keer. Ik heb daar goede herinneringen aan die eindmusical. En dinsdagavond 7:00, dan kun je naar de Bergkerk in Deventer. Dan kun je de kracht van klank ervaren tijdens Midsummer Sound Healing door Mana Rituals. Als je houdt van klankschalen, handpan, fluit, rainsticks, ratels, gezongen mantra's, al dat soort dingen, dan kan je dus in een staat van meditatief bewustzijn komen. En moet je wel even zelf je yogamatje meenemen, een dekentje, een kussentje, zodat je lekker kunt liggen bij deze klankhealing. Dinsdagavond 7:00 in de Bergkerk in Deventer.
1: Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me. And we're gonna sing it together tonight.

David Bowie en Tina Turner, Tonight. Ja, en not tonight, maar van woensdag tot en met zondag speelt de iconische musical West Side Story, moet ik zeggen, in Theater De Spiegel in Zwolle. Ah, we kennen het, het hartverscheurende verhaal over een onmogelijke liefde die opbloeit tijdens een bendeoorlog in de straten van New York. Met een groot live orkest wordt het gespeeld, allemaal met prachtige

0: muziek en cultuur te beleven tijdens Symfonica Stadshagen. En ik heb als goed is dirigent Albert Dam aan de telefoon daarover. Goedemorgen, Albert.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, vanuit het Zwolse ook, woon je daar?
1: Jazeker, ik woon in Stadshagen.
0: Ah, ja, zeker. Prachtig. Jouw wijk en een wijk die al een heel mooie traditie heeft met dit evenement.
1: Ja, dit is fantastisch. Het heeft een kleine historie. Bastiaan Roeters, musicalproducent hier in de wijk, die benaderde mij. Hij zei, dit is de grootste Phoenixwijk van Nederland. Even groot als Meppel. Ja. En wat gebeurt hier weinig? Zullen wij iets gaan doen? Want volgens mij heb jij een orkest. Zo is het begonnen. En dat is gegroeid. Na corona zijn we gestart in 2022. En nu hebben we de 5e editie. Met een 3-daags festival. En nog steeds als apotheose op de zaterdagavond. Het grandioze openluchtconcert. Avondvullend van 9 tot 22:15. Gratis toegankelijk. Met een scala aan muziek. Van klassiek, musical, film tot pop. En aan het einde staat iedereen te dansen op de kade. Dus dat is gewoon een vaste prik.
0: Ja, prachtig man, als jij het zo vertelt. Hey, en mooie namen lezen. Ik zie Van de Ploeg, Letitia Gerards, ja. Anne Verhart. Volgens mij wordt het heel erg mooi.
1: Nou ja, dat is het mooie. Het is gegroeid. En de eerste editie, dat vertel ik ook wel eens aan mensen die er aan mij dan vragen. Ja, dat was heel spannend, want toen zijn we gewoon maar begonnen. En 21:45 bij dat concert was het nog rustig aan de overkant. En 21:55 was het een mierennest dat opentrok. En in één keer zat het bomvol, zat er 1500 man. En dat is nu gaan groeien. En het voorziet in een behoefte, want mensen willen hierbij zijn. We hebben zelfs een editie gehad met regen. En mensen kwamen gewoon met poncho's aan. Die waren voorbereid, die bleven gewoon lekker zitten met de regen. Maakt er niet zoveel uit. Het is gewoon een heel verbindend evenement in de wijk geworden.
0: Kan ik me voorstellen dat het ook heel belangrijk is, omdat het zo'n grote wijk is, Stadshagen, wil je ook die verbinding?
1: Absoluut. En de gemeente Zwolle ziet dat zelf gelukkig ook. Want ja, weet je, in de wijk zijn er genoeg initiatieven. Maar dit is eigenlijk een prachtig voorbeeld van hoe het kan. Waarbij je dus inderdaad met vele vrijwilligers uit de wijk, maar ook producenten en muzici uit de wijk, een hoogstaand festival er neer weet te zetten. Want ook kwalitatief weten wij wel de lat hoog te leggen. En dat betekent ook dat grote artiesten zich hier willen conformeren.
0: Ja, de namen die ik net noemde komen niet zomaar.
1: Ja, zeker. Nee.
0: Ja. Hey, maar en ook mooi dat het Jeugd Symfonieorkest de Vuurvogel, ook niet de minste, dit allemaal begeleidt.
1: Ja, dat is wel een monsterklus, kan ik zeggen. We hebben gisteren een hele dag gerepeteerd van 10 tot 16:30 met alle solisten. En dan, je hebt een avondvullend programma en dat gaat verder dan een gewoon avondconcert. Hè. We hebben ongeveer 120 minuten muziek die wij moeten spelen. En dat is echt heel breed. Dus we moeten een flexibel orkest hebben, maar ook gewoon de spirit en de drive om maar door te blijven gaan. En gisteren was het bloed heet in onze repetitieruimte, maar we hebben het gered.
0: Heerlijk. Donderdag, vrijdag en met name ook dan die zaterdagavond in de Zwolse wijk Stadshagen. Hoe laat begint het?
1: Zaterdag. Nou ja, je noemt inderdaad die 3 data. Misschien nog 1 ding eruit halen. Ja. Weet je, het is heel mooi op de website symfonica.stadshagen.nl kun je alles vinden. Maar op de zaterdag overdag is er een cultuurmarkt. En daar mogen alle aanbieders van cultuur en ook orkesten en koren, die presenteren zich daar. En ook vanuit het hele Zwolle is er eigenlijk een heel groot amateuraanbod van kunsten wat je daar kunt opsnuiven, letterlijk en figuurlijk. En je kunt je daar verdiepen. Het concert begint 's avonds om 21:00. Gratis toegankelijk. Wil je een mooie plek? Kom niet te laat.
0: Dankjewel, Albert Dam. Heel veel plezier de komende dagen.
1: Dankjewel.
0: Dag.
1: Dag. Hi.

Sommieu, tell me more. Ik heb nog wat agendaberichten, muzikale agenda wel te verstaan. De Oekraïense mandolinespeelster Amalia Houri vluchtte na het uitbreken van de oorlog naar Nederland, waar ze ging studeren aan het Artes Conservatorium in Zwolle. En vrijdagavond geeft ze een afstudeerrecital in het Academiehuis de Grote Kerk in Zwolle met als titel Power. Samen met een strijkersensemble speelt ze onder meer het tweede mandolineconcert van Raffaele Calace. En na de pauze speelt ze volkgeïnspireerde romantische en hedendaagse kamermuziek samen met het Mozaïek Ensemble. Vrijdagavond dus om 7 uur Academiehuis Grote Kerk in Zwolle. En de muzikale Feel Good Show Thank You for the Music staat vrijdagavond in het Openluchttheater van Nijverdal. Een 9-koppige showband, maar liefst bestaan uit 4 topvocalisten, staat garant voor prachtige uitvoeringen van ABBA-songs. Het is een concertshow die zich volledig richt op het brengen van de muziek en het verhaal van ABBA. Dus geen tribute band of musical, nee, echt. De muziek en het verhaal van ABBA staan centraal. Vrijdagavond 8:30 in het Openluchttheater in Nijverdal. En hier zijn ze, hoor, ABBA.

Abba, ja, was hem helemaal. Voor een hommage aan het Franse levenslied, het chanson, kun je zaterdagavond terecht in het muziekcentrum in Enschede. Philip Jordens vertolkt dan Jacques Brel. Dan Menache geeft stem aan Charles Aznavour. En Janneke Elisabeth zingt met de ziel van Edith Piaf, samen met het ensemble van 19 muzici onder leiding van Hans Voerma. Met charmante verhalen, een collage van zwart-wit beelden en muzikale hoogtepunten wordt ook een stukje Franse muziekgeschiedenis verteld. Dus zaterdagavond in het muziekcentrum in Enschede. En ook zaterdag, maar vanaf 's middags 4 uur, is het dichtfestival Dichterbij. Voor de 5e keer wordt dat gehouden in en rond Theater Mimic in Deventer. Poëzie in onverwachte verschijningsvormen op de meest spontane momenten en in de kleinste hoekjes een uitgebreid poëtisch programma met muziek en film zaterdag in Theater Mimic in Deventer.

Kim Wilde, The Kids in America. Ik heb nog een laatste agendabericht. We gaan richting het einde van dit uur. Maar straks natuurlijk veel meer Thuis op Zondag. Bij broedplaats Oogst in Hengelo kun je zaterdagmiddag vanaf 6 uur, eigenlijk zaterdagavond dus, terecht voor het Barefoot at Sundown Festival. Een gratis festival voor experiment en talent in het oosten. Met een zomerse huiskamer-vibe en een heuse, ja inderdaad, blote voetensfeer. De naam zegt het al. Met optredens van Pluk Dan, moet ik dat volgens mij gewoon uitspreken. Rocco Osterman, Taxi Taxi en Merlijn de Wasme. En Merlijn de Wasme, die is straks tussen 11 en 12 te gast. Mijn live gast in Thuis op Zondag, het tweede deel in deze ochtend. En tussen 11 en 12 komt hij dus optreden en ook meer vertellen over dat Barefoot at Sundown Festival. En wat we dan natuurlijk ook hebben is heel veel lekkere muziek. We hebben de column straks natuurlijk weer. Zonnewende tickets. We gaan de laatste twee Zonnewende tickets weggeven. En ja, nu we het toch over Zonnewende hebben, vind ik wel leuk om even te vertellen. Ik kreeg een hele leuke toegestuurd, maar die mag niet meedoen natuurlijk, van onze eigen dialectprofessor bij de Overijssel Academie. Namelijk, komt die? De presentatrice uit Twente zei, ik hol hem meunig van de lente. Vooral aan het einde, dat Zonnewende, dan hij uit de pap toch wel de krenten. Ja, Harry Scholt, maar ik vind hem leuk, dank je wel. Maar ja, jij bent echt kenner, hè? Dus jij mag niet meedoen voor de kaarten van Zonnewende. Wie ze wel gewonnen heeft, hoor je volgend uur. Blijf lekker bij ons. We draaien nog heel veel muziek. En ja, die quiz, hè, weet ie dat? Dat is dan wel weer de Overijssel Academie. En dan ga ik wel lekker bellen met onze eigen Harry. Dus heel graag tot de andere kant van het nieuws. Tot zo!

0: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Op zondag 28 juni is weer de Oldtimerdag in Saasveld. Van 10 tot 5 kunt u genieten van de mooiste oldtimers, nostalgische woonwagens en een gevarieerd programma voor het hele gezin. U kunt vrij parkeren en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Kijk op oldtimerclubsaasveld.nl. Oldtimer Club Saasveld, een begrip in Twente.
8: Steun Heracles Almelo in het nieuwe seizoen. Scoor nu je seizoenkaart via Heracles.nl en beleef alle wedstrijden live in het Tacito Stadion.
9: Radio Oost, thuis in Overijssel.
10: Annette Schut met het NOS Journaal. In België zijn gisteravond twee mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd, meldt de Stichting Vluchteling. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege de code geel. Later in de nacht werd ook de loop tussen Nijmegen en Arnhem halverwege gestaakt vanwege aanhoudende regen en onweer. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het Koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom Prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Het miljoenenproject van Trump, van het opnieuw verven van de pool, bleek al gauw een blamage. De verf begon los te raken en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten eerst nog kans op een bui. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
11: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
12: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
13: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry Bo, het is beauty.
13: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
14: Hé, het licht doet het niet.
15: Ik heb geen bereik.
16: Hebben we nog wel water?
17: Opeens zitten we zonder stroom.
15: water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
16: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
17: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
18: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
17: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
18: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
19: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
20: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
19: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
20: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Vaya con Dios, heading for a fall.
1: Thuis op zondag. Monique Sleijdering.
0: Een hele goede morgen op deze zondag 21 juni. Welkom bij Thuis op Zondag. Fijn dat je luistert of nog steeds luistert. Sinds 8 uur verblijden we je al met gesprekjes en lekkere muziek. En dat blijven we sowieso doen tot 12 uur. En natuurlijk is RTV Oost ook later vandaag bij jou. Dit uur en volgend uur geven we weer die RTV Oost noodradio weg. Luister dus goed naar het speciale geluidje. Straks ga je hem weer horen. En reageer dan via de app of ga bellen. De column van Ivan Kopp. En je kunt voor de laatste keer is het 2 vrijkaarten winnen voor dat prachtige festival Zonnewende komende vrijdag in Hellendoorn. Dus blijf luisteren. We hebben nog 1 Limerick-winnaar die wij blij mogen gaan maken. En volgend uur spelen we natuurlijk ook die Wet Idat-quiz. En kan je een prachtig boekje mee winnen. En singer-songwriter Merlijn de Wasme. Merlijn de Wasme. Zit al in de hal, is al gearriveerd, gaat straks hier inspelen. En die gaat natuurlijk live voor ons optreden tussen 11 en 12. Ik zeg, ik heb er zin in. Dit is een heerlijke Thuis op Zondag. Blijf bij ons. Dit is...
2: Win nu 2 kaarten voor het Zonnewende Festival in Hellendoorn.
0: Oh, ja, nee. Ja, dat mag wel. Die 2 vrijkaarten ga je natuurlijk wel. Die gaan we straks uitreiken, ja. Maar dat was niet helemaal het tuintje wat we willen laten horen. Maar dat komt helemaal goed. Let maar op. Dit is nog steeds Thuis op Zondag. En onze technicus heeft het voor elkaar. Nou, dus niet... Ach Jeroen, rennen gaan jongen. Komt allemaal goed.
1: Thuis, ja.

komt Mola. Uit de hoes. Alleen zondags koning, dat is Monique Sleder in te vullen. Met Thuis op zondag.

0: column op zondag. Ivor Koch.
1: Voor mij stond een oudere vrouw die langzaam, zuchtend en kreunend haar boodschap op de band legde. Ik stond op het punt te vragen of ik haar kon helpen toen ze plotseling stopte. Ze liet een deel van haar boodschap in de kar liggen en wachtte tot het cashier bijna klaar was en het totaalbedrag noemde. Daar heb ik er twee van, zei ze toen. Ze wees naar het brood, het schoonmaakmiddel, de koekjes en een energy drink. Ik stond als een van de weinigen in de rij voor de kassa. Alle zelfscans waren bezet door jongere klanten. Bij de kassa stond de oudere, langzamere wereld. Bij de zelfscan de jonge, snelle. Ooit besloot ik geen gebruik meer te maken van de zelfscankassa uit een soort principieel verzet tegen het verdigitaliseren van cashières. En dus liep ik bijna automatisch weer naar de kassa. Cashières roepen bij mij mijn tienertijd op toen ik zelf achter de kassa zat. Dat bijbaantje hield ik 6 jaar vol. Niet alleen door wekelijks nieuwe prijzen, aanbiedingen uit mijn hoofd te leren, maar vooral door het contact met klanten. Bij sommigen bleef het bij een vriendelijk goede dag, maar met anderen ontstond een gesprek. Wat een heerlijk weer. Wat wordt toch alles weer duurder, man. We kunnen het niet meer betalen. Of ik heb nog pijn door mijn operatie. Of hey, schoonheid. Ze kwamen wekelijks of dagelijks vertellen over de dood van hun hond, of de voorbereidingen van hun trouwerij, een schreeuwende buurman die hun slaap ontnam, of de frustratie van een kind dat maar niet zindelijk werd. Soms kwamen ze een boosheid brengen, inclusief speeksel, als prijzen niet klopten. Voor sommige oudere en eenzame klanten was de supermarkt een dagelijkse sociale vitamine. Ze spraken niet alleen mij aan, maar ook de collega's van de vleeswaren, de groente- en de broodafdeling en zelfs de klanten in de rij. Samen vormden ze de natuurlijke habitat van de supermarkt. Een kleine gemeenschap van steeds vertrouwdere gezichten. Na mij was er geen rij meer. Iedereen was weggepiept naar de zelfscans. Ik moest aan de beleidsmakers denken. Terwijl zij overal zoeken naar meer gemeenschapszin, wordt die bij de supermarktstilletjes weggepiept.

0: Jive Talking van de Bee Gees. En daarvoor hoorden wij Level 42 en Justin de Wild.
1: Win nu 2 kaarten voor het Zonnewende Festival in Helmdoorn.
2: Heb je het wel eens geprobeerd? En hoe zelf op een limerick trakteert? Met slechts 5 korte zin. 2 tickets voor Zonnewende win. En best een limerick wat hier presenteert.
0: En precies dat gaan we vandaag voor de laatste keer doen. Want opnieuw heeft er iemand een hele mooie limerick, de winnende limerick, ingestuurd. In het dialect. En jullie hebben me allemaal verrast de afgelopen week. Want die hebben prachtige limericks binnenkregen. Maar ik kan er maar eentje winnen. En vandaag, ik bel en heb ik aan de telefoon Marian Lentverink. Goeiedag, ja. Marian.
3: Goedemorgen, Monique.
0: Goed Vlering. Het altijd mooie Vlering. Ja, ook dat nog. Dat is prachtig.
3: Ja, hè?
0: Ja, toch?
3: Dat vind ik ook.
0: Ik ook. Ik mag er geen... Ja, ik kom er vaak doorheen, moet ik eerlijk zeggen. Ik stop er bijna nooit, omdat ik er niet echt heel veel leuk ken. Maar ik vind Vlering wel heel mooi.
3: Maar ze hebben ook hele mooie stoplicht.
0: Ja, dat sowieso. Dan moet je altijd hem stilstaan door, hè? Dat sowieso. Marian, schreef je vaker limericks?
3: Nee, dat niet. Maar het was zo'n mooie wedstrijd. En ik dacht, nou, dan moeten we eens wat proberen.
0: Wat nou, goed.
3: Van Colu, dan weet je natuurlijk wel wat een limerick is.
0: Ja.
3: En toen dacht ik, maar op Vlering, dat weet natuurlijk van alles riem.
0: Wat dat betreft is dat een hele mooie, sowieso een mooie woonplaats. Maar ook om op te riemen, hè?
3: Ja, ook om op te riemen. Het is zo geduldig dat je hem een limerick maakt.
0: Ja, prachtig. En ik vind hem heel leuk. Dus hij is ook, en ik hoefde goddank niet de keuze te maken. Maar ik had hem de zomerroet kunnen pikken ook. Je bent de winnende limerick schrijver deze week. Dus ik kreeg ook die 2 vrijkaartjes. Maar wie wil natuurlijk vooral horen hoe uw limerick gaat.
3: Nou, je maakt me de onmeurig bieren met, mag ik zeggen, met die kaartjes.
0: Ja, echt? Ja, dat is leuk, hè?
3: Ja,
0: dat festival.
3: Ja, dat is toch een streektaalfestival?
0: Ja, streektaal, streekcultuur.
3: Ik vind je wel iets van hoort van die schoolzuster Brigitte was Travis. En ik dacht, nou, ik zet hem om kleden, dan mocht ik zo een jaar in.
0: Nou, ik ben er een paar jaar west. En dat is echt heel mooi. En dus die 2 vrijkaartjes, die gaan je heel goed besteden. Maar, Marian, wie wilt allereerst uw limerick hun?
3: Oh ja, nou goed.
0: Nou, komt-ie.
3: Misschien mag ik eerst zeggen wat een vrouw is.
0: Ja, onze technicus wist dat niet, hè? Wat
3: nee, nee. Nou, een vrouw, dat is een mol. Maar wij hebben een vrouw in de weer, dus het gaat over een vrouw.
0: Nou, vertel.
3: En de limmerik gaat zo. Er was eens een vrouw in Vlering. Er was nadruk met verkering. Toen hij op een dokenmiddag besluit dat hij niks wil met dat geteurd. Nog leven, zocht hij zich een zoenhering.
0: Nou, wat mooi, man. Prachtig. Ja, Ian er ook neerhering van kunnen maken, nu.
3: Ja, dat is ook precies van jou.
0: Of een zoltenhering. Ja, prachtig. Holle jok van hering, Marianne? Of?
3: Oh, ook lekker.
0: Ook wel lekker, hè?
3: Ja.
0: Hé, maar ik vind het mooi. Er zit van alles in. Er zit humor in. Dat hoort ook met een limerick. Er zit een soort verrassend effect op het eind in. Ja, terecht winnaar.
3: Nou, kijk eens, waar heb ik geluk aan?
0: Ja, je hebt zeker geluk. Nou, wie hebt geluk dat die de meut hebt om de limerick te schreeuwen en in te sturen? En alle anderen die dus in hebt gestuurd, moet ik dan toch helaas teleurstellen? Ja, er kan er maar eentje winnen. En hiermee stopt onze wedstrijd ook. Want ja, dit waren de laatste 2 vrijkaarten die we nog kon voortgaan zonnewenden. Dus Marian, je hebt geluk. Je hebt de laatste 2.
3: Dankjewel.
0: Voortkaart.
3: Ik ben een nablieren met.
0: Ja, nou ja, het begint dus. Het is dus volgende week. Komende vrijdag in Helmdoorn, Bedorris Eerde West op het landgoed hoor.
3: Nee, dus dat wordt je monenverrassing.
0: Ja, dat is echt heel, heel leuk om door hen te gaan. En Imaits, het is landgoed Schuilenburg trouwens, dus dan weet je dat alvast.
3: Ja.
0: En Imaits hem door ook nog eens een keer. Er wordt live een podcast maakt. En dan mag je nog een keer, mag je nog een keer verdringen.
3: Ja, dan doe ik nog mooi weer.
0: Ja, en dan, die podcast blijft natuurlijk bestaan. Dus hoe limerick Geert is voor de eeuwigheid.
3: Oh, gewoon ook dat nog.
0: Ook dat nog, ja. Nou ja, ik zal u niet gekker maken. En ik hoop u door te zien, Marianne. Ik ga er ook, hè.
3: Wij zien elkaar.
0: Nou,
3: hartstikke
0: dan
3: mooi.
0: Dan gaan we even gezellig wat drinken samen, toch?
3: Ik ben een nablierenmis.
0: Nou, ik ook. Marian Lentverink, Oet Vlering, haar een prachtige limerick maakt. En dit is de winnende limerick voor deze week. En ik kreeg de laatste 2 vrijkaartjes voor Zonnewende. Komende vrijdag in Helmdoorn. Marian, dankjewel en een mooie zondag.
3: Monique ook bedankt en een heel mooie zondag.
0: Oké, doei.
3: Doei.

Ja, hoor je hem, hoor je hem. Bellen, hè? Appen, hè? Noodradio. Meer vertel ik niet. Goed, een verzoekje. Ja, we doen niet zo heel veel verzoekjes in dit programma. Proberen wel dat erin te vlechten af en toe. Aan deze kon ik echt niet aan voorbij gaan. Een verzoekje voor vader en opa Anton Fokkert uit Lemelen. Want die is gisteren 85 geworden. En die woont ook al, vind ik ook bijzonder, 85 jaar op hetzelfde adres. Helaas is mevrouw Fokkert 9 jaar geleden overleden. Net voordat jullie 50 jaar getrouwd waren, opa Anton. Nou, dat is toch wel heel erg jammer. Maar toch red jij jou heel goed ook in huis. Ook met behulp van thuiszorg. Fijn dat dat er is, hè. En huishoudelijke hulp. En Anton, ik richt me even tot jou. Ik hoop dat ik je en jij mag zeggen, ondanks je 85 jaar, je geniet van je 4 kinderen, kleinkinderen en een achterkleinkind. Komt zelfs nog een achterkleinkind bij. Ze wonen allemaal in de buurt en je rijdt er met de auto ook heel erg vaak graag naartoe. Fietsen, dat lukt niet meer. En als je thuis bent, heb je via een digitaal fotolijstje al je kinderscharen bij je. Jarenlang had jij een melkveebedrijf. Was je, en nog ben je vaak bij je zoon te vinden, die, neem ik aan, dat over heeft genomen. En paardensport is ook favoriet bij jou. Je kijkt het heel veel op televisie, maar ook het Nederlands elftal. Nou, Anton, dan heb jij gisteravond ook kunnen genieten. Of ik voor jou, namens de kinderen, kleinkinderen en natuurlijk ook het achterkleinkind en het achterkleinkind opkomst, jouw favoriete lied wil draaien. Hier is die, Sylvain Pons en Oetse Verschoor, De Zuiderzeeballade.

De Zuiderzee-ballade. Zo klonk die Zuiderzee toch wel heel lieflijk. Maar als het water hoog komt, ja, dan heb je misschien wat aan die noodradio. Ik ga de winnaar bekendmaken. Dat is namelijk Diana Paalman uit Almelo. Jij krijgt de noodradio. Je belde en we hebben jou er ook uitgepikt. Je bent de winnaar van de noodradio van RTV Oost.

0: plaat van Poorthuis.
1: Voor de plaat van Poorthuis blijven we vandaag dicht bij huis. We gaan naar Oldenzaal, waar de feestzanger Martin Anconé zijn nieuwste single deze week ten doop hield. Zijn timing is perfect, want het is een vrolijke zomerse plaat geworden. Een echte zomerhit. En het zou zomaar kunnen met deze meezinger. Een echte oorworm. Martin

echt feestnummer van Martin Anconé, schat. Ik kom zo en als een feestnummer. Zo kennen wij Martin natuurlijk ook. De clip werd opgenomen in zijn woonplaats, Oldenzaal. Dan kreeg ik nog een heel mooi verzoekje. Of verzoekje niet, een heel mooi mailtje moet ik zeggen. Beste mevrouw Slijdering, nou poe zeg. Wat een mooi interview had u met ons idool Dick van Altena zondag jongstleden. Leuke vragen, niet zo standaard. Wat fijn dat hij in januari weer mag aanschuiven. En ja, 10 januari 2027. Dan die afspraak heb ik met Dick van Altena alweer gemaakt. Gaat hij bij mij komen in het programma. En jullie zeggen, deze zanger verdient meer aandacht. Groetjes uit Zwolle van Herman en Ina Hultink. Nou, ik doe het met heel veel plezier, want ik heb net zo genoten van Dick Altena als jullie. En ik denk met mij velen. En daarom nog even deze prachtige plaat van hem. Arm om mijn schouder.

In de soms eenzame uren denk ik aan je lach. Dan voel ik jou dicht bij me ieder uur van de dag. De jaren vervlogen, de tijd stond niet stil.

In de soms eenzame uren denk ik aan je lach. Dan voel ik jou dicht bij me, ieder uur van de dag.

0: Een oudje, de Golden Earring. Dong, dong, dikki, dikki, dong. Ongeveer klonk het dan zo. Goed, inmiddels in de studio gearriveerd. Marlijn de Was, Marlijn, welkom.
1: Dankjewel.
0: En je hebt ook nog versterking meegebracht. Dat is Chris Freulich. En jullie gaan straks, althans, ik ga straks met jullie praten over het Barefoot at Sundown Festival.
1: Zo is dat.
0: In Hengelo. Jij bent al eerder bij mij te gast geweest. Toen heb je het al een beetje aangekondigd. Toen zei je dan, weet je wat, kom een keer terug.
1: Ja.
0: Ga je, als het zover is. En nou ja, we gaan er nu zo dadelijk over praten. Je gaat ook spelen.
1: Zeker.
0: Speel je ook op je eigen festival?
1: Ja, ik speel ook. Dus daarom leek het ons leuk om ook even muziek erbij te doen.
0: Hartstikke leuk. Ja. Super, man. Dus de nummers die je straks laat horen, die zijn dan ook komende zaterdag te horen.
1: Zeker.
0: Komende zaterdag in Hengelo. Barefoot at Sundown Festival. Straks veel meer daarover met Marlijn de Wasme. Wij gaan eerst naar Zwoele Zomernachten.

0: Jannes, adio amore. Wij gaan ook bijna adio zeggen. Daarvoor hadden we trouwens nog Rutger van Barneveld. De zwoele zomernachten. Wij zijn zo dadelijk terug met Merlijn de Wasme. Met het Barefoot Sundown Festival aanstaande zaterdag in Hengelo. En met de quiz. Tot zo. Radio Oost.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
8: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis. Check de
9: meter. Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4 sterren hotel De Bontewever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179. Voordeeluitjes.nl.
10: Steun Heracles Almelo in de jacht op promotie. Scoor nu jouw seizoenkaart via Heracles.nl en beleef komend seizoen elke wedstrijd live in het Azito Stadion.
11: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Annette Schut met het NOS Journaal. Op het Oekraïnse schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïnse droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. En daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen. Al betalen ze enkele decennia al wel op vrijwillige basis sommige belastingen. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege code geel. Later in de nacht werd ook om die reden een andere afstand gestaakt. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten kan er nog een buitje vallen. Vanmiddag dan volop ruimte voor de zon. En de temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
16: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
21: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
22: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: De Archies met Sugar Sugar.
1: Thuis op zondag. Monique Sleijdering.
0: We vliegen er gewoon doorheen deze zondagmorgen 21 juni. Want het is alweer het laatste uurtje van Thuis op zondag. Met dit uur natuurlijk, net al hoorden we hem al heel even. Merlijn de Wasme, fijn dat je er bent. Fijn dat je iemand mee hebt genomen. Samen gaan jullie ook, of zitten jullie al, in de organisatie van het Barefoot at Sundown Festival komende zaterdag in Hengelo. Wat houdt dat allemaal in en hoe barefoot is dat eigenlijk? De quiz, weet ie dat? En ja, we gaan natuurlijk weer een noodradio weggeven. Ook dit uur, dus let heel erg goed op. Als je dat gekke geluidje hoort, dan weet je dat je gelijk moet gaan bellen of appen. En wij gaan weer een winnaar eruit pikken. Genoeg dit uur te bespreken met elkaar, genoeg muziek te draaien. Dus blijf lekker luisteren, want dit is...
1: Thuis.

0: Ja. Die immer lacht. Stereo Act featuring Kerstin Ott. Een heel populair nummer dat vaak gedraaid wordt ook bij ons op de zender. Overigens moet ik zeggen dat we inmiddels een winnaar hebben van de noodradio van dit uur. Ja, en heel veel mensen zijn teleurgesteld. Die zeggen, ja, wat moet ik dan doen? Als ik app, kom ik er niet door. En als ik bel niet, gewoon blijven bellen. Deze actie gaat nog een hele tijd door. Tot en met begin juli nog. Dus elk uur geven we zo'n noodradio weg. Dus je komt echt wel een keertje aan de beurt. De gelukkige is nu, en dat vond ik wel heel mooi, om 11:11 komt het Oldenzaal. Nou ja, carnavalshoofdstad, dus Harry Bode, je hebt de noodradio gewonnen. Om 11:11 appte jij ons. Je moet alleen nog wel heel even, heb ik jou ook een appje gestuurd. Jouw adres en je mailadres. We hebben een aantal gegevens van je nodig. Dus kijk eventjes dat je ons dat nog wilt gaan mailen. Dan zorgen wij dat die noodradio jouw kant opkomt. Marlijn, wordt hoog tijd dat wij eens gaan praten. En ook welkom Chris Freulich natuurlijk over het Barefoot at Sundown Festival. Je hebt geen makkelijke naam gekozen, moet ik zeggen.
1: Nee, klopt. Daar struikelen mensen nog wel eens over.
0: Ja.
1: Maar goed, als hij er nou eenmaal in zit, dan vergeet je hem ook nooit weer natuurlijk.
0: Hij is wel bijzonder inderdaad.
1: Ja, toch?
0: Het is gewoon met blote voetjes genieten van een zomeravond.
1: Als je schoentjes uit wilt doen inderdaad. Weet je, we hebben toen destijds, toen we de naam voor het festival gingen bedenken, toen zaten we een beetje na te denken ook van ja, oké, okay, wat voor sfeer willen we nou neerzetten? En dat willen we ook graag terug laten komen in onze naam. Ja, en weet je, eigenlijk de barefoot, weet je, de blote voet, die staat eigenlijk een beetje symbool voor vrijheid. En dat je gewoon lekker mag zijn wie je wil zijn, mag doen wat je wil doen. Ja, op het festival. En dat proberen we ook terug te laten komen in het programma. Dus we proberen interessante artiesten en acts neer te zetten die je niet zomaar overal ziet. Die een beetje buiten de lijntjes kleuren. Gewoon zodat mensen een beetje hun horizon verbreden. En op die manier.
0: Is het een muziekfestival?
1: Ja, deels. Maar wat Barefoot Sun nou eigenlijk zo leuk maakt, vind ik zelf. En wat het ook een beetje onderscheidt van andere festivals hier in de regio ook. Maar überhaupt van andere festivals misschien wel. Is dat er, ja, je hebt eigenlijk voor 50% is het muziekprogrammering inderdaad. Dus gewoon een muziekprogramma wat van 4 uur tot 11 uur duurt of zo. Gewoon een stuk op 3 verschillende podia dit jaar zelfs. Maar wat het zo leuk maakt is dat we ook heel veel DIY-activiteiten noemen we dat. Dus waar mensen echt zelf aan de slag kunnen. En daar zetten we ook heel erg op in. Zodat eigenlijk de festivalbezoeker niet alleen maar passief is. Dus niet alleen maar gewoon staat te kijken met een biertje in de hand. Maar ook echt zelf aan de slag kan. Waardoor die ervaring gewoon nog veel leuker wordt.
0: Ja,
1: en mensen dus niet alleen maar nieuwe artiesten ontdekken. Maar ook de artiesten in zichzelf misschien wel ontdekken.
0: Ja, ik ga even naar jouw overbuurman. Ook in de organisatie, Chris Freulich. Mm-hmm. Ben jij ook artiest zelf?
2: Ik ben ook artiest, ja.
0: En jij treedt ook daarop?
2: Nou, dit jaar niet. Ik heb vorig jaar wel opgetreden. Maar we proberen het een beetje af te wisselen. Want anders zit de hele programmering zit vol met onszelf, zeg maar. Ja. Dat moet je natuurlijk ook niet hebben. Dus we wisten het een beetje af. Wanneer het logisch voelt, dan doen we dat.
0: Ja. Ja. Jij hebt in het verleden ook samen met Marlijn gespeeld, meegedaan aan het Regiosongfestival, toch?
2: Ja. Ja, ik heb best wel een tijdje in de band van Marlijn gezeten. En ze hebben elkaar ook leren kennen, een beetje op die manier.
0: Ja. Ja. Dus die ervaring hebben jullie samen al, die podiumervaring in
1: Zeker.
0: De pocket. Het was destijds het tweede Regiosongfestival, hè? Nog
1: Klopt,
0: even
1: inderdaad.
0: Herinnering. Er waren de drie, toen stopte het helaas. Do it yourself, hè? Onderdelen. Maar wat dan bij Barefoot het Sundown Festival? Wat kan je dan zelf doen zaterdag?
2: Ja, een van onze grootste dingen die eigenlijk ook nieuw is, dat is een samenwerking met Studio 15. En dat is een open podium. Dus dat is eigenlijk een plek waar iedereen gewoon hun talenten kan laten zien. Dus of je nou een muziekinstrument bespeelt of zelf muziek maakt of misschien een stand-up comedy act wil doen. Dat kan allemaal daar. En je kan je gewoon op de dag zelf inschrijven en dan kun je gewoon lekker je talent laten zien. Dus dat is natuurlijk een heel leuke toevoeging op het festival waar we heel blij mee zijn.
0: En is daar een wedstrijd aan verbonden?
2: Nee,
0: of niet? Het is gewoon lekker doen maar.
2: Lekker
0: dansen maakt niet uit wat.
2: Nee, het is helemaal wat je wil. Er zit niks aan vast.
0: Oh, wat leuk.
2: Dus dat is superleuk.
1: Ja, verder hebben we ook nog wat andere leuke, wat ludiekere dingen. Dus we hebben bijvoorbeeld een cursus blind schilderen. Dus dan krijg je een soort blinddoek om. Krijg je een heel pak aan. Dus dan zie je eruit als een soort marsmannetje. Zodat je kleren niet vies worden. En dan krijg je eigenlijk onder begeleiding. Kun je dan gaan schilderen, maar dan blind. En dan dus eventjes helemaal overgeven aan wat je vingers je vertellen.
0: Wel bijzonder.
1: Zeg maar.
0: Ja, en wat je hoofdje op dat moment
1: ingeeft. Precies, inderdaad. En dan zie je daarna wel, weet je, dat is ook om een beetje te laten zien. Dat proberen we ook veel aan het festival te doen. Dat zie je ook in de deco terug. Van, weet je, het hoeft ook allemaal niet perfect te zijn. Het hoeft niet allemaal helemaal gelikt te zijn. Als het maar met de juiste intentie is. En als het gewoon maar... Vanuit die inkijk een beetje.
0: Ja, dat zeg je nu een paar keer, Marlijn. En dat begrijp ik ook wel. Is dat ook een beetje wat je waarom dit festival er is? Dat het niet het geëikte is. Dat het niet het gelikte, het gladde, zeg maar, van zo'n... Ja, dit is ongetwijfeld ook commercieel. Maar jullie willen echt wat meer de kunst en het gevoel een
1: zeker
0: plek geven.
1: Nou ja, en je zegt, dit is niet commercieel, dit festival. Oh. Het is draait volledig... het is ook gratis toegankelijk. Dat is wel heel belangrijk om het eigenlijk te vermelden. Dat vinden we ook belangrijk. Dat is ook een van de dingen die we vanaf moment 1 zeiden. Mm-hmm. Weet je, juist inderdaad ook om kunst en cultuur. En ook dat mensen inderdaad dus echt zelf aan de slag gaan. Weet je, dat zien we gewoon allemaal onder de jeugd. Onder onze eigen kringen ook een beetje. En jonger zien we dat eigenlijk steeds minder worden. Misschien wel dat mensen gewoon eens denken gewoon van... Ja, weet je, dit lijkt me wel leuk. Dus ik ga het gewoon proberen. Weet je, het is nu... Je ziet steeds meer dat mensen... wanneer iemand bijvoorbeeld een instrument wil oppakken of iets dergelijks, of iets van kunst, dat ze dan zeggen van maar ik kan er niks van, dus ik doe het maar niet. Terwijl, daar hoeft het helemaal niet om te gaan, weet je. Het hoeft niet allemaal professioneel te zijn in één keer. Je kan ook gewoon iets doen omdat het leuk is, of om je horizon een beetje te verbreden. En dat willen we mensen op Barefoot Sundown laten doen. En daarom is het ook gratis toegankelijk en dus ook niet commercieel.
0: Ontzettend leuk. Mooi. Dat vind ik nog meer bijzonder. Ik wil ook graag naar je gaan luisteren nu even, Marlijn, want jij gaat voor ons optreden. Terwijl jij, denk ik, lekker naar de optreedplek loopt, kan ik alvast vertellen dat het nummer heet Als de regen maar stroomt. Ik kijk dan wel eventjes ook, Chris, nog heel even naar, want als dit allemaal gratis is, heb je dat in overleg met de gemeente? Word je dan gesteund? Hoe gaan
2: we worden deels gesteund door Hengelen Promotie en het Voeldarenfonds. Ja. En we werken samen met een aantal sponsoren en veel partners om het te maken tot wat het is eigenlijk.
0: Ah, top, ja, top, top.
2: Een grote samenwerking.
0: Ja, en dat nog kan anno nu inderdaad. In een tijd waarin letterlijk ook in deze tijd van het jaar de festivals je om de oren vliegen, maar dan wel allemaal festivals waar je vet voor moet betalen vaak.
2: Precies,
0: en wel mooi dat dit er heel laagdrempelig is in ons eigen Hengelo. Vertel nog even alvast welke podia dan, welke locaties, waar is het?
2: Het is op Broedplaats Oogst, in Hengelo gewoon. Ja. Het is van 2:00 tot 11:00. Mm-hmm. En we hebben daar 3 podia. Het kampvuurpodium, waar onder andere Marlijn ook speelt. We hebben het buspodium, waar je iets meer kan dansen. En dan het open podium. En verder kun je natuurlijk alle rampprogrammering checken.
0: En wie Broedplaats Oost niet kent, waar vinden we dat?
2: Dat vind je, het is in de buurt van Metropool, Hart van Zuid.
0: Hartje Hengelo, ja, mooi.
2: Net naast het centrum.
0: Nou, hebben we dat ook allemaal in ieder geval helder. Marlijn, ben je er bijna klaar voor?
1: Ik ben ready.
0: Jij bent er ready. Nou, met een nummer lekker ook over de streek hier. Als de regen maar stroomt. Marlijn de Wasmer.

0: The new kid in town, de Eagles.
1: Weet u dat?
2: Hoe goed ken jij je eigen streek? Onze taal, cultuur of geschiedenis? De Overijssel Academie stelt de vraag.
3: Ja, en dit keer is er een vraag over dialect. En ik heb bezoek in de studio van Brechtje Bergenvoet met haar ouders en zelfs opa is erbij. En Brechtje speelde met mij samen in Los van de Grond. En dat ging helemaal in dialect, in de streektaal. Dat was een hele mooie, en jouw vader trouwens ook, hele mooie productie die we onlangs gehad hebben in het Springendal, bij Hoeve Springendal. En ik dacht, nou ja, als we het toch gaan hebben over dialect, dan wil Brechtje vast wel even meekijken. Praten vindt ze een beetje eng, maar je kijkt gewoon lekker mee met deze quiz. Hè? Doe het toch samen. En het meeste wordt trouwens gedaan door de mensen van de Overijssel Academie. In dit geval is dat onze eigen dialectprofessor Harry Scholtmeijer. Goedemorgen, Harry.
4: Goedemorgen, Monique.
3: Hey, fijn dat jij er weer bent.
4: Ja,
3: ja,
4: zeker.
3: En met een mooie vraag en volgens mij ook wel een moeilijke vraag, Harry.
4: Ja, nou, een bijzondere vraag.
3: Ja.
4: Het gaat namelijk, dat denk je nooit aan bij dialecten, over genderneutraal. En we kennen wel, dat is dan heel modern, hè? Genderneutrale toiletten bijvoorbeeld.
3: Alles moet tegenwoordig, ja. Ik zeg altijd gewoon genderneutraal. Vrouwen,
4: maar
3: hoor,
4: alles tegelijk,
3: ja,
4: staat op.
3: Ja.
4: Maar het grappige is dat je dat ook soms in dialecten tegenkomt. Dat je kunt zeggen van, hé, er zit iets in dat dialect dat, nou ja, dat je eigenlijk genderneutraal kunt noemen. En in het ene dialect meer dan in het andere. En mijn quizvraag is eigenlijk, wat is nu eigenlijk het meest genderneutrale dialect van Overijssel? Nou, als dat geen mooie vraag is.
3: Ik wist echt niet dat wij genderneutrale dialecten hebben. Ja, laat staan in Overijssel. En dat we dan ook nog, dus je zoekt eigenlijk een plaats, denk ik.
4: Ja.
3: Waar in Overijssel? Welke plaats?
4: In Overijssel, waar ze heel genderneutraal zijn.
3: Ja, en spreken dus vooral.
4: En spreken, ja.
3: Ja, ja, daar, ja, gaat, ja, het natuurlijk om. En kun je een tip geven? Want nou, we gaan niet gelijk A,
4: ja,
3: B en C noemen.
4: Maar, om, ja. Kijk, persoonlijke voornaam, hoor. Laat ik dat zeggen. Dat is heel gek. Waar we bijvoorbeeld in het Nederlands nog verschil maken tussen man en vrouw, is in de persoonlijke voornaam worden. Hij en zij.
3: Ah,
4: nou, die,
3: ja,
4: moet je een beetje denken.
3: Op die manier. Ah, ja,
4: ja.
3: Ah, oké. Okay. Zoals je in het Engels you hebt, zeg maar. En dat kan dan voor man,
4: ja,
3: en vrouw gelden. Zoiets.
4: Ja.
3: Oké.
4: Okay.
3: 074-2456-665. Bellen. Appen mag ook. Ik hou het een beetje in de gaten. En ja, het leuk zal wel zijn dat je dat weet. Maar als het lastig wordt, moeten we straks nog ietsjes meer, iets meer prijs geven. Maar en dat is ook, ja, je kan er niet veel, maar het is ook onderzocht, Harry. Hè? Je bedenkt het niet zomaar.
4: Ja, ik heb me gebaseerd op een grote dialectenquête in de jaren 80. En toen was er één plaats in Overijssel en ik dacht, hé, die springt er nou echt uit. Dus die plaats die zoek ik.
3: Welke plaats in Overijssel springt eruit? Ja, hier zegt iemand Twente. Ja, nee, het moet echt een plaats zijn,
4: een plaats
3: in Twente.
4: Ja, ja, ja.
3: In Twente? Hoeft het niet? Ja, zullen we het helpen?
4: Nou,
3: moet het een plaats in Twente zijn?
4: Ja, het is in Twente.
3: Oké. Dan wordt dat weer leuk. Dus welke plaats in Twente is het? Ja, er wordt nu wel weer geappt, zie ik. Nee, niet goed, niet goed. Kan je nog iets meer vertellen? Help nog iets meer, Harry.
4: Ja, wat kan ik meer vertellen?
3: Mm.
4: Het is een plaats. Dan ga ik te veel vertellen. Oh. Ik wacht even af wat.
3: Het is niet Oldenzaal, zegt iemand.
4: Nee, het is niet Oldenzaal.
3: Nee, want jij hebt mij verteld. Het is ook niet Enter, sorry. Toon Nijland zegt Enter. Zit hij een beetje warm?
4: Zit een beetje in de richting, ja.
3: Ah. Mensen, ga gewoon door. Gokken gewoon anders, zou ik zeggen. Je mag ook bellen, 074-2456-665. Ja. Ik heb hier iemand. Volgens mij, Harry, wat is het goede antwoord?
4: Het goede antwoord is, en dat had niemand verwacht, reizen.
3: Nee, en nou ja, op 11:34 zegt Monique Nijhuis, punt uit. Het is allemaal Oldenzaal wat vandaag meedoet. Die zegt dat het reizen is.
4: Ja.
3: Ja.
4: Korte toelichting, er was in de jaren 80, zei ik al, een dialectenquête. En dan moesten ze in allerlei plaatsen in het hele Nederlands taalgebied,
3: ja,
4: het zinnetje vertalen, zij hoort mij. En toen zei de mensen in Reizen, die zei, het is hier, he heard me. Dus dat he, dat kon je mannen mee aanduiden, maar je kon er ook vrouwen mee aanduiden.
3: Dus in plaats van, dus zelfs als je zij bedoelde, kon je zeggen, he
4: heard
3: me.
4: Gewoon he zeggen.
3: Ja.
4: En ik heb dat vroeger ook wel gehoord in andere delen van Overijssel, in Vollenhoven bijvoorbeeld. Maar dat was ook in de jaren 80. Er zei iemand, moe zie moe. En dat was dus de grootmoeder van moederskap. Maar moe zie moe, ik denk wat apart, hè? Maar dat kan in dialect. Dan kun je dus met één persoon, ja, met één woord verwijzen naar zowel mannen als vrouwen.
3: En, daarom, ja, ik ben en je zou neutraal. Dat zeker niet, ja, met alle respect, maar niet zozeer verwachten in reizen, zeg maar.
4: Tuurlijk, het is heel bijzonder natuurlijk. Wat er eigenlijk gebeurt is dat... ik zei al, in het Nederlands maak je nog altijd verschil tussen hij en zij in mannelijk en vrouwelijk. En dat is eigenlijk... Nou ga ik even echt gewoon taalhistorisch worden. Het laatste stukje wat wij Indo-Germaans nog hebben. En nou zijn ze in reizen, zegt ze, nou, daar kunnen we ook wel aan zijn. Hè? Je weet eigenlijk al over wie het gaat.
3: Oké. Maar dat is dus wel weer heel anders dan in Denenkamp. Ze heel duidelijk dat doe en zo doen. Voor vrouwen.
4: Daar is
3: het onderscheid tussen man en vrouw.
4: Maar niet altijd in mannen. Ja, soms wordt het wel doe en i voor mannen en vrouwen
3: ook
4: apart
3: wel, ja,
4: gebruikt.
3: Doe. Ja, dat kan
4: maar
3: natuurlijk
4: dat is een
3: ook
4: heel ingewikkeld verhaal. Als ik dat, ja, dat nee, ga, helemaal
3: dat
4: ga
3: gaan we niet allemaal doen. Dan gaan we een ander keertje. Maar niet nu.
4: Ja.
3: Maar we hebben wel een winnaar. Monique Nijhuis. Monique Nijhuis, punt. Die had het goed. En ik ga straks wel even met haar bellen om haar gegevens op te vragen. En daarna kwamen we natuurlijk wel meer mensen op de app. Reizen. Ja, dan weten ze het ineens allemaal. Maar Monique Nijhuis, voor jou is dit boekje 25 vragen over Overijssel. Een heel leuk boekje. En Harry, ik heb weer genoten van je.
4: Goed zo.
3: En van je kennis. En laten wij nou een heel mooi Riesens plaatje. Althans, de maker komt uit Riesen. Harm uit Riesen, hoe het zocht. Blote benen, stoeten met jam.
1: Weet je dat?
2: Meer weten over je eigen streek? Onze taal, cultuur of geschiedenis? Kijk op overijsselacademie.nl.

Is everybody for the bus?

0: op het programma schoot mij net te binnen bij het Barefoot at Sundown Festival. Staat... Wat niet heel erg klinkt als streektaal.
1: Nou, we hebben Rocco Osterman. Die kunnen mensen misschien kennen van zijn werk samen met André Manuel ook.
0: Rocco, ja.
1: Ze hebben samen de podcast. Osterman en Maneman heet het volgens mij. Of Manuel en Maneman. Rocco die komt uit Dinxperlo. En die kan ook wel een aardig woordje dialect. Dus het zou me niet verbazen als hij misschien nog wat doet.
0: Het is niet bij voorbaat geprogrammeerd. Merk ik.
1: Nee, dat klopt. Als ik daar. Nee. Maar misschien krijgen we op het open podium nog iemand. Dus dikke vette uitnodiging. Ja, als iemand iets in streektaal of dialect wil doen.
0: Dat is voor dat open podium.
1: Kom op het open podium. Ja, superleuk.
0: Ja. De laatste keer dat je hier was, vertelde je dat je bezig was met het laatste jaar aan het conservatorium.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja, klopt.
0: Hoe ver staat het?
1: Nou, na dinsdag ben ik klaar. Als ik het allemaal goed doe. Ik heb eigenlijk ik heb een hele leuke afstudeershow gehad. Want dat is wel heel leuk aan het conservatorium en aan de popacademie. Is dat eigenlijk weet je waar je op andere scholen echt een scriptie moet inleveren of zo. Draait het hier veel meer over dat je gewoon een show geeft op het eind. En dus ik heb een hele leuke afstudeershow gehad in het theater in Enschede in het Vestzak. Was helemaal uitverkocht en was ontzettend leuk.
0: Maar het is toch heerlijk dat je op die manier zeg maar je afstudeerscriptie of hoe het dan ook maar heet. En als het uitverkocht is. Dan kan je toch ook niet zakken, of wel?
1: Nou, nee, had ik het wel echt moeten verknallen, inderdaad. Ja. Maar ik ben zeker niet gezakt, inderdaad. Nee, ik heb het hartstikke goed gegaan allemaal. En dinsdag moet ik nog eventjes even een assessment geven. Dat is iets minder rock'n'roll.
0: Een beetje verdediging of zo dan?
1: Ja, soort van. Ja, oh, okay.
0: Maar als ik jou zo hoor, is dat kat in het bakkie?
1: Ik word kat in het bakkie, zeker. Ja, zeker. Ja, het is bijna klaar en dan zit het er alweer op. Ja.
0: En dan ga jij gewoon, want dat is je bedoeling ook, jij wil gewoon professioneel. Verder, hè?
1: Zo is dat.
0: Dit is jouw job.
1: Ja, gewoon muziek maken voor mezelf, voor anderen. En hier en daar dus ook dingen organiseren. Ja. Maar alles in de muziek, inderdaad. Ja.
0: Hey, en de huiskamertour, die heb ik nog genoteerd. Die hebben vorige keer ook eventjes aangeraakt. Er was toen heel weinig tijd voor. Ja. Vertel nog even, wat is dat?
1: Ja, ik ga vanaf september ga ik iets heel leuks doen. Daar ben ik een hele tijd mee bezig geweest om dat op te zetten. Maar vanaf september ga ik door heel Nederland en zelfs een stuk Vlaanderen ga ik huiskamerconcerten geven bij mensen thuis. Dat eigenlijk hoe je dat voor moet zien is dat mensen die benaderen mij van hey, zou je het leuk vinden om bij mij thuis te spelen? Ik zeg meestal ja, als het allemaal een beetje mee zit. En weet je, mensen die maken er gewoon wat leuks van, die nodigen vrienden en familie uit wie ze willen. Meestal een mannetje of 20 is dat dan. En ik kom gewoon met mijn akoestische gitaar. Ik ga verhalen vertellen, muziek maken. Daarna drinken we wat en dan ga ik weer weg.
0: Maar gaat dat nou, zijn dat mensen die via jouw site dan heel duidelijk zien wat voor genre muziek jij brengt en denken die wil ik thuis gewoon ontvangen voor mijn vrienden?
1: Ja, deels. Ik heb het toen hier voor het eerst aangekondigd in Cultuurcafé Overijssel. Mm-hmm. Bij Inga.
0: Ja.
1: Daar zijn eigenlijk meteen een hele hoop uitgekomen. Ik heb zelf wat mensen benaderd waarvan ik denk van hey, die zullen het vast leuk vinden als ik bij ze kon spelen. Maar ook veel via social media inderdaad. Dan post ik iets en dan zeg ik van hey, als je dit in je huiskamer wil horen, stuur me even een berichtje. Maar ook bijvoorbeeld afgelopen week stond ik op Oerol de hele week te spelen. En toen heb ik ook, weet je, na een optreden zei ik ook van, hey, ik doe dit trouwens ook in huiskamers van bestemmen als je het leuk vindt. Nou, meteen vier mensen daarna naar me toe.
0: Maar mag aannemen, je hebt er je beroep inmiddels van gemaakt. Ja. Dat is niet gratis, toch?
1: Nou, het is wel gratis. Ja, zeker. Ja,
0: je moet niet alles gratis doen, hè? Ja, nee, ik vind het lief van je, maar hoe denk je dat dit goed komt met jouw carrière?
1: Dat gaat zeker goed komen. Nee, eigenlijk, wat de insteek hiervan is weet je, ik wil gewoon op dit moment zoveel mogelijk spelen gewoon. En als mensen me daarna willen steunen, wat natuurlijk heel fijn is. Weet je, veel mensen vinden het ook leuk om wel gewoon te betalen voor als ze iets tof vinden. Dus ik mijn nieuwe album, dat komt ergens in het najaar uit, in november waarschijnlijk, is net opgenomen. Volledig in de Twentse buitenlucht trouwens, dus, maar daar kom ik vast nog een keer iets over vertellen hier, want daar komt de regio heel mooi in naar voren ook. Maar mijn nieuwe album neem ik mee, die komt op vinyl. Is net allemaal af. En ik neem ook nog t-shirts mee waar de hele tourlijst op staat. En zo.
0: Dus jij ziet het gewoon ook als een stukje investering in jezelf.
1: Ja, zeker.
0: Om die bekendheid te krijgen. En ik denk dat je wel een bak ervaring op gaat doen. Maar je gaat overal terechtkomen waar jij geen idee van hebt.
1: Nou ja, dat inderdaad. Dus dat vind ik heel leuk. Ja, en dat neem ik dan daarna weer mee naar wat ik daarna ga doen. Ja.
0: En Chris, maak jij deel uit van dat stukje van het verhaal? Die huiskameroptredens of niet?
2: Nee, dat is puur Merlijn.
0: Dat is echt Merlijn. Ja,
1: maar Chris heeft me wel geholpen met het album. Want we hebben het album dus op 7 verschillende locaties in de Twentse buitenlucht opgenomen. Dus bij de Kroezeboom, Dal van de Mosbeek, allemaal dat soort plekken.
0: Ja.
1: En Chris die was een van de mensen achter de camera. En dat is echt prachtig geworden allemaal. Dus,
0: nou, over Dal van der Mos. Ja, Dal van der Mos ben je gesproken. Als je dan eens een keer een benefietconcert wil geven, dan mag je daar binnenkort naartoe. Heb je het meegekregen dat dus de zaak...

0: Zeg maar de horecabedrijf Bels in Manden, ja? Finaal overstroomd is.
1: Oh nee.
0: Er was een bruidspaar, die vierde daar vrijdag de bruiloft. Nou, alles viel in het water.
1: De regen.
0: Ja, de gigantische noodweer. En ook een beek, de Mosbeek, ja. De naam zegt het al. Die is helemaal overstroomd. En als je daar nog eens... Ze zijn volgens mij crowdfundactie al bezig. Oh, maar nee. Wie weet is dat nog iets waar jij dan ook een keer nog een bijdrage aan kan leveren. Want dat is natuurlijk verschrikkelijk als je zo.
1: Ik wil zeggen, we hebben een van de nummers hebben opgenomen bij de Watermolen van Frans. Dus,
0: ja. En dit ligt er vlakbij. De Watermolen van Bels is daar ook.
1: Als ze het horen, ik draag graag een steentje bij. Ik kom wel spelen.
0: En Bels en Frans, het cirkel is weer rond, denk ik, in één keer, Brechtje. Want dat waren weer hoofdfiguren uit ons stukje Los van de Grond, waar wij over gesproken hebben. Trouwens, we hebben nog een vraag van Wilfried Poorthuis. Hè? De vraag van Poorthuis aan jou, Marlijn de Was. Oh, Wilfried is iemand, ik weet niet of je hem kent.
1: Ik ken Wilfried.
0: Ja, ik ken Wilfried. Ja. Nou, hartstikke mooi. Ja, want die was ook weer betrokken bij het Regio Songfestival waar jij aan meedeed. Ja. Luister even naar de vraag van Wilfried.
1: Ik ga luisteren.
2: Dag Marlijn. Jouw muziek leent zich niet voor feesttenten, kermissen en ander volksvermaak. Maar zijn er nog genoeg mogelijkheden om je mooie liedjes te laten horen? Uit eigen ervaring merk ik dat er weinig podium is voor luisterliedjes en kleinkunst. Herken jij dit?
1: Dit herken ik deels. Je moet iets verder zoeken. Ja, en dit is wel ook een beetje de reden dat ik die huiskamertour ga doen. Kleinkunst en dat soort dingen, dat hoort natuurlijk... Ja, dat zie je veel terug in theaters. En daar past het natuurlijk echt perfect. Dus mocht ik bijvoorbeeld afgelopen week dus wel Oerol staan... waar dat natuurlijk wel weer heel goed past, ter Schelling. Maar dit is wel een van de redenen dat ik die huiskamertour ben gaan doen. Omdat ik dit zelf dus ook herkende. Van ja, ik krijg mijn agenda niet helemaal vol... met alleen maar plekken waar kleinkunst en luistermuziek gespeeld wordt. Dus moet ik de theaters in. Maar om de theaters in te kunnen heb ik eerst een opstapje nodig. Dus ga ik eerst de huiskamers in. Dus daar herken ik me zeker in. Maar er zijn wel hele mooie theaterfestivals en zo in Nederland. Maar het pelt er niet van uit. Nee, er zijn meer feesttenten.
0: Nou, gelukkig is er dan ook altijd nog een Radio Oost.
1: Precies.
0: Die jou een podium biedt om dit soort mooie luisterliedjes te kunnen laten horen. Het is een uitnodiging aan jou, je snapt hem al. Ja. De koptelefoon gaat af. Marlijn de Wasme, die gaat voor de tweede en laatste keer dit uur live voor ons zingen. En ik kondig het nog maar even aan. Komende zaterdag vanaf 4:00 middags, als ik goed geluisterd heb... is er het Barefoot at Sundown Festival in Hengelo. Noem nog heel even de locatie, Chris?
3: Dat is Broedplaats Oost.
0: Broedplaats Oost, dat je dat heel even weet. Nou, een gevarieerde scala aan artiesten en een open podium. Dus iedereen die het leuk vindt om zelf eens voor publiek op te treden... wat het ook is, dans, zang, mag in de streektaal... dan is dit een hele mooie uitnodiging. Er is geen wedstrijd aan verbonden. Je hoeft geen aan eisen te voldoen of iets dergelijks. Je mag gewoon lekker jezelf zijn. Je mag gewoon mooie kunst maken. En dat is waar Marlijn zich enorm voor inzet. De oortjes... gaan weer in. Wij gaan luisteren naar Marlijn de Wasme. Ah, wat een mooie titel zeg. Wat kunnen mensen mooi zijn.

De verjaardag van een vriend. Met zijn oom die staat te roken, alsof hij zijn brood ermee verdient. De glimlach van het meisje die de kassa moet bedienen om haar liefde te kunnen zien. Een groepje kerels dat gaat varen om hun gezinnen te ontvluchten, want zeilen doen ze niet. Een familie aan het zuipen om het leven te vieren van hun opa die stierf.

0: we eigenlijk zijn. Wat kunnen mensen mooi zijn? Als je gelooft in een nutteloos bestaan. Wat kan het toch een zooi zijn? Maar onthoud dat we allemaal vergaan. En dat de zon niet voor altijd op ons schijnt.
1: Marlijn, de Wasme. Ja.

0: En met Bryan Adams komt er een einde aan deze Thuis op Zondag. Ik zie José al klaarstaan voor Weekend Overijssel. Dus laat je lekker de zondagmiddag invoeren. Ik zeg dankjewel tegen Chris Freulich en Marlijn de Wasme. Het was een mooie zondagochtend. Hele fijne zondag nog en tot volgende week.
1: Hoe innovatief is Overijssel? Je ziet het in Toekomstmakers. Bastiaan Kleinjan duikt in de wereld van technologie en innovatie.
2: Er zit een enorme potentie in Overijssel. Als je kijkt naar de spin-offs die worden gerealiseerd, ik denk dat we daarin te bescheiden zijn.
1: Van medische doorbraken tot fotonische chips en AI. Stuk voor stuk bedrijven die bouwen aan de wereld van morgen.
3: We zien wel dat het wat sneller lijkt.
1: Toekomstmakers. Elke donderdag op TV Oost.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerica.com.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Geef jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekortingen slechts €99 aanbetaling.
8: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Voordeelhuisjes.nl ontdekt de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen of vanaf €79. Voordeelhuisjes.nl.
12: Steun Heracles Almelo in het nieuwe seizoen. Scoor nu je seizoenkaart via Heracles.nl en beleef alle wedstrijden live in het Tazito Stadion.
13: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij Voordeelhuisjes.nl.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Annette Schut met het NOS Journaal. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. De piek wordt morgen verwacht en dan wordt het mogelijk nog warmer. Op dit moment is in Frankrijk het landelijke muziekfestival Fête de la Musique. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. In In België zijn gisteravond twee mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar ze zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9:00 op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Het weer, vanmiddag droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Annette, dank je wel. We gaan naar de weg, want er is een ongeluk gebeurd op de A28. Dat is Zwolle richting Groningen. Tussen afrit Ommen en Staphorst is de weg wel weer vrij. Maar sta je nog steeds 5 kilometer lang in de file. En dat levert een vertraging op van bijna een kwartier. Sterkte als je erin staat. Hey, en zeg, ga je zo meteen even met me mee? Dan gaan we nog even terug naar die wedstrijd voor het Nederlands elftal.
17: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
18: Voor de grootste keuze in

0: Solaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren. Ja.

0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl. Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Radio Oost. Weekend.

gelijk nuttig met een goede kaat. Brobby met een goede kaat. Hier komt Gakpo. Gakpo kan binnen door. Geeft hem voor Brobby. Goal! Brian Brobby doet het. Een raketstart. Hoe kan het anders hier in Houston, Texas? Hier is Malen aan de andere kant. Nederland verplaatst de bal. Heel snel. En Brobby maakt er nog één. Hij maakt er nog één. Wat is dit? Het is een droom. En de droom heet Brian Brobby. Het is wat stil op de tribunes als Nederland al lang bezig is met het opzetten van een nieuwe aanval. Hier is voor de eerste keer Somerville. Wil natuurlijk graag binnendoor. Somerville met een beweging. Somerville meegeven aan Dumfries. Daar komt hij. Ja, daar is hij alweer. Cody Gakpo. Het is 3-0. Nederland heeft er 5. En de Zweden hebben er ook 5. Gakpo nog een keer. Gakpo naar binnen. Gakpo! 4-0. Koeman met de handen in de zakken. Alles verloopt naar wens. Alles gaat prima. Nederland gaat winnen. Somerville nog een keer. Somerville! Ja, ja. Daar is nummer 5. En hij scoort weer.

0: 5, 1.
1: Weekend Overijssel.
2: Ik weet niet hoe het met jou is, maar ik heb een leuke zaterdagavond gehad, hoor. Ongelooflijk.
1: José de Bruin.
2: Het is 9 minuten over 12. Hey, hallo. Ik dacht, ik neem je nog heel even mee terug naar het moment van gisteravond. Ja, we kunnen ons voorspelkonijn volgens mij wel met kerst opvoeren, want hij zat er helemaal naast. Een gelijkspel. Martijn met zijn voorspelkonijn. Hey, het werd gewoon 5-1 Oranje tegen Zweden. Supergoed gedaan. Maar er was nog meer goed nieuws over dat WK. Want mijn clubpie, mijn Curaçao, heeft gewoon de nul gehouden. Zometeen daar veel meer over. Maar er is meer sportnieuws. Want misschien ben jij daar nu wel naartoe onderweg. De FBK Games zijn in volle gang.

0: Radio Oost op je zondagmiddag. Weekend Overijssel met Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Dat hoop ik ook dat jij zometeen bent. Want het 12-letterwoord spelen we zometeen weer. Maar eerst even naar een andere hele mooie sport. Weekend Overijssel. Want tussen al het WK-voetbal in Amerika door de 5-1 en de 0-0 van Curaçao is er vandaag nog meer prachtige sport. En ook nog eens dicht bij huis. Je hoeft er helemaal niet voor naar Amerika. In Hengelo zijn de FBK Games. En dat is de grootste atletiekwedstrijd van Nederland. En dat heeft nogal, nou ja, letterlijk en figuurlijk wat voeten in de aarde. Hans Kloosterman is de directeur. Goedemiddag, Hans.
1: Goedemiddag.
0: Hallo. Ja, hoe is het daar? Zwetend, heet en zo?
1: Nou, ja... Ja, dit is, het is lekker warm, laat ik dat maar zo zeggen. De afgelopen dagen was het nog veel heter, dus Ik zal zeker niet klagen vandaag.
0: Nee, nou, dat begrijp ik. Heb je niet een beetje in de rats gezeten over de temperatuur?
1: Nou, nee, de temperatuur is eigenlijk best oké. Ik bedoel, juist voor de atleten is die wat hogere temperatuur heel fijn. Ik krijg die vraag veel natuurlijk op dit moment. Mm-hmm. Van, is het niet te warm voor de atleten? Maar dat is juist voor de atleten helemaal niet zo. Voor het publiek is het wel warm, hè? Dus wij hebben gratis waterpunten en dergelijke om ervoor te zorgen dat iedereen goed kan blijven drinken.
0: Fijn.
1: Maar we zijn er helemaal op voorbereid.
0: Gelukkig. Nou ja, vanuit ons, vanuit Overijssel, zijn de ogen volgens mij vandaag ook vooral gericht op Jonas Vijvers, hè, de Helen Doorner. Brak vorig jaar definitief door na zijn winst op de 400 meter. Luister je over mee?
2: Ik ben een enorm goede doen. Ik ben in veel betere vorm dan vorig jaar. Ik denk dat er met een goede omstandigheden en een goede race, dat er echt nog een stuk hardere tijd in zit dan ik er nu toe gelopen heb. Ik kan nog zoveel progressie geboekt worden. Ik kan nog harder gaan trainen. Ik kan nog sterker worden. Ik denk echt dat dit nog maar het begin is.
0: Nou, dat klinkt goed, Hans. Wat verwacht jij van hem?
1: Ja, nou ja, kijk, de condities zijn uitstekend. Dus daar zal het niet aan liggen. Zijn de eerste races die hij dit seizoen heeft laten zien, die zijn allemaal hard. Mm-hmm. Dus ja, de verwachtingen zijn best hoog gespannen.
0: Ja.
1: Hij liep vorig jaar bij het NK hier al een 44er. Laat hij dat vandaag ook maar laten zien. Wij zijn er klaar voor.
0: Ja, jij hoopt natuurlijk, denk ik, ook een beetje, Hans, op die snelle tijden.
1: Zeker. Nou ja. Weet je, kijk, wij werken natuurlijk met z'n allen heel lang, heel hard aan de voorbereiding van deze wedstrijd. Mm-hmm. Als de condities dan goed zijn, en dan hoop je ook dat de atleten in vorm zijn en dat er echt gewoon een hele mooie wedstrijd neergezet wordt.
0: Ja, maar dat moet toch wel, want wat is het adviesje vandaag? Naar wie kijk je nou uit?
1: Jonas natuurlijk, hè, wat je net al zei en wat je ook net liet horen. Maar we kijken met z'n allen natuurlijk ook heel erg uit naar Femke Broeders-Bol.
0: Ja.
1: Die vorige week haar eerste 800 meter outdoor liep. Mm-hmm. En dat ze echt fantastisch deed. Eigenlijk direct de aansluiting bij de wereldtop.
0: Ja, niet normaal.
1: Dus daar kijken we natuurlijk ook naar uit. En er is nog zoveel meer waar we naar uitkijken. Het hoogspringen met de wereldrecordhoudster Mahoutchik. De 100 meter met Elvis Afrifa, die vorig jaar hier ook heel verrassend won. Een aantal para-onderdelen. Fleur Jong sprak ik vanochtend al even. Die helemaal blij is en onlangs haar eigen wereldrecord verbeterde. En in een hele goede vorm is dus. Dus ja, waar kijken we naar uit?
0: Ja, van alles. Naar van alles. Ja, nou heb ik ook begrepen dat ik een plekje had in jouw eigen draaiboek. Je hebt een privé draaiboek vandaag. Je hebt het hartstikke druk. Wat is de volgende afspraak in het draaiboek?
1: Ja, ik loop zo door naar de VIP-tent om de eerste VIP-gasten te verwelkomen.
0: Oh ja.
1: He, onder andere de burgemeester en allerlei andere mensen van de gemeente Hengelo. Mm-hmm. En genodigden van onze businessclub, sponsoren, et cetera.
0: Heel belangrijke mensen. De hote metoten.
1: Nou, ja, ik weet niet of die belangrijk zijn. De rest van het publiek is ook heel belangrijk.
0: Precies.
1: Maar mensen verwelkomen is mijn volgende taak. Ach, en dan gaan we zo langzaam naar de wedstrijd. En dan is mijn takenboekje voor vandaag eigenlijk wel zo'n beetje klaar.
0: Lekker. Want
1: dan neemt mijn team het helemaal over in de wedstrijd.
0: Mm-hmm.
1: En dan zullen er nog wel journalisten zijn die mij vragen stellen.
0: Ja, waarschijnlijk wel, hè, vervelend. Bedankt, Hans. Ik vind het echt heel leuk om even met je gesproken te hebben. 3:57 is het volgens mij, hè? Dan loopt onze ser Jonas uit Helen Doorn.
1: Nee. Zeggen we dat goed? Ja, nee, dat zeg je goed. Dat zeg je
0: iets
1: goed.
0: Na vieren in elk geval, dacht ik te zien.
1: Iets na vieren.
0: Kijk, als mensen nou gewoon een beetje luisteren naar Radio Oost, dan horen we ze ook op de hoogte bij de Oosttribune. Maar ze kunnen natuurlijk ook gewoon even langskomen.
1: Ja, en graag. Hè. Dus de laatste tickets zijn nog te koop hier aan de kassa. Of snel nog op www.fbkgames.nl. En ik hoor een gerucht dat jullie ook de wedstrijd uitzenden op RTP Oost. Dus,
3: Ik hoorde
1: iets langskomen vanochtend.
3: Ik zal zeggen, ik houd TV Oost en RTV Oost in de gaten. Leuk Hans, dankjewel hè. Veel plezier vandaag.
1: Dankjewel.
3: Doei.
1: Doeg.
3: Leuk om even met hem te kletsen. En dan zomaar in zijn eigen draaiboek een plekje voor mij. In mijn draaiboek staat nu dat ik Wilbert Holmes moet draaien en daarna met jou. Het 12 letterwoord moet

Klaar voor? Een nieuw 12-letterwoord. Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Het 12-letterwoord spelen wij elke zondagmiddag. Ik weet van heel veel mensen dat ze kijken naar TV Oost en dat het dan een klein beetje lang duurt, omdat ik heel even met een directeur van een of ander moet bellen. Dan ontstaat toch ook wat frustraties dat niet meteen het 12-letterwoord in beeld komt. En 12-letterwoord is eigenlijk zo simpel als dat het klinkt. Ik geef je zo meteen een aantal letters. En daarvan mag jij een 12-letterwoord puzzelen. Je weet dat we die noodradio's weggeven, hè? Dus ik had bedacht, dan win je een prijzenpakket plus een noodradio. Als jij het antwoord goed hebt. En je komt uit ons mooie Rad van Fortuin. Nou goed, kijk mee of schrijf mee als je luistert naar Radio Oost. Even kijken of je ergens een papiertje kan vinden. Of doe dit in je hoofd, dat zou ik helemaal knap vinden. Het enige wat je nodig hebt is een klein beetje kennis van de Nederlandse taal. Volgens mij is het allemaal best wel goed te doen. Radio Oost zie je nu in beeld. Als het goed is, komen er dan nu ook wat letters in beeld. Het 12-letterwoord. De cryptische omschrijving daarvan is onderdanig. Onderdanig, daarmee moeten we het vandaag doen. Oh, ik drukte te ver door. Die heb je niet gezien, hè? Nee, heel goed. Het 12-letterwoord staat tot nu toe 3 letters op de kaart. Als je heel snel keek, dan stonden er ineens 5. Maar goed, ik geef jou de 3. Moet wel een beetje spannend blijven. Het 12-letterwoord onderdanig. Op het bord staat een K, een R en een K. Nou, op welke posities staan die dan? Op plek nummer 6 staat de K. Op plek nummer 6 staat de K. Dus de K van Karel. Dus op streepje nummer 6 kan je een K zetten. Dan zet je op streepje nummer 7 de R. De R van Ronald bijvoorbeeld. Dan hebben we op plek nummer 10 nog een K staan. Dus er staan nog maar 3 letters. De K, de R en de K. De eerste K staat op plek nummer 6. Op plek nummer 7 staat de R. En op plek nummer 10 staat de K. Kan jij hier wat mee of wil je alvast een gokje wagen? Dat mag sowieso, hè. Als je het goede antwoord hebt ingestuurd, dan kom je op het Rad van Fortuin. Maar je mag net zo vaak meepuzzelen als dat je wil. Het 12-letterwoord cryptische omschrijving is onderdanig. Heb je antwoord naar 06-4567-1331. Bellen mag natuurlijk ook. 074-24-56-665. Onderdanig. 3 letters op het bord. Puzzel ze.

0: Venice and Everybody's Changing op Radio Oost. Misschien was het 12-letterwoord toch weer iets te makkelijk. Of tenminste makkelijker dan dat ik dacht dat hij was. Zometeen nog maar even met je kijken naar het aantal inzendingen wat binnenkomt. Maar eerst naar het laatste nieuws uit onze provincie. We beginnen maar eventjes met die zware waterschade. Heb je vast wel meegekregen bij watermolen Bels in Mander. Ja, noodweer heeft er echt dat hele restaurant vernield. Er is nu een inzamelingsactie op touw gezet om dat restaurant zo snel mogelijk weer open te kunnen krijgen. Het doel is €50.000 inzamelen en de teller staat nu al op €13.500. In Giethoorn waren ze ook nog druk met stormschade. Daar heeft de brandweer vandaag een boom van een woning gehaald. Die was tijdens de storm omgevallen en lag sinds gisteravond op het dak. De boom veroorzaakte schade aan het huis, maar het gevaar is inmiddels weg. En ook op de weg was er overlast. De A28 tussen Zwolle en Staphorst werd afgesloten na een ongeluk met twee auto's. Zorgde voor een flinke file en ook vertraging. Ondertussen is de weg wel weer vrij. Ik ververs het eventjes. Maar ik zie wel dat er... dat is vervelend. Op de A35 is net een ongeluk gebeurd. Echt zojuist. Dat is Almelo richting de Duitse grens tussen Enschede-West en Enschede-Oost. Die weg is helemaal dicht. Als je daar nog achter staat, ja, dan kan je gewoon geen kant op. Het zorgt wel voor een behoorlijke file op de N35. Duitse grens richting Enschede. Tussen de Duitse grens en Enschede sta je over 3 kilometer nu al een half uur vast. Sterkte als je daarin staat. Dan naar ander nieuws. Want Nederland heeft het gisteren natuurlijk fantastisch gedaan op het WK. 5-1 werd het. Echt een lekkere wedstrijd, ook tegen Zweden. Bondscoach Martijn is een voorspelkonijn, die moeten we misschien wel ontslaan. Maar goed, de 5-1 overwinning van Oranje op Zweden werd gisteravond op meerdere plekken in Twente uitbundig gevierd. In Enschede en Vroomshoop gingen honderden supporters de straat op, getoeterd, gezongen. Er werd vuurwerk afgestoken. Volgens omstanders verliep het feest zonder grote incidenten. En Tijani Reinders die geniet van het WK en vierde de 5-1 winst op Zweden samen met zijn familie. De Zwollenaar kreeg steun van familie en vrienden uit Nederland die hem natuurlijk op de voet volgen. Reinders die zegt dat hij later graag terug wil naar Zwolle, maar eerst ligt de focus volledig op het WK. En er is nog meer WK-nieuws, want mijn andere clubpie, Curaçao, heeft het echt mega goed gedaan. Ze hebben de nul gehouden tegen Ecuador. En daar zit ook nog een Overijsselstintje aan. De keeper van Curaçao, Eloy Room, oud-keeper van Go Ahead, heeft WK-geschiedenis geschreven. Hij hield gisteren 15 ballen tegen. Daar zegt hij zelf dit over.
1: Ja, ik persoonlijk, zoveel reddingen. Ik denk, na die eerste redding in het begin van de wedstrijd, ja, toen zei ik tegen mezelf van ja, dit gaat zo'n wedstrijd worden, gaat niks meer in vandaag. Dus dat gebeurde ook niet. Dus dat denk ik, dat was die eerste redding.
0: En daar verder nog heel veel meer. Ja, het is niet eerder gebeurd op het WK. In 2014 was er wel een Amerikaanse keeper die er evenveel stopte. Maar die liet ook ballen door. Curaçao houdt met de 0-0 tegen Ecuador zicht op de knock-outfase. Ja, ik wil dit toch even met je delen, want toen ik nog op Curaçao woonde, werkte, 10 jaar lang heb ik daar gezeten. Toen was Curaçao al heel druk bezig met zich kwalificeren. En daarvoor moesten ze eerst de Gold Cup, soort alle eilanden daar namen tegen elkaar op. En toen sprak ik ook met Eloy. En Eloy die heeft echt altijd, maar echt altijd gezegd, we gaan naar het WK. Dus vroeg ik aan hem, ja, maar wat is dan de kracht van het Curaçaose elftal? En toen zei hij dit tegen mij.
1: Ja, we zijn gewoon één team, denk ik. We zijn gewoon een grote familie. Samen met het publiek en het eiland. Ik denk dat we gewoon met z'n allen sterk zijn. Dus het is een teamprestatie, maar ik denk ook alle fans op het eiland.
0: Nou, en zo is het. De Blue Wave. Ik was ook al heel erg onder de indruk toen van Eloy. Is ook te zien op mijn Instagram, jose.de.bruin. Ja, goed. Zullen we maar even naar het weer? Want het zomerweer, dat blijft nog even hangen. Vandaag wordt het rond de 28 graden met zon, wolken en een kleine kans op een bui. Ook morgen en dinsdag blijft het warm. Woensdag wordt het zelfs weer tropisch warm met zo'n 31 graden. En de rest van de week blijft het eigenlijk ook zomers tot zeer warm. Dan wil ik toch nog heel even met je naar de weg. Want ik zei het net al eventjes, er is een ongeluk gebeurd op de A35. Nou, echt ook tussen Dedemsvaart en Zuidwolde is er nu net een ongeluk gebeurd. Doe rustig aan, mensen. Het is zondagmiddag, alsjeblieft. Laten we maar beginnen op de A35. Almelo richting de Duitse grens. Tussen Enschede West en Enschede Oost. De weg is dicht. 1 kilometer file, maar dat verkeer kan geen kant op. Dan leidt dat ook meteen naar een file op de N35, Duitse grens richting Enschede. Tussen de Duitse grens en Enschede, je vertraging daar nu ruim een half uur over 4 kilometer. Een ongeluk op de N48 om een richting Hoogeveen tussen Dedemsvaart en Zuidwolde. De weg is daar beide kanten op dicht. Dus dat is de N48 om een richting Hoogeveen tussen Dedemsvaart en Zuidwolde. Maar ook tussen Zuidwolde en Dedemsvaart. Weg helemaal afgesloten. Doe rustig aan, alsjeblieft.
2: José de Bruin.
0: Nog heel even hoor. Eloy, wat was nou ook alweer de kracht van Curaçao?
1: Ja, we zijn gewoon één team, denk ik. We zijn gewoon een grote familie. Samen met het publiek en het eiland. Ik denk dat we gewoon met z'n allen sterk zijn. Dus het is een teamprestatie, maar ik denk ook...

0: zomer in Overijssel.
1: Blijf jij deze zomer thuis in Overijssel, maar droom je stiekem van iets bijzonders? Een buurtbarbecue? Meerijden op een vrachtwagen? Een fotoshoot met je gezin? Of een kijkje achter de schermen bij een dierentuin? Speciaal voor thuisblijvers laten wij deze zomer bijzondere wensen uitkomen. Groot, gek, lief of spannend. Ga naar oost.nl/zomer. Vertel ons je droom en wie weet maken wij...

And is he really going out with him? Het is 12:15. We zijn druk bezig met ons spelletje 12 letterwoord. Op het spel staat een prijspakket en een noodradio. We doen dat samen. Jij kan het winnen als je weet te raden wat het 12 letterwoord is. Er komen heel veel antwoorden binnen en eigenlijk alles is fout. Ja, heeft misschien iets te maken met een... Het is een klein beetje een instinker. Ga ik er nog meer? Nee, ik ga er niet meer over. Heel veel mensen willen dat die noodradio winnen, dus ik ga niet veel meer verklappen. Het 12 letterwoord, er staan 3 letters op het bord. De bedoeling is dat je er een 12 letterwoord van puzzelt. Op plek nummer 6 staat de K. Op plek nummer 7 staat de R. Op plek nummer 10 staat de K. Er zijn echt heel veel dingen die binnenkomen, zoals broodkroket. Lekker. Herma, lekker woord. Maar dat is helaas niet goed. Sorry. Nee, er komen ook vast nog wel een paar letters bij, zeg ik tegen Ernie. Want die zegt, ik heb vandaag geen puzzelhersenkronkel. Ik zie het niet. Ja, dat is ook echt... Als je het dan inderdaad niet ziet, dan is het ook heel lastig. Joka uit Raaldrie zegt, het is kluiskraken. Past perfect, Joke, maar dat is helaas ook niet goed. Welk 12 letterwoord ben ik naar op zoek? De cryptische omschrijving is onderdanig. Laat ik er nog een paar letters bij geven. Nou, dat werden er ineens heel veel. Nou goed, 12 letterwoord, onderdanig. Er staat nu in beeld een K op plek nummer 1. Op plek nummer 6 staat nog steeds natuurlijk de K. Op nummer 7 staat uiteraard nog steeds de R... En nieuw erbij is op plek nummer 9 de J van José. Dus het

0: woord begint met een K en er zit een J in. We hebben nu 5 letters van het 12 letterwoord op het bord staan. Misschien weet je het al. Wil je meespelen? Appen is gratis en doe je naar 0645671331. Bellen mag natuurlijk ook. 0742456665. Speel mee voor een prijzenpakket en een noodradio van RTV Oost.
1: De allerlaatste weken, de dagen gingen snel. Dichtbij komt

0: Rock Your Baby op Radio Oost. Oeh, er komen veel foute antwoorden binnen. Zeg op het 12-letterwoord. Wat denk jij dat het moet zijn? Goed. Onderdanig is het 12-letterwoord. Weet je wat ik doe? Ik geef er nog 1 keer letters bij. En daarna moet je het dan weten, ja? Zullen we dat dan doen? Het 12-letterwoord? Dat vind ik wel eerlijk. Dan heb je het meeste kans gehad. Want als ik nou zeg dat op plek nummer 1 de K staat, op plek nummer 3 de N staat, op plek nummer 6 de K staat, 7 de R staat, dan hadden we natuurlijk op plek 9 de J, op plek 10 de K en het eindigt op een E. Het eindigt op een E. Ik denk als ik dat tegen jou zeg, dat het dus eindigt op een E. Het 12-letterwoord eindigt op een E. Dat je het dan wel weet. 2 minuut 30 krijg je nog de tijd van.
1: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
2: Oh, ik moet even parken. Biertje.
3: Deze week Snelle en Mark Floor.
1: Dit is de Nieuwe Oogst.
2: Ik moet even parken. Biertje. Vrienden.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf.

0: betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
3: Oké, we gaan.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo!
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie olifant!
8: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
7: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
8: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
10: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis. Check de
11: meter. Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
12: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen in de Middellandse Zee bij de stad Tarragona. Ze sprongen vanaf de rotsen in zee en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. Een jongen van 12 overleed ter plaatse. De 2 anderen overleden gisteren in het ziekenhuis. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg langs het dorp. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. Gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser op de weg die daar tegen het verkeer in zou hebben gereden. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Honderden scholen blijven morgen dicht en voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. In Frankrijk is een landelijk muziekfestival bezig. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Het weer... droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
16: Annette, dank je wel. We gaan meteen maar even naar de weg. Er zijn verschillende ongelukken gebeurd. Ja, het is niet best en aansluit in elk geval. Wat daar precies is gebeurd, zijn we druk mee bezig om dat te achterhalen. Zo, sta je vast op de N35. Oh, het goede nieuws is dat daar de weg net weer vrij is. Dat is de Duitse grens richting Almelo, tussen de Duitse grens en Enschede. Daar is dus zojuist een ongeluk gebeurd. De boel is daar wel weer opgeruimd. Het levert nog een kleine file op van 10 minuten over 2 kilometer. Langer, of eigenlijk helemaal niet, kan je over de N48. Dat is om een richting Hogeveen. Tussen Dedemsvaart en Zuidwolde is een ongeluk gebeurd. Die weg is in beide kanten dicht. Er is ook een omleiding ingesteld. Dat is de U54 en de U55. Dus als je richting Hogeveen moet, dan moet je de U54 volgen. Ga je de andere kant op vanuit Drenthe, onze provincie in, dan volg je de U55. Hebben we daar meer nieuws over, dan hoor je dat natuurlijk als eerste hier op Radio Oost. Zometeen naar de uitslag van het 12-letterwoord. Ja, even kijken hoor. Nou, nee. Ik ga je niet nog meer. Nee, nu moet je het gewoon. Nee, je moet het echt weten nu.
17: Steun Heracles Almelo in de jacht op promotie. Scoor nu jouw seizoenkaart via Heracles.nl en beleef komend seizoen elke wedstrijd live in het Azito Stadion.
18: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
19: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
20: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
19: Hoe dan?
20: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
21: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
22: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
23: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
24: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
25: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
26: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
25: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
27: Radio Oost. Weekend Overijssel.

0: plaat die ik zelf heel vaak opzet in de auto, Dire Straits en Calling Elvis. Dit is Radio Oost op je zondagmiddag, 10 minuten over 1. Weekend Overijssel. Gezellig dat je erbij bent. Leuk dat je meespeelt met het 12-letterwoord. José de Bruin. Ja, en beloofd is beloofd. Ik ga je niet langer in spanning houden, want op die manier hebben we zometeen nog een tweede ronde. Kunnen we nog een noodradio en een prijzenpakket weggeven. Hopelijk. Heb je weer meegedaan? Hou dan je telefoon heel goed in de gaten. Als je niet opneemt, ja, dan ben ik onverbiddelijk. Maar dan ga ik gewoon naar de volgende toe. Ik vind wel dat als je dan meespeelt, dan moet je ook in elk geval je telefoon even oppakken. Maar voordat ik weet wie we gaan bellen, gaan we even aan ons prachtige rad draaien. In beeld zie jij nu een rad en anders hoor je hem ongeveer nu wel lopen. Wie gaan we bellen? Wie? Ach, dat is leuk. Ja, als je nou niet meekijkt, dan is het natuurlijk nog leuker als ik jou als verrassing even bel. Moet natuurlijk wel achter dat nummer gaan komen. Oké, wacht heel eventjes. Zij heeft meegedaan via de app, volgens mij. Komt, voor zover ik weet, uit Luttenberg. Nou, eens even kijken of er dan ook een telefoon wordt opgenomen zometeen, hè? In Luttenberg. Ik kan me heel goed voorstellen, trouwens, dat je... Ik kan niet twee dingen tegelijk. Wacht heel even. Zo. Ja, zo. Oké. Telefoonnummer intoetsen, José. Daar gaan we. Ja. Oké. Ja. Sorry, dit is heel... Ja, Sinop, ik het weer kwijt. Nog een keer. Ik moet me focussen. Ik kan niet twee dingen tegelijk. Oh, dit is zo moeilijk. Kijk, ik weet natuurlijk niet wat er van tevoren gaat uitkomen. Oh, ik hoop dat ik het goede nummer heb gedraaid. Nou, oké, daar gaan we weer. Het zou leuk zijn als het wordt opgepakt.
1: Goedemiddag, met Agnes Temmink.
0: Agnes Temmink uit Luttenberg met José de Bruin voor Radio Oost.
1: Hallo.
0: Hallo Agnes, je hebt meegespeeld, hè?
1: Ja.
0: Ja, was makkelijk voor je?
1: Nou, toen de J kwam aan het eind, denk ik van nou, wat voor letter doe je daarvoor? Dacht ik de I, mm-hmm. En toen zag ik het gewoon.
0: Ja, soms dan zie je het in één keer. Wat moet het zijn volgens jou, Agnes, het woord?
1: Koninkrijkje.
0: Koninkrijkje, dat is helemaal goed. Gefeliciteerd. Ik hoor dat je er blij mee bent.
1: Ik ben er heel blij mee.
0: Ja, je zou denken, gefeliciteerd bij wat? Nou, je wint een prijzenpakket en een noodradio.
1: Oké, die heb ik nog niet.
0: Nou, gelukkig maar. Dan heb je die zakjes in. Het is wel zo, met deze noodradio kan je alleen maar afstemmen op RTV Oost. Hebben we al dat, de rest hebben we eruit gehaald.
1: Oké, helemaal prima.
0: Agnes, dankjewel voor het meespelen. Fijne dag vandaag.
1: Ja, dankjewel, hetzelfde.
0: Dankjewel, doei.
1: Doei.
0: Zometeen spelen we weer een nieuw 12-letterwoord. Jouw kans op een noodradio en een prijzenpakket. Leuk, nu ging het naar Agnes uit de Luttenberg. En

0: Billy Joel en My Life op Radio Oost. Heb jij vandaag al omhoog gekeken of even naar buiten gekeken? En wat vond jij? Is het een beetje lekker weer?
1: Weekend Overijssel.
0: Nou ja, het is wel een beetje afhankelijk van de wind of dit doorgaat. Want als het hard waait of juist de wind stil is, ja, dan kan dat heel erg een NK beïnvloeden. In Ootmarsum is vandaag het NK Modelschaalvliegen. Wordt georganiseerd door Modelvliegclub Icarus. Voorzitter Han Daniels, die kan ons daar meer over vertellen. Han, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Wat is het voor weer?
2: Nou, het is hier prachtig weer. We hebben vanmorgen vlak voor het begin nog wel een klein beetje regen gehad. Maar voor de rest hebben we een mooie dag. Lekker zonnig weer en niet te veel wind. Mm-hmm. Dus eigenlijk ideale omstandigheden om deze wedstrijd te mogen organiseren.
0: Ja, bijzonder wel. Een NK-modelschaal vliegen. Heel eerlijk, Han, ik had er nog nooit van gehoord.
2: Nee, nou, dat is niet zo vreemd. Wat houdt het in? Maar dat wil je natuurlijk ook graag weten.
0: Ja, graag.
2: Ja, dat dacht ik al. Er zijn een aantal mensen die zijn uit heel Nederland hier naartoe gekomen om te komen vliegen. Die hebben een aantal modellen bij zich die ook identiek zijn aan echte modellen. Dus die in het echt ook gevlogen hebben. Dus die zijn helemaal op schaal, helemaal op schaal nagebouwd.
0: Ja, precies. Ja, ik denk altijd, deze zo'n Boeing in Ootmarsum, dat ze ook wat zijn.
2: Nou, nee, dat is iets te heftig, ja. Maar het zijn allemaal meer oudere modellen.
0: Mooi.
2: En die zijn helemaal op schaal, helemaal gedetailleerd nagebouwd.
0: Ja.
2: Daarnaast, met het schaalvliegen houden ze in dat ze een aantal figuren gaan vliegen. 4 figuren zijn verplicht. Dat is de start, dat is de landing. Dat is een vlakke 8 vliegen.
0: Een vlakke 8?
2: Ja, dat is dus een 8 vliegen in de lucht zonder dat jouw model hoogte verliest.
0: Oh, wauw. Dat is heel moeilijk.
2: Ja, dat is inderdaad niet echt makkelijk.
0: Nee, precies.
2: En dan nog een dalende cirkel als voorbereiding op jouw landing.
0: Mm-hmm.
2: Daarnaast hebben ze nog de keuze om uit kleine 30 figuren... om daar zelf nog een keuze uit te maken. Want per vlucht moeten ze 10 figuren vliegen.
0: Jongen, Han, dit is wel een heel rijtje waar je aan moet voldoen als je Nederlands kampioenschap wil winnen.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Dus,
0: heel goed.
2: En die figuren worden dan beoordeeld,
0: ja.
2: Hoe ze uitgevoerd worden. En daar krijgt men punten voor.
0: En daar, juist. Ik snap het nu, Han. Is het nou dit... Kijk, ik stiep er al een beetje voor me. Allemaal een beetje oude mannen die dan een beetje zitten te pielen op een zoldertje... met allemaal kleine vliegtuigen. Het is hartstikke zonde om daarmee te gaan vliegen, want dat gaat ook wel eens fout.
2: Ja, maar geluister, als je een mooie auto hebt, gaat het ook wel een keer fout.
0: Ja, maar doe je toch zuinig mee? Daar ga je niet mee vliegen.
2: Ja, maar nee, je gaat niet met een oude vliegen. Maar je vliegt wel gewoon. En het zijn niet altijd oude mannetjes.
0: Ja.
2: Het zijn, we hebben de laatste jaar bij onze club toch ook heel veel jongeren die instromen.
0: Ja.
2: Mensen die het ook vroeger gedaan hebben.
0: Wat leuk.
2: En dan zeg maar in de leeftijd van 35, 40, die zeg maar nu een beetje gezetteld zijn. De kinderen enigszins op de rit hebben en het vroeger ook gedaan hebben. En dan begint het weer te kriebelen.
0: En dan ga je weer doen.
2: En dan ga ik weer oppakken. En een hele hoop mensen zijn de laatste 2 jaar... hebben behoorlijk aanwas en nieuwe leden gehad. En dat is gewoon ook door het sfeertje in de club. En ja, door ook dit soort dingen te organiseren.
0: Ja, wat te gek zeg. Een NK. Hoe komt een NK eigenlijk terecht in Ootmarsum?
2: Nou, vorig jaar hadden wij een wedstrijd hier voor het Nederlands kampioenschap radiografisch parachutespringen.
0: Wacht even. Radiografisch parachutespringen? Wat is dat nou weer, Han?
2: Dat is worden parachutepoppen. Die zijn ongeveer 1,60 cm groot.
0: Ja.
2: Die worden naar een 300 meter hoogte gebracht met een vliegtuig. En die worden van daaruit gedropt. En die zijn volledig bestuurbaar. En die moeten dan landen op een cirkel op ons veld.
0: Ik heb er nog nooit van gehoord. Wat leuk.
2: Ja, en die cirkel...
0: Ja.
2: Het is net een soort dartbord. Hoe dichter je bij de roos komt, hoe meer punten je krijgt.
0: Oepen, denk je het. Wat leuk zeg.
2: Nou, en op dat moment, tijdens die wedstrijd, kregen wij iemand van het schaalvliegen op bezoek.
0: Mm-hmm.
2: Want die was hier in de regio op vakantie.
0: Mm-hmm.
2: En zodoende zijn we met elkaar in gesprek geraakt. En ik ben samen met 2 collega-bestuursleden zijn we uitgenodigd om een wedstrijd in Dokkum te bezoeken vorig jaar.
0: Ja.
2: En dat hebben we ook gedaan. En goed, toen gaven we zelf aan van, wij zouden dat bij jullie wel heel graag willen doen. Jullie hebben een prachtige locatie. Ja. Alles volgen jullie zaken goed voor elkaar als vereniging.
0: Ja.
2: Nou goed, en zo hebben we besloten eind vorig jaar om deze wedstrijd te gaan organiseren.
0: Nou, wat te gek zeg. Hoe gaat het dan tot nu toe? Zijn mensen al druk aan de weer en zo?
2: Ja, we zijn rond 10:30 zijn we gestart. Want goed, er komen ook mensen bij. Eentje komt bijvoorbeeld helemaal uit Baarle-Nassau hier naartoe.
0: Zo.
2: En dus we zijn rond 10:30 gestart.
0: Mm-hmm.
2: We moesten wachten tot het rond 22:00 even geregend had.
0: Mm-hmm.
2: En we zijn nu bezig aan de tweede run inmiddels.
0: Ja.
2: En dat gaat goed. En iedereen maakt dus zijn eigen keus in de figuren.
0: Gaaf hoor, echt heel leuk. Duurt dit nog de hele dag? Kan ik gewoon nog even komen kijken straks?
2: Ja, als jij wil komen kijken, dan kan dat. Wij zijn, ik denk, tot een uur of half vier zijn we actief bezig. Want we gaan denk ik ook nog een derde run vliegen.
0: Ja.
2: Daar ga ik wel vanuit. Dus bij zo'n wedstrijd worden er meestal drie runs gevlogen. Of het weer moet vanmiddag spelbreken gaan worden, dat toch in één keer de andere kant uit gaat.
0: Ja,
2: maar
0: precies, dat
2: verwacht ik niet.
0: Ik ook niet. Zeg Han, laatste vraag tot slot. Welke prijs wint nou eigenlijk iemand die het NK wint?
2: Nou luister, het is sowieso al de eer.
0: Ja.
2: En het is gewoon leuk bezig zijn met de hobby.
0: Ja.
2: En daarvan genieten en genieten van het mooie weer.
0: Dus eigenlijk wil je niks?
2: Jawel, er zit heus wel een prijs aan aan de Nederlands kampioenschap. Het is geen financiële prijs, maar er staat heus wel een leuke beker of dergelijke tegenover.
0: Juist, nou, dat is hartstikke leuk. Ik vind het fantastisch, Han. Als jij nog vaker zoiets hebt, wil je me dan even een berichtje sturen? Ik vind het hartstikke leuk.
2: Ik kan er nu van zeggen, 5 juli hebben wij onze open dag.
0: Oh. En wat ga je dan doen op de open dag?
2: Nou, dat doen we samen met twee andere modelbouwverenigingen. Eén, dus de Nijverheid uit Hengelo. Die jongens doen met vrachtwagens en boten.
0: Ja.
2: Die zijn hier dan voor een statische show.
0: Ja.
2: En wij zelf zijn volop aan het vliegen. En daarnaast komt de miniatuurvereniging Enschede. Dat is een vereniging die doet heel veel in stoomtreinen en stoomdingen.
0: Ja. Ja, ja, ja.
2: Die komt ook met een statische show.
0: Nou, wat heerlijk leuk, Han.
2: Maar
0: ik vind het fantastisch.
2: Ik heb een goed idee.
0: Nou, en dat is?
2: Wij hebben een leraar-leerlingssysteem voor onze vliegtuigen.
0: Ja.
2: Als je nou 5 juli naar deze kant uitkomt,
0: ja,
2: dan gaan we jou aan een toestel zetten.
0: Oh, weet je heel zeker dat dit een goed idee is?
2: Ja hoor, want de instructeur brengt het vliegtuig eerst dan heel goed omhoog.
0: Ja.
2: En dan laat hij jou vliegen. En op het moment dat je die denkt van, José maakt er alleen maar brokken van,
0: ja,
2: gaat er een schakelaartje om en kun jij niks meer. En dan neemt de instructeur het erover.
0: Precies,
2: dus het is verantwoord.
0: Goed zo. Zondag 5 juli staat in mijn agenda, Han. Leuk.
2: Nou, ik ga je voor die tijd nog wel even een berichtje sturen.
0: Heel goed, leuk. Dat is goed. Veel succes vandaag, hè, op het NK.
2: Ja,
0: en veel plezier vooral ook.
2: Graag wel. Dank voor het belletje in ieder geval.
0: Geen enkel probleem, Han. Doei.
2: Goed zo. Goed weekend nog.
0: Zo leuk. Han Daniels, voorzitter van de modelvliegclub Icarus. In Ootmarsum dus. Vandaag een NK. Je kan daar nog de hele dag naar gaan kijken. Modelschaal vliegen. Ik weet niet of dat nou echt een goed idee is, hoor. Dat ik op zondag 5 juli zelf zo'n vliegtuigje ga besturen. Wel gaaf om te doen. Dit is ABC en Poison Arrow op Radio Oost. Jongen, en dan moet ik dan gewoon...

toeristenpakket en een noodradio. 12-letterwoord. Ik moest echt even heel snel wat verzinnen, want ik dacht dat het vorige 12-letterwoord heel moeilijk was. Dat bleek natuurlijk weer eens niet zo te zijn. Ja, dat, altijd als ik denk, nou, dat is heel ingewikkeld. Dan valt het allemaal vies tegen. Agnes ging er vandoor met een noodradio en het prijzenpakket. Omdat zij eruit kwam, het goede antwoord was een koninkrijkje. Speel je weer mee met een nieuw 12-letterwoord? De cryptische omschrijving is gerommel. De cryptische omschrijving van dit 12-letterwoord, een nieuw 12-letterwoord, is gerommel. Dit 12-letterwoord begint met de W van Willem. Op plek nummer 11 vinden we de T. Oh, en op plek nummer 10 ook. Nou, dat is mooi makkelijk. Op plek nummer 1 van die 12-letterwoord dus de W. Op plek nummer 10 staat de T. Op plek, moet ik wel goed zeggen, in een goede volgorde. Anders wordt het misschien heel lastig, hè? Denk het ook. 9 en 10 zijn allebei een T. Dus we hebben op plek 1 de W en op plek nummer 9 en 10 allebei de T van Theo. Als je nu al een gokje wil wagen, mag dat natuurlijk, hè. Je mag je antwoord appen naar 06-4567-1331 of even bellen naar 074-245-665. Dit is Koos Alberts. Meezingen met Zijn het je ogen?

0: Ik vind het dus heerlijk meezingen met Koos Albertsen. Zijn het je ogen? Het is 4:04. Dit is het laatste nieuws uit onze provincie. Vanmiddag zijn twee auto's op elkaar gebotst op de N35 bij Enschede. Daarbij raakte één persoon gewond. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De weg was tijdelijk ook afgesloten door een ongeluk, maar dat is nu niet meer zo. Dan is er ook nog een ernstig ongeluk op de N48 bij Balbrug. De weg is daar helemaal dicht en bij dat ongeluk zijn meerdere personen gewond geraakt. Er waren ook meerdere voertuigen betrokken. De politie heeft de weg dus afgesloten. Hoe ernstig de verwondingen zijn is nog niet duidelijk. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Dan naar de watermolen Bels in Mander. Je hebt vast meegekregen dat het hele restaurant waterschade heeft opgelopen door noodweer. Er is nu een soort inzamelingsactie, een crowdfunding op touw gezet om dat restaurant zo snel mogelijk weer te kunnen openen. Het doel is €50.000. De teller staat nu op bijna €14.000. In Giethoorn heeft de brandweer vandaag een boom van een woning gehaald. Die was gisteren tijdens de storm omgevallen en lag daar op het dak. De boom veroorzaakte schade aan het huis. Het gevaar is inmiddels wel weer weg. En ook nog een ongelukje vanochtend op de A28 tussen Zwolle en Staphorst. Daarvoor werd de weg korte tijd afgesloten. Twee auto's raakten daar met elkaar in botsing. Het zorgde voor een flinke file, maar ook daar is de weg weer vrij. Dan nog heel eventjes naar het voetbal. Nederland heeft het natuurlijk gisteren fantastisch gedaan. 5-1 werd het tegen Zweden. Ja, en dat werd op heel veel plekken in Twente uitbundig gevierd. In Enschede in Vroomshoop gingen honderden supporters de straat op. Er werd getoeterd, er werd gezongen, er werd vuurwerk afgestoken. Volgens omstanders verliep het feest zonder grote incidenten. En op onze website rtvoost.nl lees je ook het verhaal van Tijani Reinders. Hij geniet van het WK en vierde de 5-1 winst op Zweden samen met zijn familie. De Zwollenaar kreeg steun van familie en vrienden uit Nederland die hem op de voet volgen. Reinders zegt dat hij later ook heel graag terug wil naar Zwolle. Maar eerst ligt de focus heel even op het WK. En er is nog meer WK-nieuws, hè, want mijn andere club, die Curaçao, heeft het ook mega goed gedaan. Ze hebben een 0 gehouden tegen Ecuador. Er zit een Overijsselstintje aan, want de keeper van Curaçao, Eloy Room, is de outkeeper van Go Ahead. En hij heeft WK-geschiedenis geschreven. Hij hield gisteren 15 ballen tegen. Zelf zegt hij daar dit over.
1: Ja, ik persoonlijk, zoveel reddingen. Ik denk, na die eerste redding in het begin van de wedstrijd, ja, toen zei ik tegen mezelf van, ja, dit gaat zo'n wedstrijd worden, er gaat niks meer in vandaag. Dus dat, ja, gebeurde ook niet. Dus dat denk ik, dat was die eerste redding.
0: Ja, dat was de eerste redding. Toen ik nog op Curaçao woonde, vroeg ik hem nog even wat de kracht is van het Curaçaose elftal.
1: Ja, we zijn gewoon één team, denk ik. We zijn gewoon een grote familie. Samen met het publiek en het eiland. Ik denk dat we gewoon met z'n allen sterk zijn. Dus het is een teamprestatie, maar ik denk ook alle fans op het eiland.
0: Nou, zeker. Zeer onder de indruk was ik van Eloy Room, toendertijd al. En ik kreeg net een berichtje. Ik draaide hem zo straks wel eventjes. Eliot. En Eliot die komt uit Hengelo, is een Curaçaonaar met een Duitse vader. Ja, hij stuurt dit nu naar de studio.
2: Hey, goeiedag. Nou, leuk dat jullie contacten opnemen. Ik zou iets doen misschien, maar misschien, ik weet het, leek me misschien leuk om juist in de uitzending.
0: Oh, hij wil live een uitzending. Oh, ik dacht dat je gewoon ging zeggen, Eliot, dat je het heel leuk vindt en heel fantastisch en zo. Nou, goed. Gefeliciteerd in elk geval. Pabieng met de 0-0. Dat is heel gek om te zeggen, maar goed. Het weer dan. Het weer, dat nou stelt niet teleur. We hoorden het net ook al even van Han op het NK schaalmodel vliegen. Het is best wel oké. Vanochtend was er nog een klein buitje, maar het zomerweer blijft nog even hangen. Het wordt 28 graden met ook zon, wolken, dus kans op zo'n buitje. Maar ook de rest van de week blijft het eigenlijk warm, tropisch. En dan heel af en toe dan valt er ook weer zo'n bui, waar misschien dan ook het 12-letterwoord wel mee te maken heeft. Dan nog heel eventjes naar de weg. Het is best wel druk op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen de Lutte en de Duitse grens door de grenscontrole daar 20 minuten vertraging. En je hoorde het net al in het nieuws, op de N48 om en richting Hogeveen is een ongeluk gebeurd. Ter hoogte van Balkbrug, maar tussen Dedemsvaart en Zuidwolde is de hele weg dicht. Er zijn omleidingen ingesteld. Moet je van Ommen richting Hogeveen, dan volg je de U54. Moet je de andere kant op, dus vanuit Drenthe naar Overijssel, dus Hogeveen richting Ommen, dan volg je de U55. Sterkte met omrijden.

Op Radio Oost helemaal zin in onze barbecue top 100. Daar staat hij ook altijd in. The Summer is Magic. Dit is Radio Oost, waarbij we druk bezig zijn met ons 12-letterwoord. De cryptische omschrijving is gerommel. Er komt een hoop binnen. Ik vind het heel leuk trouwens dat Rob een fotootje stuurt vanuit zijn zonnige tuin. Lekker Rob, ik hoop dat je wel in de schaduw zit. Ik zie dat het een klein beetje schaduw is. Het is best warm buiten, hè. Lekker bij je radio zitten, dat kan ook. Lekker bij je tv zitten, dat kan ook. Wat denk jij dat het 12-letterwoord moet zijn? De cryptische omschrijving dus gerommel. Je mag nog altijd meespelen. Laten we eventjes wat foute antwoorden doornemen. Wellicht kan ik je dan een klein beetje op de juiste weg helpen. Er komt bijvoorbeeld heel vaak binnen waterspetter. Waterspetter. Is helaas niet goed. Het is echt, Willy Bullink die laat het bijvoorbeeld weten uit de losse. Dan hebben we van Wim watertenten. Maar dan met dubbel T. Wim, helaas, dat is ook niet goed. Wel leuk dat je meespeelt. Gerommel, het woord dat je zoekt is dat weerkassetten, zegt Bert. Sorry Bert, dat is ook niet het goede antwoord. We spelen voor een RTV Oost prijspakket en een noodradio. Is het waterspetter, zegt ook Eggie Evers. Eggie, helaas, dat is niet het goede antwoord. Wat moet het wel zijn? Ik krijg bijvoorbeeld ook binnen weerschatten. Prachtig, met gerommel. Maar niet het goede antwoord. Spijt me. Waterspetter komt echt heel vaak binnen. Marian Smit denkt nog wolkuitbarsting. Volgens mij ook iets te veel woorden. Letters in dit geval. Watervlotter. Groetjes van Tony Nijhuis. Tony, de groetjes terug. Maar is helaas niet goed. We hebben niet heel veel tijd meer. Want Paul Schabbing die wil natuurlijk heel graag met jou terugblikken op de wedstrijd van Oranje. En natuurlijk kijken naar de FBK Games. Dus we gaan er nog een aantal letters bij doen. Ik hoop dat je pen en papier bij de hand hebt of meekijkt via TV Oost. En dat ik je een klein beetje op weg kan helpen. Want nou, hierna moeten we het toch wel weten hoor. Wat voor letter komt erbij? Dat is de grote vraag. Gerommel, het 12-letterwoord, begint met de W. Op plek nummer 4 staat de R. Op plek nummer 7 staat de C van chocola. Dan hadden we op plek 9 de T en op plek 10 ook de T. Dus we hebben op plek 1 de W, op plek 4 de R, op plek 7 de C van chocola. En we hebben op plek nummer 9 de T en op plek nummer 10 ook de T. Nou, kom maar op, stuur maar door. Wat denk jij moet het zijn? Het 12-letterwoord. Gerommel is de cryptische omschrijving. Je antwoord appen mag je doen via 06-4567-1331. Bellen naar de studio mag natuurlijk ook. Dit zijn de Simple Minds.

0: The Simple Minds en Alive and Kicking op Radio Oost. Nou, daar gaan we dan. Eens even draaien aan het grote rad. Eens even kijken of dat ook in beeld wil verschijnen. Dat zou wel leuk zijn, hè? Dan kan je ook zien of je het goed hebt. Ja, dan wel fout hebt. Ik heb wel veel klachten gekregen. Het was moeilijk vandaag. Ja, soms heb je dat, hè? Dat, ja, ik vind toch ook voor zo'n noodradio en een prijzenpakket. Mooi is die, hè, Paul? Moet je toch ook wat doen? Nou, hou je vast. Wie wordt de tweede winnaar van het 12-letterwoord? Nou, eens even kijken of ik haar in dit geval ook weer aan de telefoon krijg. Oh, ja, en zij wil dit echt heel erg graag, weet ik zeker. Zij is super fanatiek. Oh, nou, dit moet allemaal nog nou, precies weer kunnen, hè, binnen de tijd. Oh, ja, nou, anders dan roep ik het gewoon. Dat kan ook. Ook, nou, 1 minuut 30. Ontspan, dat redden we toch wel. Ja, wacht heel even. Ja, ik bel je nu. Als je telefoon niet opneemt, dan is het ook niet winnen, hè? Zo werkt dat. Please. Oh, nou, dit ging ook niet zoals ik gepland had. Nou, eens even kijken. Zul je meemaken, weet je wel, dat zij dan nu niet de telefoon opneemt.
1: Hallo?
0: Lies?
1: Ja?
0: Hi, met José van Radio Oost.
1: Ja, dat hoor ik.
0: Ja, nou, gelukkig maar. Lies, wat was het 12-letterwoord? Waar waren we naar op zoek?
1: Weerlichten.
0: Weerlichten, Lies. Dat is natuurlijk helemaal goed. Gefeliciteerd.
1: Ja. Dank je wel.
0: Eindelijk heb je hem te pakken.
1: Dat klopt.
0: Die noodradio wilde je heel graag hebben, hè?
1: Ja.
0: Nou, mooi. Ga ik naar jou opsturen. App nog even je adres naar de studio en dan komt hij jouw kant op.
1: Mooi, zal ik doen.
0: Mooie zondag, hè? Houd rustig een beetje.
1: Ja, goed zo. Dank je wel.
0: Doei, Lies.
1: Ja, doei.
0: Fantastisch, hè? Lies die wil namelijk heel graag de noodradio winnen. Nou, ik heb heel goed nieuws voor je als je nou net ernaast hebt gegrepen. Zometeen bij Paul Schabbik in de Oosttribune. Ook weer jouw kans, elk uur, op een noodradio.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg
3: doei-doei
2: tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Ga je niet in te smeren?
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
6: Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
11: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
13: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
12: Echt?
13: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
14: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
15: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bontewever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
16: Voordeeluitjes.nl.
17: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
15: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
18: Voordeeluitjes.nl.
19: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
20: Annette Schut met het NOS Journaal. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran bezig met gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Ze zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is onder meer minister van Buitenlandse Zaken Arachi aanwezig. Volgens Iran is het conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon het belangrijkste gespreksonderwerp. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. En gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser die op de weg tegen het verkeer in zou hebben gereden. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen en sprongen vanaf de rotsen de zee in. Daar kwamen ze door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. In Tiel zijn vannacht 2 agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het gaat om een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump, die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Het weer, droog en zonnig, bij 24 tot 31 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. Dit was het NOS Journaal.
21: Steun Heracles Almelo in het nieuwe seizoen. Scoor nu je seizoenkaart via Heracles.nl en beleef alle wedstrijden live in het Tazito Stadion.
22: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
23: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
24: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
25: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
26: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
25: Nu bij Dirk, Hertog Oranje Scherpijs, 2,49. Leuk voor het WK.
27: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
28: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
16: Radio Oost. De Oosttribune. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
0: Paul Schabbink.

0: Radio Oost.
1: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
0: De Oosttribune. Paul Schabbing.
2: 7 minuten over 2 op deze warme vaderdag. Zondag de 21 januari van het jaar 2026. Dank aan collega José de Bruin. Voor de afgelopen uren in Weekend Overijssel. Wij trekken de lijn zeker ook in sportief opzicht door. Want hier niet ver vandaan, vanaf studio in Hengelo, is een groot spektakel gaande. De Fanny Blankenskoen Games, de EPK Games. Dus met topatleten die daar in actie komen. Het grote hoofdprogramma begint om 3 uur. Straks hebben wij contact met onze verslaggever Raymond Koning, die daar verslag van zal doen. We hebben daar de hele middag de tijd voor. Natuurlijk hebben we ook de noodradio. Elk uur gaan we er één verloten, zoals het zo mooi heet. Dan als u dan het seintje hoort van de noodradio, dan kunt u direct appen naar 0645671331. 0645671331. En degene die dat als eerste doet, die wint dan een noodradio. En dat gaan we dus elk uur doen. 4 mag ik er weggeven dus vanmiddag, want we zijn er tot 6 uur. Tot 6 uur ook de allermooiste muziek die u aan kunt vragen via datzelfde nummer. 0645671331. Appen dus, of anders bellen mag ook. Met 074-2456665. Nou, laat het over de zon, laat het over Oranje, laat het misschien wel over die prachtige prestatie van Curaçao gaan vannacht 0-0 tegen Ecuador. Een prestatie op zich natuurlijk van de ploeg van trainer Dick Advocaat. Zijn er meer WK-wedstrijden? Gaan we het straks allemaal nog wel over hebben. Ik zei het al, de mooiste muziek in dit uur onder meer Toto, Joe Cocker, Alice Cooper en Dua Lipa. Maar eerst maar eens die mega-populaire Taylor Swift en Elizabeth Taylor.
0: De Oosttribune.

0: Taylor Swift en Elizabeth Taylor op Radio Oost. Ik zei het al, ruim aandacht natuurlijk ook voor de FBK Games in Hengelo. En we gaan gelijk maar even schakelen met Raymond Koning, onze verslaggever ter plekke. Raymond, goedemiddag.
1: Hey Paul.
0: Ja, het wordt iets naar voren gehaald, dit programma, zei je me zojuist buiten de uitzending. Omdat het zal met het weer te maken hebben, de warmte wellicht. Maar neem ons even mee, wat kunnen we vanmiddag verwachten daar in het stadion in Hengelo?
1: Ja, nou, ik denk net als vorig jaar een uitverkocht huis. Al ziet dat er nu nog niet zo uit. Het is pak een beet 20 minuten voor de start van het programma. Weinig Overijsselse toppers in het programma. Jonas Vijvers, de man uit Hellendoorn, die zien we pas aan het einde van de middag. Maar we zien natuurlijk wel gewoon een aantal mooie momenten in dit prachtige Fanny Blankenskoenstadion in Hengelo. De wereldtoppers uit Nederland komen hier eigenlijk allemaal naartoe. Ze zijn er al. Femke Broedersbol moet ik natuurlijk zeggen. Lieke Klaver, Nadine Visser, Niels Laros, Sophie Dokter ook, Jessica Schilder. En een van de bijzondere momenten komt echt helemaal aan het einde van het programma. Het is niet het koningsnummer, dat is natuurlijk de 100 meter, maar de 800 meter. De afstand van de toneeldirecteur van Ellen van Lange. Daar gaat Femke Broedersbol vanmiddag haar debuut maken. En ze heeft eigenlijk gezegd dat ze dat record van Lange hier op deze baan simpelweg wil gaan aanvallen. Het is eigenlijk de eerste keer dat ze dat in Nederland gaat doen. Kwam er wel in actie in Ostrava, maar hier moet het dan echt gaan gebeuren. Programma, jij zei het al Paul, het is een half uurtje naar voren gehaald met straks wat mooie momenten, wat hele grote namen in het programma. Programma dat voor de atleten ook wordt afgewisseld met een aantal elementen voor de gehandicapten, dus de para-atleten. We zien prachtige atleten. Steven Richter uit Duitsland, zometeen gelijk al in de mannenfinale bij het discus werpen. Uit Groot-Brittannië, Lawrence Okoye. Bij het hoogspringen hebben we bijvoorbeeld Jaroslava Mahutschik, de Oekraïense, de Olympische kampioen en de wereldrecordhouder. Ja, eigenlijk elk velletje van het papier wat ik opensla, daar blijkt wel weer uit dat er fantastische atleten zijn hier op, nou ja, ik denk bijna als jij het raam in de studio openzet, dan kun je de toeschouwers hier in het stadion horen. Het zijn er behoorlijk veel. De omstandigheden zijn echt perfect. Het ziet er heel mooi uit. Dit kan alleen maar een mooie middag atletiek gaan worden.
0: Straks meer van Raymond Koning vanuit het FBK-stadion, het Fanny Blankenskoenstadion in Hengelo. De FBK Games met een heel mooi programma en dus heel veel wereldtoppers staan. Het begint dus met het discuswerpen om 14:30.
2: De Oosttribune.

Earth and Fire op radio's. Dit is bijna 10 minuten voor 2:30. U luistert naar de Oosttribune. Straks gaan we dus ook weer een noodradio verloten. Als u het noodradio-alarm hoort, dan kunt u gelijk appen naar 0645671331. En degene die dat het snelst doet, die wint dan zo'n noodradio. Nu maar eerst naar Afrika. Met die geweldige band Toto.

0: jij ook nog geen noodradio?
1: Geen paniek.
2: Radio Oost geeft elk uur een noodradio weg.
3: Luister de hele dag Radio Oost en je hoort hoe je zo'n exclusieve Radio Oost noodradio kunt winnen.
1: Want ook tijdens een noodsituatie luister je Radio Oost en hoor je bij ons de belangrijke informatie.

0: Joe Cocker en de Simple Things op Radio Oost. We gaan weer even schakelen met het FBK Stadion in Hengelo. Hier vlakbij dus, vlakbij de studio waar Raymond Koning zit te kijken naar de eerste schermutselingen op het terrein daar. En volgens mij, Raymond, is dat het discuswerpen.
1: Ja, het programma begint bij het discuswerpen, de finale bij de mannen. Dan zometeen ook nog een paar minuten later gaat het hoogspringen beginnen, de finale bij de vrouwen. Ik noem er al Jaroslava Mahutchik, de Oekraïense. Waarbij we natuurlijk ook wel een soort van lokale favoriet hebben in Britt Weerman, de vrouw uit Assen. Zij is denk ik wel de publieksfavoriet in Nederland. En weer een paar minuten later, want je ziet dat bij het atletiek gaat het natuurlijk in hoog tempo door. En zijn er ook van die evenementen die gelijktijdig zijn. Een van de hoogtepunten om mee te beginnen. De 100 meter horde in de finale bij de vrouwen. Daar natuurlijk ook Nadine Visser in de baan. Net als de twee Amerikaanse, Alaya Armstrong en Elisha Johnson. Die zometeen klaar gaan staan. Ik zie al wat atleten rustig aankomen lopen. Ik zie ook de start al van het discuswerpen. Daar zijn de atleten inmiddels voorbereid. En daar gaat denk ik schijf nummer 3 de lucht in. Ja, daar zijn de ogen denk ik wel gericht op de Duitser Steven Richter. Die wierp dit voorjaar echt een sensationele 74 meter. Dat deed hij in Amerika, in Ramona, Oklahoma. En de concurrentie komt waarschijnlijk van Roy Stona uit Jamaica. En van de man uit Groot-Brittannië, Lawrence Okoye. Het programma in ieder geval begonnen. Richter met zijn eerste worp stelt daarin wat teleur. 62-81. Dat is behoorlijk wat minder dan die 74. Moet uiteraard nog wel gecorrigeerd worden met de wind. Ja, ze zijn net begonnen. Nog geen echte tussenstanden wat dat betreft te melden. Het is de eerste ronde van de eerste 3 worpen die de atleten mogen plaatsen. Dan kunnen we voorzichtig al wel zien wie er in vorm is en wie zijn krachten wellicht heeft gespaard. En tegen die tijd zullen we ook wel weten hoe het ervan voor gaat staan met die 100 meter horde. Want die finale bij de vrouwen, dat is het eerste waar mensen zometeen voor op het puntje van hun stoel gaan zitten hier in dit FBK stadion.
0: Aldus Raymond Koning, straks meer van hem vanuit het FBK-stadion natuurlijk, bij dat grootste atletiek-evenement dat vandaag ook wel in de brandende zon plaatsvindt daar. Ans Veldman belde, die wilde een mooie plaat horen voor haar zus.

0: Frans Bauer en de luchtballon op Radio Oost. We gaan weer naar het FBK-stadion. Want Raymond Koning, de 100 meter horde heb je gezien.
1: Nee, nog niet. Dat was eigenlijk de bedoeling. Je had eigenlijk bijna de perfecte timing, Paul. Alleen, ik zie net een valse start. Dus een tweede keer zometeen vanuit de startblokken. En met de warmte van vandaag kan dat best wel eens lastig zijn. Ik zei het al eerder, we krijgen Nadine Visser in de baan. Start zometeen in baan nummer 5. 31 jaar uit Hoorn. De Nederlandse recordhouder. Toch ook wel de thuisfavoriete. He, al jarenlang in onderdeel van de Europese top. En regelmatig iemand die tussen de 12,4 en 12,6 aan het lopen is. Als ik dan kijk naar haar seizoensrecord, 12,47. Dat is maar iets meer dan haar persoonlijke record. Dus is het nu weer even rekken en strekken. Ik zie ze staan natuurlijk de camera's gericht op Nadine Visser. Die nog niet naar beneden gaat. Dus zometeen weer terug gaat in de startpositie. Gaan ze nu doen. Dan zullen de atleten zometeen van start gaan. Natuurlijk ook, ik zei het al eerder, de focus op niet alleen Nadine Visser, maar ook op Alia Armstrong en op Alicia Johnson. Een van de meest constante Amerikaanse hordelopers van het laatste moment. Ja, het is echt stil hier. Mensen zijn in volle aandacht voor wat er nu gaat komen. Dan is het wachten op het eerste schot. Daar zijn we weg. En nu wel goed voor de 100 meter horde. Razendsnel. Hoe gaat het met Visser? Die doet het uitstekend. Visser, maar moet wel wat toegeven hoor, denk ik. Nadine Visser, daar is ze denk ik dan wel als eerste. Is het Nadine Visser? Ja, dat is ze. Geweldig gedaan. En de complimenten van de collega's. Ja, het is hier duidelijk te zien op het scherm. Toch een mooie voetlengte voorsprong. En dan de tijd voor Nadine Visser. 12,52. Het is iets langzamer dan het beste resultaat tot nu toe in het seizoen. Maar een mooie eerste plaats hier voor de lokale favorieten voor Nadine Visser.
0: Straks meer van Raymond Koning daar vanuit het FBK-stadion. Zometeen ook even opletten, want er gaat nog weer een noodradiootje uit, denk ik. Zometeen. Maar wanneer?

Dua Lipa en Dance the Night. Ja, ja, we hebben een winnaar. De eerste Nold Radio gaat eruit. Wie, dat hoort u zo. Het is 13 minuten voor 3. Dit is de Oosttribune op Radio Oost. We gaan even een tijdje terug in de tijd. Klassiekertje van Sam & Dave. I'm a Soul Man.

0: I'm a Soulman van Sam & Dave op Radio Oost. Ik zei het al, we hebben een winnaar voor de eerste noodradio die ik mag verloten hier op Radio Oost. Celia uit Raalte, welgemeend. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je was wel heel snel. Ik had, volgens mij was het pingeltje nog niet eens uit en dat duurt maar 5 seconden. En toen was jij de eerste die appte met noodradio.
1: Ja, dat klopt. Ik stond met de neus bovenop.
0: Aha, dus je bent de hele middag al enorm aan het kijken van hoe snel moet ik zijn?
1: Ja.
0: Nou, je hebt succes, want je hebt de noodradio gewonnen.
1: Hartstikke mooi.
0: Vind je het hard nodig, zo'n ding?
1: Nee.
0: Dat niet, maar ja goed. Hebben is hebben, denk je dan, hè?
1: Ja, daarom.
0: Daarom. Hoe is het in Raalte, warm?
1: Ja, benauwd, vind ik.
0: Ja, nou, ik moet zeggen dat het hier in de studio reuze meevalt. Maar buiten inderdaad lopen de temperaturen op. Straks meer over het weer. Celia, laat even via de WhatsApp, ik zei het net ook al, even je gegevens achter. En dan komt die noodradio naar je toe. Nogmaals gefeliciteerd.
1: Dankjewel en ik ga het doen.
0: Dankjewel. Celia uit Raalte dus. Het volgende uur gaan we er nog een verloten. Zo'n prachtige noodradio waarin we dus 3 weken lang al elke uur zo'n noodradio gaan verloten. Ik ga eens even kijken in het stadion in Hengelo. Bij Raymond Koning, want door uitslag van de horde had je het over Raymond. Die zou je zo langzamerhand moeten hebben.
2: Ja, de 110 meter hoorde bij de mannen. Die race ging razendsnel. De start ook gewoon goed. En het belang van een goede start werd toch maar weer eens aangetoond in deze race. Want de winnaar van vandaag, die had een uitstekende start. Had eigenlijk niet de beste start van het hele veld. Die ging naar de Amerikaan, naar Eric Edwards. Maar Michael Obasui, de man uit België, uit Brugge, 26 jaar, is inmiddels een vaste waarde in de Europese top. En hij won zojuist hier de 110 meter horde in de finale voor mannen. Voor de Japanner Chunsuk Izumiya in 13.32. 200ste van een seconde langzamer dus dan Obasui. En dan zagen op de derde plaats Romain Lacouyer. En de Fransman finishte in 13.54. Kortom, iets later. Het zit allemaal in de serie van de 13 tellen. Het hele veld ging heel dicht bij elkaar. Nederlanders stelden toch iets teleur. Tim Koster op 17. En Job Geert, die heeft zijn finish uiteindelijk niet gehaald. Liep tegen een probleem op in de race. Maar goed, Koster, die heeft natuurlijk zijn moment of fame ook wel gehad. Niet alleen hier bij de FPK Games. Maar misschien komt zijn naam bekend voor. Bijvoorbeeld van de Olympische Winters. Spelen. Dat is natuurlijk zijn verhaal in het atletiek nationaal kampioen 2022 en 2023. Maar in Milan Cortina was hij van de partij als bobsleer. Samen in het team met Dave Wesseling, ook hordenloper, die daar de piloot was. Zij dus nu vandaag geen rol van betekenis in dit internationale topveld. Moesten ze de internationale mannen voor zich laten gaan. Onder andere ook de winnaar met 13.30 rond. Michael Obasui uit België, winnaar van de 110 meter horde voor mannen.
0: Raymond Koning, straks meer van hem in het volgende uur van de Oosttribune op Radio Oost. De FBK Games dus in het FBK Stadion in Hengelo. Wij gaan zo langzaam richting de reclame in het landelijke bulletin van 3 uur. Ook in het volgende uur gaan we weer een noodradio verloten. Dus blijf erbij. Maar allereerst maar eens even met deze muziek richting die reclame. René Vroger en Alles kan een mens gelukkig maken op Radio Oost. Tot straks.

0: Hè? Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
8: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
9: Check de meter.
10: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu. €154,50.
9: Voordeelhaartjes.nl.
11: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
10: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Hier werden de Molukkers onder slechte omstandigheden gehuisvest in onder meer voormalige concentratiekampen. Jette bood excuses aan in een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran begonnen aan gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Afgelopen week tekenden de twee landen al een tussentijds akkoord. De delegaties zitten in een bergresort vlak bij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is minister van Buitenlandse Zaken Araghchi aanwezig. Iran eist dat er een einde komt aan het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Ook zei hij dat ze in Italië niet populair is. Volgens de peilingen klopt dat niet. Meloni heeft daar weer op gereageerd door te zeggen dat Trump zich met zijn eigen zaken moet bemoeien. In Tiel zijn vannacht 2 agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het is een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het weer droog en veel zon. In het oosten kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
14: Hallo.
0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
14: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
14: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
15: Radio Oost. De Oosttribune.
16: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
17: Paul Schabbink.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: 8 minuten over 3 alweer de 2e uur van de Oosttribune op Radio Oost. Wanneer we straks ook weer een noodradio gaan verloten. Als u het noodradio-alarm hoort, kunt u gelijk appen naar 0645671331. 0645671331. Dat is ook het nummer voor uw verzoeknummers. Laat ze zomers zijn, want dan is het buiten zeker. 0645671331. Goed zeggen. Bellen mag ook. Met 074-2456665. 074-2456665. Buiten is het warm, buiten is het lekker, maar gelukkig kan hij in de schaduw zitten. Raymond Koning, die geniet van topsport in Hengelo, de FBK Games. En ik kijk mee, Raymond. Ik zie mannen rennen.
2: Ja, dat is het deel voor de 5 kilometer. Er zijn de mannen nu pakken bij het 2,5 minuut onderweg. Daar moet men nog wel even. Richttijd is natuurlijk onder de 13 minuten. Waarbij we ook wel zien dat er tijden zijn. Als we gelijk maar even naar die 5000 meter kijken. Met toplopers die 12,56 lopen. Florian Brem, de Duitser. Kenneth Kiprop, de man uit Oeganda. Met een persoonlijk record van 13 rond. En ook Samuel Amar. Manuel uit Eritrea, 13-0-1. Ja, daar hebben natuurlijk wat Nederlanders die ook in de bocht zijn. Met Mike Voppen en Mark Verbaandert. Die hebben allemaal wel wat records die wat verder boven die 13 minuten gaan. We zien ze nu ook spelen eigenlijk in het lopersveld nog even geen rol van betekenis. Lopen achteraan bijna helemaal. Ook in de ene laatste en de positie daarvoor. Positie op de FBK Games bij die 5 kilometer bij de mannen. Ja, waar we al wel wat meer ontwikkelingen hebben zijn, is bij het discuswerpen. Finale bij de mannen is een finale opgedeeld in 6 werprondes, waarin de beste worp tot nu toe telt. Nou, die blijft nog ver weg van de seizoenstotale. Dat zal wat te maken hebben met de tegenwind. Ik zie onder andere Claudio Romero ook. Die heeft dan 65-81 staan. En dat is tot nu toe nog niet zijn beste worp, want 67-61 is al eerder door hem geworpen. Is daarmee nog niet de beste van het veld. Dat is de Duitser Henrik Jansen. Gooit in zijn tweede worp 68,21 meter. En daarmee is hij op dit moment de beste van het veld. En weer wat teleurstelt is de man die eerder dit seizoen 74 meter gooide. Ook uit Duitsland, Steven Richter. We zien hem eigenlijk nog onvoldoende terugkomen in de race. Terwijl het publiek hier af en toe op de bank gaat van een beleefd applaus tot best wel geënthousiasmeerd klappen voor de hardlopers die bezig zijn in hun wedstrijd over de 5 kilometer. Wat ik zei, die wedstrijd die loopt nog wel even. Voorlopig is het hier genieten van al die topsport met alle wedstrijden en dus ook de medailles onderweg.
0: De Oosttribune.
1: Straks meer van Raymond Koning vanuit het FBK-stadion in Hengelo. Straks is ook weer een noodradio die eruit gaat. Maar we gaan eerst schuilen, al is het niet nodig nu. Miss Montreal op Radio Oost.

Mismondsvul en schuilen. Even kijken op de weg, waar het natuurlijk ook warm is. En er een file staat op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen Hoevelaken en Barneveld. En dat is over een kleine 7 kilometer. Dus daar wat vertraging. En dat geldt ook op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. 1,3 kilometer file. Een politiecontrolepost zoals hier dagelijks staat op de grens. Dus stilstaand verkeer tussen de Lutte en de Duitse grens. Zometeen meer van de FBK Games. Maar eerst wet, dat is het niet. Maar dat kan het nog wel worden. Noodweer vannacht ook in Twente overigens. Daar meer over op onze site www.rtvoost.nl.

0: Wet, wet, wet. En good night, girl. De 5 kilometer loopt op het einde daar bij de EPK Games voor de mannen Raymond Koning.
1: Ja, daar gaan de gekende toplopers aan kop. Gemelo met Kiprop en met Mike Foppen. Die toch een hele aardige inhaalrace. Nederlandse uithangbord natuurlijk op de lange afstand. Met een PR van 13.02. Maar hij komt er niet in de buurt. Hier de finish van de sterkhouders recht voor me. En ik denk dat het in tweede positie dan toch Kiprop is. Dan Kiprop, Kenneth Kiprop. Hij kijkt even, het is even afwachten. Staan nu recht voor me. Kiprop wordt in beeld gebracht. Net als Emmanuel en ook Chelimo. Chelimo, Dolfino Chelimo, de man uit Oeganda. Met de finale stand, nog niet de tijdwaarneming. Het duurt even voordat hij erbij komt. Maar Kiprop inderdaad, één in een tijd die toch nog wat teleurstelt. Wat langzamer is dan gepland. Wat langzamer dan verwacht. 13:43. Hij dus de winnaar van de 5 kilometer bij de mannen. Ziet hem nu in beeld. Natuurlijk heeft hij betere tijden gelopen in het seizoen. En komt hij absoluut met deze tijd niet dicht in de buurt van het wereldrecord. Maar hij heeft hem wel hier te pakken. De eerste plaats op de FBK Games op de 5 kilometer gaat naar Kenneth Kiprop uit Oeganda. Tweede plaats voor Semon Emmanuel, de man uit Eritrea. En Dolfin Chelimo uit Oeganda. Hij eindigt op de derde plaats.
2: De Oosttribune

Stay on these roads van AHA op Radio Oost. Komen heel veel appjes binnen voor verzoekjes. Straks zullen er ook weer heel veel appjes komen voor die noodradio, waarin we er dus al een van hebben verloot in het eerste uur van de Oosttribune-uitzendingen van deze middag. Zometeen zal het alarm nog een keer klinken en dan kunt u weer noodradio appen naar 0645671331. Zover is het nog niet. Wat er wel enige tijd aan de gang is, dan is dat het vandaag Vaderdag is. Nou ja, daar kreeg ik ook een appje over. Even kijken of iemand een liedje voor Vaderdag wil gaan draaien. En dan wel Daar zijn vaders voor van Django Wagners. Els uit Haren, het Groningse Haren, die appt dat naar 0645671331. Nou, daar komt hij voor alle vaders.

0: Het is zo ongekend dat je mijn vader bent. Django Wagner hier dus op vaderdag. Daar zijn vaders voor. We gaan weer naar de FBK Games in Hengelo. En ik zie Lieke Klaver in beeld. En dat betekent, Raymond Koning, de 800 meter?
1: Nee, de 400 meter bij de vrouwen. Daar gaat ze zo meteen op starten. Bijna klaar nu, denk ik, voor de start. En dan zie je toch dat iedereen hier gaat kijken. Geen race natuurlijk met Femke Bol. Die loopt later vandaag de 800 meter. Maakt haar uitstapje. En dan nu iedereen weg. Klaver, een van de grote favorieten. Start in baan 5. Ja, we hebben later natuurlijk ook nog de 400 meter bij de mannen. Daar natuurlijk met onze Overijsselse favorieten. Nu eerst de race bij de vrouwen. Klaver goed weg nu. Helemaal aan de overkant van de tribune voor mij. Met dan de doorkomst nu naar 250 meter. En dan gaat ze heel hard, denk ik. De Nederlandse 27 jaar uit Velsen-Zuid is natuurlijk ook de te kloppen vrouw. Tijdens deze FBK Games in afgelopen maart pakte ze nog individueel brons op de wereld indoor in het Poolse Torun. En daar komt de finish aan met Klaver. Die uitstekend loopt. Ook een prima Mirte van der Schoten uit Hilversum. Sterker nog, wie is dan de eerste? Het is niet Klaver. Nee, Klaver komt denk ik als derde over de streep. De Egyptische start dan hier als is dan niet de grote favoriet. Maar zij finisht hier dan op een geweldige eerste plaats. Passant Hemida, 50-10 haar tijd. Er wordt gefeliciteerd op de baan ook door Van der Schoten. En ook door Charlene Maudsley uit Ierland. De nummer 2 op 400ste van een seconde. En Lieke Klaver dan toch iets teleurstellend uiteindelijk op de derde plaats. Met 50.60. Dat is de eindstand voor wat betreft de 400 meter bij de vrouwen. En dan inmiddels ook afgerond de discuswerpen bij de mannen. 6 pogingen. Zijn behoorlijk wat pogingen uiteindelijk niet geëindigd tot een score. En eigenlijk is er ook niemand in de buurt komen van zijn eigen persoonlijke records. Uiteindelijk het podium gevormd door de Duitser Henrik Jansen. Hij had 68.21. Daarmee ruimschoots de meest verre afstand gestoten voor de Chileen Claudio Romero, die met 67.61 op de tweede plaats staat. En weer een metertje minder. 66.10. Snel rekenen. Dat is 1,5 meter. Een van die andere publieksfavorieten. Lawrence Okoye uit het Verenigd Koninkrijk. Hij miste 3 kansen. Ze moesten doen met 3 worpen en was daarmee goed genoeg voor een derde plaats.
2: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Beach Boys en God Only Knows. Maar even schakelen met Raymond Koning in het FBK-stadion in Hengelo. Waar het programma zich langzaam voortschrijdt. Wat zie je voor je nu, Raymond?
1: Ja, wat ik nu recht voor me zie is eigenlijk een leeg veld. Er wordt nog wat gewerkt aan het polstok hoogspringen. Al hebben de meeste atleten hun afstanden inmiddels wel gedaan. In afwachting natuurlijk van de start op de 1500 meter. De finale bij de mannen met een aantal specialisten. Niels Laros, Elliot Giles uit het Verenigd Koninkrijk. En de Duitse Robert Varken, die zouden daarin moeten voorkomen. En dan zal het publiek zo meteen ook wel over een klein kwartier gaan kijken naar de finale van het kogelstoten. Daar zal ongetwijfeld de focus liggen op de Volendamse, op Jessica Schilder, de onbetwiste koningin van dit nummer. In een toch wel ambitieuze doelstelling om dat in ieder geval te blijven. Want ik kan me voorstellen dat alles minder dan goud voor haar een grote verrassing zou zijn bij het kogelstoten. Ja, dan hebben we iets later nog weer, en dat zal bij ons in de richting van het nieuws van 4 uur zijn. De 100 meter finale bij de vrouwen, het koninginnennummer bij de vrouwen. En dan is een speciaal moment voor ons in Overijssel om 7 minuten over 4 is het gepland. De finale van de 400 meter bij de mannen. Natuurlijk daar de absolute topfavorieten. Bryce Dedman met Matthias Lima, met de Japanner Nakai. Maar ook met onze Overijsselse trots. Met Jonas Pfeifers vanavond in de Sport op TV Oost. Een mooi portretje van hem. En natuurlijk laten we daarna ook zien hoe zijn race ging. Dat is wat er zo meteen gaat gebeuren. En inmiddels zie ik dat de mannen weg zijn voor hun 1500 meter. Dat is een seconde of 35 geleden gedaan. Dat eerste schot van die 1500 meter. Dat dus zo meteen en ondertussen al even voor. En kijken hoe de man uit Hellendoorn het gaat doen. Want om over een half uur is het zijn beurt. Op de 400 meter mannen, Jonas Pfeifers in actie.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Oh, ik moet even parken.
2: Deze week Snelle en Mark Floor.
0: Dit is de Nieuwe Oogst.
1: Ik moet even parken. Biertje, vrienden.
3: Ik ken mijn

Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: parkje, biertje, vrienden. De, ja, dat is onder meer van Snelle. En dat is de nieuwe oogst van deze week. Parkje, biertje, vrienden. Dat is het van Snelle. En Mark Floor was dat. We gaan weer naar het FBK-stadion in Engelo. Raymond Koning, de 1500 meter. Wie heeft gewonnen?
1: Ja. Ja, ik hoorde een biertje en vrienden. Ik denk, ik hoor niks geks vandaag, maar op zo'n warme dag kan dat er wel bij. Misschien geldt het ook wel voor de mannen die net hebben gelopen in de 1500 meter race. Die best wat slachtoffers uiteindelijk opleverden in de vorm van mensen die echt lang uit op de baan bij de EHBO'ers uiteindelijk zelfs overeind geholpen moesten worden. Uiteindelijk de winnaar uit de Verenigde Staten, Samuel Preckel, met een mooie tijd. 3:33:23, daarmee. Was hij maar iets voor de Fransman die tweede werd. Paul Anselmini. Hij dus gecorrigeerd. Want in eerste instantie werd door de tijdwaarneming Titouan Legris, de Fransman, op de tweede plaats gezet. Dat klopt niet. Hij eindigde op 3:33:51 op de derde plek. En de tweede plek is dus voor die andere Fransman, Paul Anselmini. En dan even zoeken naar de beste Nederlander. Dat duurde wel even. Op de tiende plaats uiteindelijk in de wedstrijd. Noah Baltus, 3:35:33, 2 tellen langzamer dan de uiteindelijke winnaar. Dus de Amerikaan, hij dus hier zometeen met het goud, Sam Preckel.
0: Aldus Raymond Koning. Mensen even opletten, want wat is dit?

0: zomer in Overijssel.
1: Blijf jij deze zomer thuis in Overijssel, maar droom je stiekem van iets bijzonders? Een buurtbarbecue? Meerijden op een vrachtwagen? Een fotoshoot met je gezin? Of een kijkje achter de schermen bij een dierentuin? Speciaal voor thuisblijvers laten wij deze zomer bijzondere wensen uitkomen. Groot, gek, lief of spannend. Ga naar oost.nl/zomer. Vertel ons je droom en wie weet maken wij hem waar.
2: Zomer in Overijssel.
3: Ja, het is zomer in Overijssel. We hebben een winnaar voor de Noodradio. Er wordt echt heel veel geappt, maar er wordt ook gebeld. En dat kan natuurlijk ook, zeker als je niet in de gelegenheid bent om te appen. En er was er één heel snel en we gaan even schakelen. Inge Huls uit Hengelo, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
3: Je was er heel snel bij, je staat recht op de azen volgens mij, of niet?
4: Nou nee, ik zeg tegen mijn man, volgens mij kun je ook 074 bellen. Dus hij drukt meteen erop. Ik zeg, het tuintje hoor ik. Nou, en meteen kreeg ik jou aan de telefoon.
3: Ja, nou dan, ja. Dan heb je geluk gehad, want je was inderdaad de eerste inderdaad. En je hebt die Noodradio gewonnen, de tweede van deze middag in de Oosttribune. Gefeliciteerd.
4: Nou, dankjewel. Helemaal goed.
3: Vind je het nodig, een Noodradio? Denk je dat het nodig zal zijn ooit?
4: Nee, dat hoop ik niet. Maar goed, ik heb alles in huis, alleen nog geen Noodradio.
3: En wat
4: dus
3: heb je?
4: Komt gewoon heel mooi.
3: Ja, dat vind ik interessant. Wat heb je allemaal in huis dan?
4: Ja, goed. De water, de batterijen, de zaklantaarn, een gasflesje. Ja, van alles.
3: Oh, je bent goed voorbereid dus.
4: Kerstgeld natuurlijk. Hè?
3: Ja. Oké. Okay. Nou ja, daar komt die Noodradio dus bij. En dan ben jij wel voorzienend, zou ik zeggen, inderdaad.
4: Ja, helemaal goed.
3: Nogmaals,
4: maar daarom hoeft het niet te gebeuren, hoor.
3: Daarom. Gefeliciteerd en hij komt die kant op.
4: Dankjewel.
3: Doe, tot later.
4: Tot ziens. Ja hoor, dag.
3: We gaan naar de reclame met deze. De Bausa Magnatic. Na vieren meer ook van de FBK Games in Hengelo.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
5: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
8: Vergeet je niet in te smeren.
7: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
9: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
10: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139. Voordeeluitjes.nl.
11: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
12: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in Rotterdam namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Jette bood onder meer excuses aan voor de gebrekkige opvang en huisvesting van de Molukkers. Daarna volgde applaus en gejuich. De premier hield een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. Een man van 49 heeft zich bij de politie gemeld vanwege het dodelijke ongeluk bij Biddinghuizen gisteravond. Daarbij kwam een fietser van 32 om het leven. Hij was op een provinciale weg geschept door een bestelbus. De bestuurder reed daarna door. De man is op het politiebureau aangehouden en zit vast voor verhoor. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding over een fietser die bij Biddinghuizen zonder verlichting tegen het verkeer inreed. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. Nederland is door de overwinning op Zweden 14 WK-wedstrijden ongeslagen als penalty-series niet worden meegeteld. En daarmee heeft Nederland het record overgenomen van het Brazilië van Pelé. Dat bleef tussen 1958 en 1966 13 WK-wedstrijden zonder nederlaag. De laatste keer dat Nederland een WK-duel verloor in de reguliere speeltijd was in de finale tegen Spanje in 2010. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 graden in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Bij holtbedrijf RTT in Goren en Nieuw-Heert heb ze alle soorten holt.
16: Wat moet korter?
15: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
16: Nee, korter.
15: Bij RTT heb ze volle holt.
16: Korter.
15: Een bult holt bij RTT.
16: Korter.
15: RTT holt.
16: Korter.
15: Holt.
8: Steun Heracles Almelo in de jacht op promotie. Scoor nu jouw seizoenkaart via Heracles.nl en beleef komend seizoen elke wedstrijd live in het Azito Stadion.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
18: Hans, alleen de prijs is anders.
19: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
20: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
21: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
20: Hebbes.
21: Kijk op ben.nl.
20: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
22: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
23: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
24: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
25: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
24: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
26: De Oosttribune. Paul Schabbing.
27: 4:30 nog een kleine 2 uur de Oosttribune op Radio Oost met natuurlijk de FBK Games. Het koningsnummer bij de dames, de 100 meter, is geweest, Raymond Koning.
28: Met een winnaar uit Jamaica, Brianna Liston, won in 10:99, 0,9 voor de Nederlandse Minke Bisschops, die een uitstekende race liep. Haar seizoensbeste resultaat liet aantekenen met een 11:08 en iets daarachter uit Brazilië. Anna Azevedo met 11:26. Het gaatje groot tussen de nummer 2 en 3. En dan nu worden voorgesteld. En hoort u eens even welke applaus hij krijgt van het publiek. Nou, kan harder, maar het was in ieder geval het voorstellen van Jonas Vijvers. Gaat zo starten over een paar minuten met de 400 meter mannen. Dit keer vanuit baan 6 en niet zoals vorig jaar vanuit de laatste, de 8e baan.
27: Zometeen meer over dus Jonas Vijvers, hoe hij het gaat doen daar op die FBK Games. In dit uur dan gaan we ook weer een noodradio weggeven. Hoort u het noodradio alarm? Kunt u gelijk appen naar 0645671331 of bellen met 0742456665. Opletten dus. En natuurlijk ook de mooiste muziek. Kunt u ook aanvragen via datzelfde appnummer 0645671331.
13: De Oosttribune.
27: Henny Vrienden en zijn Doe Maar Ran op Radio Oost. En pa, natuurlijk. Het is Vaderdag.

0: veranderd.
1: Het gaat sneller dan verwacht daar in Hengelo. Doen we zo meteen op herhaling. We gaan eerst even kijken hoe het Jonas Pijvers vergaat. Raymond Koning, de 400 meter daar.
2: Ja. Yes, het is tenslotte de hele dag vaderdag. Paar kan zo meteen ook nog. Daar zijn ze weg voor de 400 meter bij de mannen. En zoals gezegd, onze focus met name op baan 6. Jonas Pijvers, de man uit Hellendoorn. Die al eerder ook deze week in actie kwam op die 400 meter in Ostrava. Wat heeft hij grote stappen gemaakt. En het doel voor hem natuurlijk op de EK. Straks tussen 10 en 16 augustus in Birmingham. Daar zijn ze weg. Pijvers, hij verraste vorig jaar vriend en vijand. Met een geweldig resultaat startte vanuit de buitenbaan. Vanuit baan 9 toen. En liep gewoon naar de winst in de wedstrijd. Hoe gaat het nu met de lange Pijvers? Met de Nederlander? Natuurlijk concurrentie ook. Lee Marvin Bonifacia. Maar Pijvers gaat het redden. Hij gaat het redden. Pijvers als eerste over de streep. Hij wint hem opnieuw. De regionale favoriet maakt het helemaal waar. Wat een mooi moment voor de man uit Hellendoorn. Als eerste. Eerste over de streep, 44.84 zijn tijd. Daarmee is hij net voor Epi uit Botswana en Eugene Omalla uit Nederland op de derde plaats. Nu, ik denk, ruim baan voor Pa van Doemar. Maar wat een mooi resultaat. Opnieuw wint hij hem. Jonas Pijvers uit Hellendoorn. Fantastisch.

Olivia Newton-John en de Electric Light Orchestra, afgekort ELO en Xanadu. Ja, wat gaat het weer doen? Het is zonnig, het is warm. En vandaag zijn er dus ook weer zonnige perioden, maar er trekt ook bewolking over. Daarbij is een kleine kans op een bui. Het is zomers warm met maximaal van 27 graden in de Kop van Overijssel tot 29 graden in Twente. De wind is eerst zwak en wordt overdag af en toe matig uit de noordoostelijke richting. De hittekracht is 7 tot 8 en dat betekent dat de warmte behoorlijk belastend kan zijn. Morgen tot en met woensdag blijft het de zomer in het zadel zitten. De zon maakt overuren en de kans op een bui is klein. Het blijft warm en zo wordt het maandag gemiddeld 28 graden. En dinsdag komt daar nog weer iets bij. Woensdag wordt het weer tropisch met maxima van 31 graden in onze provincie. Ook de dagen daarna blijft het warm tot zeer warm zomerweer. Nou weet u dat en dan kunt u zich daar ook op voorbereiden. We gaan Mink de Vil draaien en Spanish Stroll.

0: Minkteville en Spanish Stroll op Radio Oost. Ja, opletten dames en heren. Straks gaan we weer een noodradio weggeven. Als u het noodradio-alarm hoort, dan kunt u weer appen met 0645671331. Ik herhaal 0645671331. Of anders bellen met 0742456665. 0742456665. We hebben er al twee weggegeven in de Oosttribune vanmiddag. Cilia uit Raalte en Inge uit Hengelo zijn al gelukkig gemaakt en zij kunnen dus zo'n noodradio tegemoet zien. Straks ook meer van de FBK Games in Hengelo, waar we natuurlijk ook gaan kijken hoe het vergaat bij Raymond Koning. En we zagen al dat Jonas Pijvers uit Hengelo daar de 400 meter bij de mannen won. Weer, deed hij vorig jaar ook al, dat is mooi. Dus opletten, de mooiste muziek, de noodradio en natuurlijk de FBK Games.
1: Paul Schabbing.

0: Rihanna, Don't Stop the Music. En daar staat die mama appelsap natuurlijk ook wel weer in. We gaan weer naar het FBK-stadion in Hengelo. Raymond Koning, je zag de 800 meter met een grootheid aan de start.
1: Ja, wat was dat mooi zeg. Femke Broedersbol, je kent haar natuurlijk allemaal nog onder haar meisjesnaam. Femke Bol, natuurlijk net getrouwd. De Amersfoort, 26 jaar. Eigenlijk wel de koningin van de 400 meter horde. En die heeft besloten om het dit jaar toch maar even over een andere boeg te gooien. Wil haar carrière uitbreiden. Wil de 800 meter gaan ontdekken. En dat deed ze vandaag. Laat ik me gelijk met de deur in huis vallen. Want ze won in Hengelo bij de FBK Games. Haar race startte in baan 7, maar liep eigenlijk gelijk goed weg bij de andere leiders in het klassement. Bij Abby Caldwell, bij Clara Lieberman en bij Matti Goldberg, de Duitse. En uiteindelijk in een tijd van 1:57.41 finisht ze maar net boven haar eigen record dat ze eerder deze week liep. Want zo lang loopt ze deze afstand nog maar een paar dagen. De eerste race was in Ostrava, haar tweede outdoor 800 meter in de carrière, 1:57.13. En die tijd verbeterde ze niet. Daar zat ze nu dan 27 of 28 van een honderdste boven. 1:57.41. Ze won wel voor de Australische Abby Caldwell met 1:58.22. En uiteindelijk op de derde plaats de Française Clara Lieberman met 1:58.69. Chapeau en een staande ovatie van het publiek hier in Hengelo voor deze atletiek gigant. Voor Femke Broedersbol, winnaar van de 800 meter bij de vrouwen.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: jou.
1: De Bas en Bert Ochtendshow.
2: Het weekend begint goed met de Bas en Bert Ochtendshow.
3: Bas, ja. Heb je de telefoon gevonden?
4: Nee, ik ben hem aan het zoeken nu.
2: Met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
3: Op zaterdag moeten we echt alles bij elkaar rapen.
4: Ik ben overal geweest, ik heb alle lokalen gehad.
2: Ja. De Bas en Bert Ochtendshow.
4: Bert, ik ga even koffie halen.
3: Ja.
2: De Bas en Bert Ochtendshow. Elke zaterdag van 8 tot 12 op Radio Oost.

0: Fallen, Alicia Keys, in overvallen gesproken. Hij viel het de goede kant op, het kwartje. Toon Nijland deelde een welgemeend goedemiddag.
1: Goedemiddag, Paul.
0: Ja, je was er heel vlot bij.
1: Ja, die kreeg je als je via de FM luistert, hè.
0: Oh, dat gaat sneller dan via internet natuurlijk.
1: Dat gaat veel sneller dan internet.
0: Ja, nou, ik moet zeggen, het was een dubbeltje op zijn kant. Want er kwamen op 1637, ik geloof, 36 van die appjes binnen. Daarna nog veel meer. Maar je was, en dat kan ik zien in het systeem, wel de eerste. Dus gefeliciteerd, je hebt ook zo'n noodradio gewonnen. Van, van RTV Oost. Denk je dat je hem nog nodig gaat hebben?
1: Nou, ja, we gaan het zien, hè.
0: Laten we het niet hopen in ieder geval, maar ben je een beetje voorbereid op noodsituaties?
1: Nou, ik heb verder gewoon een noodpakket gekocht, maar dat ding is alweer half op.
0: Een noodpakket gekocht en dat ding is al op?
1: Ja, een noodpakket met een thee.
0: Oh, met nootjes. En, ja. Oké. Okay, nou snap ik hem. Ah, kijk. Nou ja, maar die heb je al op dus. Je bent gek op noten.
1: Ja.
0: Nou, meer noten heb ik niet op mijn zang in ieder geval. Ik kan je alleen maar vertellen en feliciteren met de noodradio die je hebt gewonnen. Nou, ik heb het al gezegd. Even je adresgegevens en het e-mailadres naar datzelfde nummer appen. En dan komt die mooie noodradio naar Delden toe, naar jou toe, Toon.
1: Komt helemaal goed, bedankt.
0: Bedankt en nog een hele fijne middag.
1: Graag gedaan.
2: Please don't go. Please don't go.
0: W.

0: W and Please Don't Go op Radio Oost. U hoort het eerder deze uitzending op de FBK Games in Hengelo. Heeft Jonas Pijvers uit Hellendoorn een prachtige prestatie geleverd. Hij won namelijk de 400 meter. En de atleet uit Hellendoorn deed dat in een tijd van 44 seconden en 84 honderdste van een seconde. En dat was zijn beste seizoenstijd. Lee Bekempilo Epi uit Botswana was een 500ste van een seconde langzamer. Hij werd tweede en de Nederlander Eugene Omala werd met 45.03 derde. Mooie prestatie van Jonas Pijvers die ook vorig jaar al de 400 meter won in Hellendoorn. Raymond Koning die zocht hem op, natuurlijk.
1: Ja, Jonas, gefeliciteerd. Wat een tijd.
2: Ja, zeker. De tijd maakt me nog het minste uit. Overwinning en gewoon de race die ik liep. Daar ben ik echt zeer tevreden over.
1: Ja. Hoe bijzonder is het hier lopen, en nu niet vanuit de buitenbaan?
2: Ja, dit is mijn favoriete stadion. Dit is de baan waar ik mijn allereerste 400 heb gelopen. Mijn eerste keer onder de 45 heb gelopen. Voor het eerst nationaal kampioen. Het is allemaal hier in Hengelo gebeurd. En dat ik dan vandaag weer hier mag winnen is gewoon geweldig.
1: Vertel eens over jouw race. Hoe ging het?
2: Ik liep een goede eerste 100 meter. Lima was een bloedvorm Braziliaan. Het hele zo over de horde. Dus ik dacht, als zolang ik een beetje naast zit, dan ga de goede kant op. En in de tweede bocht trok ik hem door. En het laatste stuk was zwaar, maar ik kon niet hier in het thuispubliek ook maar een honderdste thuis laten. Dus ik heb alles gegeven en ik was als eerste over de lijn.
1: Afgelopen week op Strava, toen had je in het tweede deel nog wat moeite, hè? Dat was nu niet te zien.
2: Nee, ik was in Strava liep ik een te passieve race. Ik was een beetje aan het experimenteren met een echt haar laatste 100 meter kunnen lopen. En daardoor verloor ik een beetje mijn ritme van 2 naar 3. Dus dat was meer een tactische fout. Wel een hele waardevolle. En vandaag was het, in de eerste race van het seizoen ook echt vol overtuiging iedere fase doorlopen. En dat is dan ook in het resultaat.
1: Hoeveel harder kun je nog?
2: Gaan zien. Ik denk dat er nog genoeg in de tank is, maar we moeten wel achterkomen.
1: Belangrijkste doel nu, de EK, ja. Birmingham?
2: Absoluut, EK.
1: Hoe ziet je route daar naartoe eruit?
2: Tot nu toe is er nog geen idee. Laten we hopen dat de wedstrijd van vandaag weer wat kansen gaat vergroten. Misschien dat ik ergens binnen kan komen of we gaan kijken.
1: Ga lekker genieten.
2: Dank u.
3: De Oosttribune.

0: Schutte Vrijm gaan we onderbreken. Want vlak voor de reclame nog de 800 meter bij de mannen. Dat kan spannend worden, Raymond.
1: Ja, dat moet net passen. Overigens ook voor de Dam. Succes. Jessica Schilder, 20 meter en 3. Zij wint het kogelstoten bij de vrouwen. En dan zijn de mannen weg voor de 800 meter aan de vrouwenkant. Net gewonnen door Femke Broedersbol in 1:57.44. Dus iets langzamer dan afgelopen week in Ostrava. De mannen zijn dus weg voor hun 800 meter. Met natuurlijk Sam Chappell, de man uit Groot-Brittannië. Regerend Europees indoorkampioen in topvorm. Hij is de te kloppen man. En wie zien we dan als eerste doorkomen? Is dat Chappell? Nu al wel. Gaat gewoon keurig door aan de binnenkant. De Nederlandse kant daar natuurlijk de ogen gericht op Niels Laros. Echt een geweldenaar die eerder al startte. Ook op de 1500 meter. En nu dus de spikes opnieuw onder op die 800 meter. De finale. Waar gaan we naar toe? En ik denk dat we dat nog wel voordat de reclame gaat komen, Paul, gaan halen. Jo. Want de mannen zitten op pak een beet 600 meter. 600 meter. En een heel klein beetje. Ondertussen wordt er rustig overgestoken door andere atleten. Ze hebben de tijd, hoor. Dan moet de baan nu vrijgemaakt worden aan de binnenkant. Nu dan is het dan El Guess van Diepen, Mario Lodek of toch Sam Chappell met een hele ruime voorsprong. De finale in de wedstrijd. Zo, wat voor tijd komt hier dan uit, zeg. 1:43.45 is dan het record uit de boeken. Niels Laros, hij is helemaal terug. De Nederlander, ik zei het al eerder, hij is een geweldenaar die eerder al startte dus. En nu gaat de camera volledig naar Niels Laros, die met zijn blonde haardos zijn ereronde gaat maken voor het publiek. 1:43.83, de winnaar van de 800 meter, komt uit Nederland. Het is Niels Laros.
0: De reclame en het nieuws en dan nog een uurtje de Oosttribune.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
10: Check de meter.
11: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
12: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een deel van Europa kan met temperaturen van 40 graden of hoger. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven morgen gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood, net als in de Italiaanse steden Milaan en Turijn. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Een uur later werd haar lichaam gevonden door de hulpdiensten. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Femke Broeders-Bol heeft op de FBK Games in Hengelo de 800 meter gewonnen. Het was haar eerste wedstrijd in Nederland op haar nieuwe afstand, waarin ze zich wil specialiseren na haar successen op de 400 meter en 400 meter horden. Eerder vandaag won Nadine Visser in Hengelo de 100 meter horden. Lieke Klaver eindigt op de 400 meter als derde. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het is maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
16: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
17: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
18: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
16: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
20: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
21: Hans, alleen de prijs is anders.
22: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
23: Pas op hoor, deze is heet.
24: Oef, ja.
23: Wil er iemand nog wat drinken?
24: Ja, lekker.
23: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
24: En voor mij, man?
23: En een frisje voor jou.
24: Dank je.
23: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
22: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
13: Radio Oost. De Oosttribune.
25: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
26: Paul Schabbing.

0: Radio Oost.
1: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
2: De Oosttribune. Paul Schabbing.
3: 8 minuten over 5, toch een klein uurtje de Oosttribune op Radio Oost. Waarin we nog 1 noodradio weg mogen geven. Dus als u het noodradio-alarm hoort, kunt u gelijk weer appen naar 0645671331. 0645671331. Of bellen met 074-2456-665. In dat nummer, 074-2456-665, kunt u ook gebruiken voor verzoeknummers, evenals het WhatsApp-nummer. Wat zomersnummers kunnen we nog wel gebruiken tot de klok van 6 uur. Natuurlijk wordt er vanaf 6 uur ook weer gevoetbald in Amerika. Op het WK Spanje tegen Saoedi-Arabië. België treft om 9 uur Iran. En om 12 uur vannacht Uruguay tegen Kaap Verde. Dat dus verraste in de eerste wedstrijd tegen Spanje. Vannacht om 3 uur ook nog Nieuw-Zeeland tegen Egypte voor de diehards die dat allemaal nog willen gaan zien. De RPK Games in Hengelo die zijn op een einde gelopen met weer een mooi sportief succes voor Jonas Pijvers en Hellendoorn die daar de 400 meter won. De 400 meter inderdaad. Die won die daar, dus dat is mooi. Straks komt Ramon Koning nog even een round-upje doen van dat wat hij allemaal gezien heeft en wat vanavond ook te zien is bij TV Oost in de sportuitzending vanaf ongeveer 19:30. Dit met nog veel meer muziek en alles wat ter tafel komt tot 6 uur dus.
2: De Oosttribune.
3: I can Tina Turner.

0: River Deep Mountain High, Ike en Tina Turner. Op de FBK Games was er winst op de 800 meter bij de dames voor Femke Broedersbol. Zo heet ze eerder dus, Femke Bol, nu getrouwd. En ze won in een tijd van 1:57.41. En dat was haar eerste wedstrijd in Nederland op de 800 meter. Ze wil haar grenzen dus wat gaan verleggen. Femke Bol in Hengelo wint dus voor het eerst in Nederland. Nou, hoe voelt dat?
1: Geweldig, echt. Als je me dat een jaar geleden had verteld met de overstap dat ik hier al zou winnen, zo'n tijd had ik het niet geloofd.
2: Nee, want de light stond op onder de 1,57. Is dat dan nog een teleurstelling of is dit gewoon wat erin zat vandaag?
1: Ik ga de tijden wel zien van mijn coach, van dat ik doorkwam. Je zet liever de tijden te hard dan te traag, zodat je ze hebt om mee te lopen. Maar ik denk dat ik een beetje een trage eerste 500 had. Maar ik finish een stuk sterker dan heel Strava. Ik vond het wel heel spannend, want ik voel die pace helemaal nog niet zo. Ik weet nog niet precies wat ik kan. Dus het was heel spannend, maar ik dacht ja, vanaf 500 ben ik alleen, heb ik het publiek achter me en daarmee ga ik gewoon lopen en dat lukte.
2: En hoe erg helpt dat publiek? Want jij bent natuurlijk de grote publiekstrekker hier. Je werd aan het begin van de dag even voorgesteld en het hele stadion begon te juichen bij jouw naam. Is dat nog steeds bijzonder na zoveel jaar?
1: Ja, dat is echt niet normaal bijzonder. En het leuke eigenlijk van de 800 is dat ik er veel meer van meemaak. Bij 400 hoorde ik het publiek niet en nu hoor ik ze wel. Dus dat maakt je ervaring echt nog keer twee zo leuk. Dus het is echt geweldig dat het zo vol zit, ook al snel de helft van de mensen weg.
2: En jij ook, denk ik. Was dit erg zwaar, ook fysiek?
1: Ja, een 800 is altijd zwaar, net zoals een 400 altijd zwaar is. Maar komt goed.
2: Het volgende doel is denk ik de EK. Loop je een beetje de weg die je wilt lopen op dit moment?
1: Ja, ik denk het wel. Ik heb best wel een zware blessure naar indoor gehad. Waardoor ik best wel veel looptraining heb gemist. Maar ja, eigenlijk is mijn vorm alsnog nu al heel goed. Dus dat is wel echt mooi dat ik met heel veel mooi alternatief trainen. Heel veel hulp van ook de fysioloog naast mijn coaches. Dat we toch zo goed ervoor staan. Maar ik kan echt nog wel wat snelheid erbij krijgen. En daar ga ik als het goed is na Parijs Diamond League op trainen.
2: En had je dat verwacht dat het al zo snel zo goed zou gaan?
1: Nee, zelf niet. Dus dat is heel leuk.
3: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Heb jij nog geen noodradio?
1: Geen paniek.
2: Radio Oost geeft elk uur een noodradio weg.
3: Luister de hele dag Radio Oost en je hoort hoe je zo'n exclusieve Radio Oost noodradio kunt winnen.
1: Want ook tijdens een noodsituatie luister je Radio Oost en hoor je bij ons de belangrijke informatie.

0: Teacher Children, Crosby, Stills, Nash en Young. We gaan even kijken. Waar zit je eigenlijk, jong?
1: Ja, hier,
0: ja, daar is hij. Ja. Raymond Koning, helemaal teruggekomen van het NBK-stadion. Dat is gelukkig niet zo ver.
1: Dat is niet zo ver, nee. Maar eerst wel in zo'n brandende auto. Want ik zag meer mensen puffen, zeg maar, die daar weggingen.
0: Ik snap het. Hier is het redelijk aangenaam in de studio.
1: Het is hier goed te doen in de studio.
0: Hoe was het in het stadion? Warm?
1: Ja, het was heel warm in het stadion. En dan moet je nagaan, dan zit ik nog op een perstribune met een glaasje water gekoeld in de buurt. In tegenstelling tot die atleten. Maar goed, die atleten zijn ook allemaal 30 kilo minder. En in betere condities. Die zijn het wel gewend. We hebben ook buitenlandse trainingskampen. Dus nee, die doen het in ieder geval op... Eigenlijk, het zag het er wel redelijk natuurlijk uit. Maar we zagen ook best wel atleten die het met name in het tweede deel van hun race moeilijk kregen. Of vooral in na afloop. Je kent die beelden wel uit het atletiek. Dat ze na bijvoorbeeld een 800 meter echt gewoon op de grond storten. Ja, dat gebeurt in 400 meter natuurlijk ook wel. Zullen we zo even naartoe gaan met Jonas Vijvers. Maar die 400 meter is zo'n race die je heel moeilijk opbouwt. Waardoor je heel snel in dat tweede deel verzuring krijgt. Er wordt echt je dan denk je, ja, iedereen kan 400 meter lopen. Dat klopt wel, maar dit is op de hoogste intensiteit die er is. En dan gekoppeld aan die weersomstandigheden. Toen die race werd gelopen was het 29,6 aan graden. Ja, ga er maar aan staan om dan nog eens een topprestatie te leveren.
0: Ja, en ook een toptijd neer te zetten, dat lijkt me dan ook lastig. Dan gaat het net te gek, zeg maar.
1: Ja, nou, ja, weet ik eigenlijk niet. Ik moet eerlijk zeggen dat Jonas Vijvers, die liep natuurlijk een hele fraaie race, hè. 44-84 was zijn beste tijd van het seizoen. Dit zegt er wel, of zei wel iets. Hè? Lee Eppie, die met Botswana WK-goud won op de 4x400 meter. Die ging naar de tweede plaats. Eugene Omala op 45.03. Dat zijn lopers die eigenlijk al veel meer dan Jonas ook gewend zijn aan de temperaturen. Dus dit was echt wel een hele strakke prestatie van onze provinciegenoot.
0: Ja, waar gaat dat eindigen? Je hebt het er met hem over gehad. We hebben dit gehoord in de uitzending dat hij... het EK, geloof ik. Daar gaat hij nou naartoe leven.
1: Ja, stip op de horizon is het EK Atletiek. 10 tot 16 augustus in Birmingham in de UK. Daar gaat hij nu naartoe. Daarom vroeg ik ook, hoe ga je komende weken, maanden eruit zien? Ja, weet ik eigenlijk niet. Maar goed, dat is, je spreekt zo'n atleet eigenlijk een minuut of... Nou, 6-7 na een absolute topprestatie in deze hitte. Ik vind het nogal bijzonder dat hij al die woorden er op een fatsoenlijke manier uitkrijgt.
0: Ja, absoluut.
1: Dus ergens in de komende tijd zal wel duidelijk gaan worden hoe hij zich gaat voorbereiden op dat Europese kampioenschap. En hoe hij zich in dat veld kan gaan mengen. En daar misschien ook mooie dingen kan laten zien. Want hij heeft zijn naam echt wel gevestigd. Dat heeft hij vorig jaar al gedaan. En dit jaar helemaal door gewoon weer te winnen in een nog betere tijd. Dan laat je echt zien dat er veel potentie in zit.
0: Jonas Vijvers uit Hellendoorn, dus die horen we. We horen ook Femke Broeders-Bol, zo heet ze tegenwoordig.
1: Ja.
0: Ook in deze uitzending, in gesprek met de NOS-collega's. Zij slaat een heel ander pad in nu.
1: Ja, ze was natuurlijk de koningin van de horde, hè, op de 400 meter horde. En heeft nu gezegd van ja, eigenlijk, ik vind die afstanden wel mooi, maar ik heb hier eigenlijk niet zo heel veel meer in te winnen. De tijden staan. Ik wil ook wel eens wat andere dingen doen. En nou ja, toen is ze gaan kijken van wat zou nog meer bij mij kunnen passen. Is bij de 800 meter uitgekomen. Afgelopen dinsdag liep ze die race voor het eerst. Dat was in Ostrava en in Tsjechië. Race waar overigens ook Jonas Vijvers uitkwam op de 400 meter. Ze was nu met 1:57.41 iets langzamer dan de tijd die ze in Ostrava liep. Maar nog steeds voor de eerste 800 meter. Dit was wel een race in de warmte, in de buitenlucht. Ja, dit is fenomenaal. Ze versloeg Abby Caldwell, Halimai Nakaji, de wereldkampioen van 2019. Die bleef zelfs op de zesde plaats. Geef maar aan hoe zwaar het in Hengelo vanmiddag is geweest.
0: Ja, wat mij opviel, wat zij zei, en dat vind ik dan wel bijzonder. Ze zegt van ja, die 800 meter is eigenlijk nog veel mooier om te doen dan een 400 meter. Want dan krijg ik veel meer mee van het publiek.
1: Ja, ja, dat is natuurlijk ook wel zo. En sowieso is het, zij vergelijkt het misschien ook wel met die 400 meter individueel. ze heeft natuurlijk ook nog wel steeds het beeld in gedachten wat ze had bij die horde. Ja, dan kijk je natuurlijk helemaal niet naar het publiek. Nee. En hier, ik had niet het idee toen ik haar race zag dat ik dacht, ze is heel erg met het publiek bezig. Maar zo'n race in Nederland, ze wordt natuurlijk gedragen door het publiek, door al die aanmoedigingen. Ik zag het ook naast de perstribune in Hengelo, heb je ook een soort van mixed zone waar je als pers met de sporters kan praten. En er is niemand voor wie de pers zo massaal naar die mixed zone trok als Femke Broeders Bol. Ze is hot. Iedereen wil iets van haar. En daar moet je ook wel mee om kunnen gaan. Hè. Soms moet je ook als atleet nee kunnen zeggen. Ook al is je volgende wedstrijd pas volgende week of over 10 of over 15 dagen. Je moet daar echt wel met je eigen energie omgaan. Dus dat deed Femke Bol denk ik heel goed. Jessica Schilder hebben we heel kort even aangestipt in de uitzending. Natuurlijk wel ook een kogelstootfenomeen. Hè. Pakte de winst met een stoot voorbij de 20 meter. Dat is gewoon in Hengelo een mooie prestatie. 20 meter, 3 centimeter. Met Jorinde van Klinken die daar uiteindelijk tweede werd. Ja, we hebben mooie races gezien van Minke Bisschop op de 100 meter. Kon als enige eigenlijk mee met Brianna Liston. Dat enige enorme talent uit Jamaica. Was ook wereldkampioen bij de junioren in 2022. Het enige wat me eigenlijk een beetje teleurstelde was eigenlijk een van de races in het begin. De 400 meter bij de vrouwen. Bij afwezigheid van Femke Bol zou je zeggen, Lieke Klaver, hallo. Je bent er, laat je nu maar zien en win die wedstrijd. Dat lukte Lieke niet. Winst was er eigenlijk verrassend voor Bassan Hemida, die daar een Egyptisch record liep in 50.10. Klaver eindigde als derde op 50.6. Die zei na afloop volgens mij ook bij de collega's, ik heb wat peper in mijn reet nodig. Dus dat weet je in ieder geval zelfbewust over haar prestatie.
0: Zelfkennis genoeg, inderdaad. Ja. Ten slotte, je zei het al, nou, Femke Broeders Bol natuurlijk de grote publiekstrekker.
1: Ja.
0: En dan even naar de weersomstandigheden kijken. Hadden die omstandigheden ook invloed op de opkomst van dat publiek?
1: Ja, dat denk ik wel. Want ik zag best wel wat gaten in de tribunes. En normaal gesproken zijn we bij de FBK Games wel gewend dat het publiek rijen dik zit, schouder aan schouder. Dat was op een aantal plekken wel zo. Eigenlijk de plekken die niet in de directe zon waren, die waren echt allemaal wel goed gevuld. Maar ik merkte wel, en dat was ook zichtbaar denk ik op de tv-beelden, dat de mensen die aan de overkant, dus eigenlijk op de gewone tribunes in de zon zaten, en die zochten echt wel heel veel verkoeling tussen de races door. Ik heb het idee dat mensen daar een beetje met cherrypicking bezig waren. Oké, van de 100 meter, ja, koningsnummer, dat doe ik wel. Maar daarna is er eigenlijk alleen nog maar 5 minuten kogelstoten. Dan ga ik weer even in de schaduw met een drankje. Ja. Dat zou heel goed de strategie geweest kunnen zijn.
0: Dat zou ik me ook nog iets bij voor kunnen stellen. Kan de organisatie onder leiding overigens van, wedstrijddirecteur Ellen van Lange, kan die tevreden zijn over deze editie?
1: Ja, dat denk ik wel. We hebben mooie dingen gezien. Het publiek heeft de Nederlandse toppers gezien. Internationaal succes. Het was natuurlijk jammer dat in de laatste race, de 800 meter bij de mannen, dat Sam Chappell uiteindelijk niet tot echt grootste daden kwam. Maar ja, aan de andere kant zien ze dan weer Niels Laros vanuit Nederland die wedstrijd wint. Dus ik denk dat ze daar behoorlijk mee, zeker gezien de weersomstandigheden, dat ze erg tevreden kunnen zijn. Publiek werd ook veel opgeroepen om inderdaad lekker even wat te gaan drinken. Af en toe uit de zon. Dus er werd wel goed voor de mensen gezorgd. Dat heeft de organisatie prima gedaan.
0: Vanavond ga je wat laten zien bij de Oosttribune op televisie. TV Oost Sport inderdaad.
1: En daar zit ook nog een mooi portretje in. Dat collega Job Vaarhorst eerder deze week heeft gemaakt met Jonas Vijvers. En daarna laten we zien welke grootste daden hij vandaag heeft verricht.
0: Vanavond dus. Ik dacht voor de eerste keer iets rond 7:30 zal die uitzending zijn. Met herhalingen later op de avond. Raymond Koning, dankjewel. Je moet monteren, hè?
1: Graag gedaan. Ja, ik heb het gevoel helemaal, als jij zegt nu 7:30 moet het opzetten, dan moet ik nu gaan lopen.
0: Doe je best. Dankjewel. Bye.

0: Ja, Bruno Mars en Risk It All. Van alle markten thuis, die man. Nou, die noodradio, wat wordt er veel geappt, zeg. Binnen 10 seconden kreeg ik 48 appjes... nadat de noodalarmradio jingle heeft geklonken. Ja, en dan kan er maar één de snelste zijn. En in dit geval komt hij uit Mariënberg. Laurens Vos, welgemeend, goedemiddag.
1: Dag Paul, goeiedag.
0: Ja, nou, je hebt hem in ieder geval. Je hebt het vaker geprobeerd, zag ik. Maar nu was je echt de snelste.
1: Ja, dat klopt. Dat is mooi.
0: Denk je dat hij hem nog nodig gaat hebben, die noodradio?
1: Ik hoop het echt niet.
0: Nou, ik hoop het ook niet. Maar ja, goed. Het is wel een geinig ding. En dan staat er hier een. En ja. Volgens mij ook op zonnestroom. En het is ook een mooi handzaam ding. Dus verder op andere vlakken voorbereid op eventuele noodsituatie?
1: Is helemaal goed. Ja, nee, ik heb water en iedereen wel. En blikvoer is er ook wel.
0: Blikvoer, ja. Ja. Oké, nou, je moet wat voor je zeggen, ja. Oké. Nou, het is zonnig zeker ook in Mariënberg. Straks nog WK kijken of ben je niet zo'n voetballiefhebber?
1: Nou, het is drukkend warm hier eigenlijk.
0: Ja, dat is het hier ook. Tenminste, niet hier in de studio. Dat valt reuze mee. Maar als je even naar buiten loopt, dan loop je wel tegen de muur aan, moet ik zeggen dan.
1: Ja, dat klopt. Ik zat in de veranda, dus vandaar...
0: Oké. Nou, 6 uur gaat het weer los op het WK in Amerika. Ben je nog zo'n voetbalfan om dat te gaan kijken?
1: Af en toe. Gisteravond uiteraard. Mm-hmm. En wellicht dat ik nog een stuk ga zien.
0: Nou ja, we gaan het allemaal zien hoe het gaat. Ook met het Nederlands elftal dat dus nog speelt tegen Tunesië. Dat is donderdag. Die wedstrijd is pas om 1 uur 's nachts van donderdag op vrijdag. Dus, nou ja.
1: Ja, die ga ik nog wel kijken.
0: Nou ja, maar ze zijn in ieder geval wel zo goed als zeker geplaatst voor de volgende ronde. Dat scheelt. Ja. Dat scheelt. Die noodradio, Laurens, die komt naar je toe. Ik heb je net al gezegd, doe even naar hetzelfde appnummer, je adresgegevens en een e-mailadres. Dan komt die mooie noodradio naar je toe. En nogmaals gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel. Een fijne uitzending nog eens.
0: Dankjewel.
1: Hey, goed. Doei.
0: Club Nouveau en Lean on Me op Radio Oost.

0: Club Nouveau en Lean on Me op Radio Oost. We zijn ook al langzaam richting het einde aan het gaan van deze uitzending. Natuurlijk straks nog weer veel non-stop muziek. En vanavond natuurlijk ook nog weer sport op televisie. Met onder meer dus die reportage over de FBK Games. En een mooi portret van Jonas Pijvers, die dus vandaag daar goed presteerde, daar in Hengelo in het FBK Stadion. Dan natuurlijk ook morgen weer van alles te doen. Ook weer van alles te winnen. Die noodradio's die er dus nog steeds uitgaan. Elk uur eentje tijdens de uitzendtijden van Radio Oost. Natuurlijk wens ik u nog veel plezier bij bijvoorbeeld het WK voetbal. Met straks dus die wedstrijd tussen Spanje en Saoedi-Arabië. Die om 6 uur begint. België komt vanavond ook nog in actie om 9 uur. Tegen Iran, dus er is nog genoeg te zien en te beleven. Ook op televisie. Dan kan ik u niet anders dan verder een hele prettige en mooie zomeravond toewensen. Want het blijft nog lang warm, ook in onze provincie. En zorg goed voor jezelf en blijf ook goed hydrateren, zeggen ze dan toch. Hè?
1: Days aching, nights along, 2 years and still you're not gone. Guess I'm still holding on.
0: Lewis Capaldi and Forget Me.
1: Drag my name through the dirt. Somehow it doesn't hurt though.
0: Nog een hele fijne avond en tot de volgende Oosttribune.

0: Overijssel barst van de bijzondere plekken. Maar wat is nou de allermooiste? Je ontdekt het in de serie Het Mooiste Plekkie. Uit meer dan 1000 ingezonden foto's selecteerde de vakjury de 22 mooiste. Elke week reis je via deze foto's langs twee van deze bijzondere plekken. Stem op je favoriete foto en bepaal samen met de vakjury wie de titel Het Mooiste Plekkie van Overijssel wint. Je ziet het in de grote finale op zaterdag 4 juli. Het Mooiste Plekkie, elke dinsdag op TV Oost.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
4: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Steun Heracles Almelo in het nieuwe seizoen. Scoor nu je seizoenkaart via heracles.nl en beleef alle wedstrijden live in het Tazito Stadion.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis. Check de meter.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Na de excuses van Jetten werd op de Lloydkade in Rotterdam het Nationaal Molukks Monument onthuld. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met onder meer boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. En morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid gaat vanavond op een groot plein de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet door. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
7: Steun Heracles Almelo in de jacht op promotie. Scoor nu jouw seizoenkaart via Heracles.nl en beleef komend seizoen elke wedstrijd live in het Azito Stadion.
12: Is er iemand onder onze vloer bezig?
13: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
12: Echt?
13: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
14: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
15: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Johan's witgoed plus Johan's elektra niet goed is...
20: Ja, mooie wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
21: Rook?
20: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
21: Nee, rook. Uit de meterkast.
19: Johan's witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
20: Zo, koffie?
19: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
22: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
10: Radio Oost.

0: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Pas je eindelijk het perfecte

0: halen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
6: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €223,50. Voordeeluitjes.nl.
7: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
8: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag in Rotterdam voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Molux Monument namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan. Het gebeurde voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid is de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet doorgegaan. En ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als derde en als tiende in het eindklassement. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
7: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
11: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Oh, ik moet even parken. Biertje, vrienden.
2: Deze week Snelle en Mark Floor.
0: Dit is de Nieuwe Oogst.
1: Ik moet even parken. Biertje, vrienden.
3: Ik heb mijn hoofd

Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Only, Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Steun Heracles Almelo in het nieuwe seizoen. Scoor nu je seizoenkaart via Heracles.nl en beleef alle wedstrijden live in het Azito Stadion.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Moluks Monument. Die excuses waren voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk was het vandaag al in veel departementen code rood. Morgen geldt die waarschuwingscode in ongeveer de helft van het land. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood. In Madrid werd de vertoning op een plein van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië afgelast. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won drie van de vijf etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als derde en als tiende in het eindklassement. Het weer vanavond blijft er nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
6: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
7: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen. Ja.

0: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolikspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
1: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Voor de grootste

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het tussentijdse akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna anderhalf uur. En dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie zijn Iran en Qatar daarna samen in gesprek gegaan. Hoog op de agenda staat het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten was het overleg al met een dag uitgesteld. Het Israëlische leger liet vandaag nog weten dat het paraat blijft om gevechtsoperaties te hervatten. Ook Hezbollah zegt klaar te zijn om te reageren op nieuwe Israëlische aanvallen. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten vonden haar een uur later. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Lamine Yamal scoorde het eerste doelpunt en daarna Mikel Oyarzabal twee keer. En ook was er nog een eigen doelpunt van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl. Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van SlaapID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Steun Heracles Almelo in de jacht op promotie. Scoor nu jouw seizoenkaart via Heracles.nl en beleef komend seizoen elke wedstrijd live in het Azito Stadion.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna anderhalf uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onruststoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: Het is 11 uur, het is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna anderhalf uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onruststoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Lamine Yamal scoorde het eerste doelpunt en daarna Mikel Oyarzabal 2 keer. En ook was er nog een eigen doelpunt. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. En zojuist is de WK-wedstrijd tussen België en Iran geëindigd in 0-0. Het weer, vannacht koelt het af naar 14 tot 20 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden tot meer dan 30 in Brabant en Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
3: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
4: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
3: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
0: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
3: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
6: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleep.com. Mad, het beste matras van Nederland.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost, autotaalglas.
9: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
10: Je toekomst begint op school.
1: Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
10: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
11: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
12: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 21 graden. Binnen zit Nieke van der Wijn.
2: Militairen kunnen een half jaar uitgezonden worden. Trawlervissers zien hun familie soms maanden niet. Is het nu echt zo zwaar voor onze voetbalmannen dat na elke wedstrijd de vrouwen en kinderen moeten worden ingevlogen? Ter ontspanning? Je zou bijna voor ze hopen dat ze snel terug naar huis kunnen. Goedenavond, welkom bij Het Oog. En ja, we gaan toch eerst even naar het WK voetbal. De wedstrijd België tegen Iran is net afgelopen. Ik hoorde net dat het 0-0 was. Dien van der Laar volgt die wedstrijd. Is er nog verandering in gekomen?
3: Nee. Het is 0-0 gebleven. België-Iran, een 0-0'tje. Daar lopen ze in België niet heel erg warm voor. De eerste wedstrijd tegen Egypte gaf al niet heel erg veel hoop op een mooi WK voor onze zuidenburen. En dat is daarna vanavond niet groter op geworden. Kansen gezien voor België? Ja. Veel reddingen van de Iraanse keeper? Ja, ook. Maar was het nou heel overtuigend? Nee, dat allerminst. Een rode kaart voor N'Goy bij België hielp daar ook niet aan mee. In de laatste wedstrijd zal het dan moeten gebeuren tegen Nieuw-Zeeland. En dan gaat België gewoon door naar de volgende ronde. Maar zover is het vanavond dus nog niet, want 0-0.
2: Ja, dankjewel. Dien van het Laar. Het einde van Keir Starmer lijkt nabij. Zometeen correspondent Fleur Launsbach. En wat moet er nou echt gebeuren om ons falende migratiebeleid beter te maken? Er is nu een rapport waar Bram van Ooyek aan heeft meegewerkt. Hij legt het zo uit. En er is nieuwe muziek van Mozart ontdekt. Altijd leuk. 20 minuten voor fluit en harp. Daria van der Berken is Mozart-fan en heeft ook heel veel natuurlijk muziek van hem gespeeld. En de winnaar van de Frans Kellendonk-prijs is hier Maarten van der Graaf. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag.
4: Zondag 21 juni.
5: En voor het verdriet en de pijn, daarvoor bied ik vandaag namens de Nederlandse regering excuses aan.
2: Excuses van premier Jette aan de Molukse gemeenschap voor hoe ze zijn behandeld. Veel mensen met Molukse wortels waren daar blij mee.
6: Heerlijk. Te gek.
7: Hierop hebben we nou zitten te wachten. En nu is het gebeurd, maar het is dus de beginstap.
2: Jette ziet het ook als een begin.
5: En daarom wil ik vandaag één boodschap laten klinken. U wordt gezien.
2: Voor sommigen hebben die woorden weinig betekenis.
8: Het is 75 jaar te laat.
9: Het is te laat.
6: Ja, het is te laat. Heel jammer.
2: Met name te laat, omdat van die eerste generatie veel mensen zijn overleden.
10: Hoe ze onze generatie behandelen, het is gewoon, moet ik zeggen, wel, het is onbeschoft. Dat mag ik zeggen, onbeschoft.
2: En dan de onderhandelingen tussen Iran en Amerika. Een journalist maakte eerder een kritische opmerking naar president Trump over het feit dat telkens vicepresident J.D. Vance naar deze besprekingen wordt gestuurd.
11: If it works out, great, you look like a genius for sending him. And if it doesn't work out, it's the vice president.
2: Trump zag het niet als kritiek, maar vond het eigenlijk een goed idee.
12: This way, if it works out, I'm going to take the credit. If it doesn't work out, I'm blaming JD. You better be careful, JD. Yeah, I like that idea.
2: Trump klinkt niet heel serieus, maar je weet het nooit. Dus begon Vance vandaag aan de onderhandelingen met complimentjes.
13: First of all, I want to thank the president of the United States. He's empowered us to find a diplomatic resolution.
2: En dan vlug nog een compliment erachteraan.
13: That what's brought us to this moment is the president's leadership and the president's willingness to see a Middle East that is much different 10 years from now than it was 10 years ago.
2: Verder met de hittegolf in Europa. In Frankrijk was het vandaag boven de 40 graden. Toeristen probeerden van alles om koel te blijven.
14: Hide in the shadow and yes, go for a few swims if you can.
2: Anderen zoeken koele plekken op.
15: So we're planning to go to museums in the afternoon when it's really, really hot.
2: Maar het beste advies komt uit Nederland.
16: Vooral binnen zitten. Ja. Gordijnen dicht.
2: We sluiten af met het historische gelijkspel van Curaçao op het WK voetbal. Vooral dankzij doelman Eloy Room bleef het 0-0 tegen Ecuador.
17: En daar is de uitstekende redding van Eloy Room. Daar is het weer, Eloy Room uitsteken. En een katachtige reflex zeg van Eloy Room weer. En weer is het daar Room. En dan opnieuw Eloy Room. En opnieuw Eloy Room. Eloy Room.
2: Hij begon nog wel chagrijnig aan het duel.
9: Ik was gewoon wat geïrriteerd, weet je wel. Na de eerste wedstrijd toch zoveel doelpunten tegen gehad als team.
2: Bondscoach Advocaat zag die irritatie ook.
18: Nou, hij was een beetje boos. Maar we zullen hem eigenlijk voor iedere wedstrijd boos maken. Als hij zo kiept, dan dat heeft wel geholpen.
2: Rome heeft inmiddels een heldenstatus op Curaçao.
19: Ik denk dat het eiland voor jou een standbeeld gaat oprichten.
9: Ja, ik zag de minister ook in de kleedkamer. Dus ik denk dat hij dat eventjes moet gaan regelen, denk ik. Dat een mooi standbeeldje komt op Curaçao.
4: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En de krant van morgen, die is er morgen ook. Christian Bonenbakker heeft hem al gelezen.
20: Steeds meer bedrijven innoveren om minder stikstof uit te stoten. Zo proberen ze volgens Trouw te ontkomen aan rechtszaken van milieuorganisatie MOB van Johan Vollebroek.
2: Het meest recente voorbeeld is suikerfabriek Kozun in Denteloord. Die gaat ingrijpend verbouwen om de uitstoot van ammoniak met 95% terug te dringen. MOB staakt nu de juridische procedure.
20: Eerder maakten Friesland Campina in Veghel en cacaoverwerker Olam in Zaandam al afspraken met de milieuorganisatie. Die is daar blij mee, maar zegt ook: in feite doen wij het werk van de overheid, want die zou ervoor moeten zorgen dat bedrijven schoner gaan produceren.
2: Noorwegen gaat als eerste land in Europa AI weren uit het basisonderwijs, schrijft de Volkskrant. Zo moet worden voorkomen dat kinderen belangrijke leerfasen overslaan.
20: Het idee is dat Noorse kinderen eerst leren lezen, schrijven en rekenen zonder hulp van AI. Pas op de middelbare school mogen ze daarmee gaan werken. Dan moeten ze dat zelfs, om goed voorbereid te zijn op studie en arbeidsmarkt.
2: In NRC een interview met Robert Brovdy, het brein achter de Oekraïnse droneaanvallen. Hij is de enige commandant ter wereld van een legereenheid voor onbemande systemen. Het is grotendeels aan hem te danken dat de Russische opmars is gestagneerd.
20: Want, zo zegt hij, drones vervangen tanks, mitrailleurs en bommenwerpers. Tot 300 kilometer achter het front bereiken volgens hem nog maar weinig militaire trucks van de Russen hun bestemming.
2: Nederland betaalde flink mee aan het Oekraïnse droneprogramma en profiteert van de opgedane kennis en ervaring. De Nederlandse bijdrage was dus geen humanitaire hulp, zegt Brovdy, maar een investering in de eigen veiligheid.
20: Producenten van eiwitpoeder beleven gouden tijden, lezen we in het Financiële Dagblad. Steeds meer mensen gebruiken afslankmedicatie en nemen extra eiwit in voor hun spieren.
2: De hype leidt tot investeringen van tientallen miljoenen, grote overnames en euforie op de beurs. De prijs van wei-eiwitisolaat, waarvan eiwitpoeder wordt gemaakt, is in 3 jaar tijd vervijfvoudigd.
20: Wei is het waterige restproduct van kaas. Door de grote vraag naar eiwit dreigt er een productieoverschot van kaas te ontstaan. Een deskundige zegt in de krant: je kunt je afvragen of kaas niet het bijproduct van wei aan het worden is.
2: Het AD sprak met Truus Willems Hammink, die dit weekend 's nachts 40 kilometer liep om geld in te zamelen voor vluchtelingen. Een bijzondere prestatie, want de Nijkerkse is 76 jaar en blind. Ze haalde meer dan 1.000 euro op.
20: Ik heb 20 kilometer op spierkracht gelopen en 20 kilometer op wilskracht, zegt Truus. Die vertelt dat ze vluchtelingen een warm hart toedraagt en zelf 2 statushouders in huis heeft. Dat ze blind is, was voor de wandeltocht geen handicap, zegt ze. Ik loop met mijn voeten, hè? Niet met mijn ogen.
4: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Something Good was dit van Ilse de Lange. Ja, hij was strijdbaar, de Britse premier Keir Starmer. Hij wilde van geen wijken weten. Hij zou desnoods de strijd aangaan om het leiderschap van zijn Labour-partij met zijn tegenstrever Andy Burnham. Maar dit weekend lijkt er toch echt iets te zijn veranderd. Fleur Launsbach, correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoi, wat is er veranderd?
1: Ja, de premier heeft eigenlijk tot nu toe steeds gezegd inderdaad van ik zal staan als het komt tot een leiderschapsstrijd. Ik laat me niet zomaar van de troon stoten. En bovendien heeft hij sterk het idee dat hij het mandaat heeft gekregen van de kiezer 2 jaar geleden nog maar toen hij werd gekozen om de problemen in het land hier op te lossen. Dat wil hij afmaken. Maar we horen nu toch wel steeds meer geluiden van zijn meest betrouwbare mensen om hem heen. Die zeggen van ja, hij is toch aan het twijfelen over zijn politieke toekomst op dit moment. En dat komt omdat hij enorm onder druk staat. Dus zowel van zijn partij als van zijn eigen kabinetsministers. Die zijn eigenlijk druk op hem aan het uitoefenen. Omdat zij, of een deel daarvan, wil liever Andy Burnham als partijleider hebben. En dus daarmee ook als premier van het land. Zij zien in hem hoop. Zij denken dat hij het beter kan doen. En Andy Burnham komt ook morgen naar het parlement om die boodschap aan Keir Starmer om dat aan hem te vertellen. Om te zeggen, ik wil het land gaan leiden, ik kan het beter doen. Het is heel bruut en het is keihard, die Britse politiek, maar dat is wat er nu gebeurt.
0: Ja, hij zat natuurlijk al langer in de problemen. Hè? Hij werd achtervolgd door die benoeming van Peter Mandelson tot ambassadeur in de Verenigde Staten. Dat had hij er doorheen gedrukt. En die Mandelson werd later ontslagen vanwege zijn innige banden met Jeffrey Epstein. Was deze kwestie achteraf gezien het begin van het einde?
1: Nou, dat begon eigenlijk al veel eerder als je nu echt terug gaat kijken over de afgelopen 2 jaar. Hij werd inderdaad gekozen met een behoorlijke overwinning voor Labour. Maar het ging al vrij snel, gingen er allerlei dingen mis. De eerste misstap die echt al liet zien dat hij zijn politieke inzicht niet goed was, was dat hij meteen een bijlage, een subsidie voor oudere mensen, dat hij dat meteen terugdraaide. Nou, daar had hij al meteen een heleboel mensen tegen zich in het harnas gejaagd. Daarna kwamen er nog meer van dat soort rare draaien die hij vervolgens weer rechts moest maken. Toen kwam inderdaad de benoeming van Mandelson. En die had inderdaad vrij innige banden met Jeffrey Epstein. Daaruit bleek weer van, heeft die man geen politiek inzicht? Hoe kan hij hem nou benoemen? Maar zo zijn er eigenlijk nog veel meer dingen gebeurd. En daarnaast, het is een beetje een bureaucraat. Hij had niet zo heel erg contact, zeg maar, met de kiezers. En dat was eigenlijk altijd hetgene waar de kritiek op was. Weinig visie, niet echt contact met de mensen. En hij bood ook weinig hoop, als ik eerlijk ben. Had het steeds over dat er geen staatsfinanciën waren om dingen te doen. Dus het was ook de hele tijd een negatieve boodschap. Dus je zag eigenlijk dat zijn populariteit echt enorm kelderde al vanaf het begin.
0: Ja, hij zou een ordelijke transitie willen. Als hij morgen zijn vertrek aankondigt, betekent dat dan dat hij niet meteen weg is? Hoe gaat dat in zijn werk, zo'n wissel?
1: Nou, dat is dus echt precies hetgene wat we dus niet weten. Want we weten niet wat hij nu van plan is. En eigenlijk ligt dat vooral in de handen van Keir Starmer. Dus hij kan inderdaad morgen zeggen, hij kan nog steeds zeggen, ik blijf knokken. Dat kan ook, maar dat is nu steeds minder een mogelijkheid. Hij kan ook zeggen, nou, ik stap eruit en ik geef het over aan Andy Burnham. En hij zoekt het maar uit. Maar dat is natuurlijk ook lastig, want Andy Burnham is helemaal niet voorbereid. Die heeft nog geen ministers, die heeft nog helemaal niet alles klaargezet. Hij kan ook zeggen, ik stap eruit en het wordt een verkiezing zonder mij. Dus misschien komen er nog wel meer kandidaten naar voren. Dus er zijn allemaal verschillende scenario's. Het kan ook nog wel inderdaad een paar maanden een transitie worden. Maar dat is ook eigenlijk een gekke optie, want dan krijg je een premier die helemaal geen autoriteit meer heeft. Want iedereen weet al dat hij bijna wordt vervangen. Ja. Dus er zijn een aantal opties, maar we weten echt nog niet hoe dit morgen precies eruit gaat zien.
0: Nee, want als Burnham de nieuwe Labour-leider wordt, wordt hij dan automatisch premier? Dat hoeft dus niet.
1: Als Burnham de nieuwe partijleider wordt?
0: Dan wel.
1: Dan wel. Maar de strijd gaat dus over wie wordt de nieuwe leider van de partij. Want de nieuwe leider van de partij wordt meteen premier, omdat zij aan de macht zijn.
0: Het is niet zo democratisch, tenminste voor mijn gevoel. Hè?
1: Nee, dat klopt. En dat is dus inderdaad ook het probleem hiervan. De conservatieven hebben dit heel vaak gedaan. Hè? Die hebben steeds met Boris Johnson gingen aftreden. Toen kwam Liz Truss, toen kwam Rishi Sunak. En steeds werden er geen verkiezingen in het land georganiseerd. Maar dus Labour heeft eigenlijk altijd gezegd, dat gaan wij niet doen. Maar toch zit hij nu in zo'n positie.
0: Ja. Wat kunnen we verwachten van Andy Burnham als hij het dan wordt? Hè? Wat is het verschil met Starmer? Hij heeft meer charisma sowieso, hè?
1: Ja, hij heeft meer charisma. Het is veel meer een man van het volk. Hij komt uit het noorden van het land. Het heeft eigenlijk een heel interessant verhaal politiek gezien. Hij zat eerst hij werkte nog met Tony Blair. Dus hij zit al heel lang in de Labour-partij. Toen is hij op een gegeven moment in 2017 heeft hij gezegd... ik vind de landelijke politiek, het werkt niet, ik ga hier weg. Toen is hij naar het noorden van het land gegaan. Toen heeft hij echt een succes gemaakt van Manchester. Hij is 3 keer herkozen daar. En hij heeft in die noordelijke stad is hij heel populair geworden. En hij is benaderbaar volgens kiezers. Hij is down to earth. Het is gewoon veel meer. Hij heeft een accent uit het noorden. Dat vinden mensen ook, zeker in die regio, ook fijn. Want dan voelen ze zich begrepen. Dus eigenlijk is dat een beetje het verhaal. En heeft hij nu met al die populariteit in het noorden... komt hij weer terug naar Westminster om dus het premierschap op te eisen.
0: Hadden al die andere premiers nooit een accent dan?
1: Nou, nee. Vaak is het kritiek dat de premiers allemaal zijn opgeleid... op Oxbridge, zeg maar, op Oxford of op Cambridge. En dat ze niet zo dicht bij het volk staan. Ja. Boris Johnson had dat wel. Want dat was echt een beetje zo'n politicus... waar iedereen vond hem leuk en grappig. Maar... het is vaak een kritiek dat ze niet begrijpen hoe het is voor gewone mensen, voor de arbeiders van dit land.
0: Wordt er van Burnham ook het een en ander verwacht ten aanzien van die rechtspopulistische Reform UK-partij van Farage?
1: Ja, dus de reden dat dit nu allemaal in een stroomversnelling is gekomen... is omdat Andy Burnham dus een zetel heeft gewonnen in het noorden van het land. En dat was een regio waar hij concurrentie had met de partij van Nigel Farage. En Nigel Farage is echt aan een opmars bezig in het land. En vooral in het noorden wint hij veel regio's. Dus Andy Burnham heeft eigenlijk laten zien... hij heeft flink gewonnen, zeg niet een beetje, maar echt wel een duidelijke uitkomst... dat hij wel een antwoord is op die opmars van dat populistische, radicaal-rechtse geluid... van Nigel Farage. En dat maakt dat veel mensen in de Labour-partij nu denken... dit was een van onze grote problemen. Hoe gaan we de strijd aan met die partij? En hij lijkt een antwoord te bieden.
0: Ja, de verlosser. We gaan het zien. Dankjewel, Fleur Launsbach. Ja, al jaren is het migratiebeleid in Nederland voor discussie. Overvolle asielzoekerscentra, veel te lange wachttijden bij de IND... de Immigratie- en Naturalisatiedienst... en grote problemen bij het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers. Hoe kan dat beter? Daarover is een kersvers rapport uitgekomen. Migratie in partnerschap, sturen op recht en resultaat. Dat is de titel ervan. En morgen wordt het aangeboden aan minister Van den Brink. Maar ja, wij zijn er al vroeg bij in het oog. Bij mij zit Bram van Ooyek van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Hartelijk welkom.
2: Dank u wel.
0: Ja, dit rapport is gemaakt samen met die Adviesraad Migratie. Ja, eerst maar eens even toch de analyse. Wat gaat er nou het afgelopen decennium mis?
2: Ja, er gaat natuurlijk veel mis ook in zeg maar de opvang in Nederland zelf. Maar ons rapport gaat eigenlijk vooral over het feit dat je bij bijna alles wat je wilt... heb je andere landen nodig. Of je nou mensen wilt terugsturen die uitgeprocedeerd zijn... of dat je nou mensen wilt tegenhouden die een gevaarlijke overtocht gaan maken... of je nou mensen wilt opvangen in de regio. Hè, dat is ook zo'n populaire frase, opvang in de regio. Maar dan hebben we het over een andere regio, niet wij zelf. En wat we vaak gek genoeg vergeten... is dat die landen met wie we dat allemaal moeten regelen... zelf ook ideeën hebben over wat zij belangrijk vinden, hoe zij het willen. En dat gaat er mis.
0: Dat gaat er mis. En het gaat steeds weer mis. Waar komt dat door?
2: Omdat we heel erg gefixeerd zijn op een binnenlandse... we zien migratie misschien ook wel steeds meer... als iets van de binnenlandse politiek geregeld moet worden. He, waar de gemoederen steeds hoger, u zei het al in uw inleiding... waar de gemoederen steeds hoger oplopen. Ja. En dan vergeet je dat je eigenlijk afspraken moet maken met anderen. Ja, dat klinkt heel, heel gek misschien, maar ik denk toch dat dat een beetje zo is.
0: Nou ja, politici willen natuurlijk graag gewoon een snelle oplossing.
2: Ja,
0: hè?
2: En die is er niet.
0: Nee, want het is iets van de lange adem.
2: Ja.
0: Ja. We kennen u natuurlijk vooral als oud-Kamerlid van GroenLinks. Hè? Oud-fractievoorzitter, nu heet het pro uiteraard. Heeft dit rapport ook die politieke kleur?
2: Nee. Nee, die adviesraad, beide adviesraden...
0: Mensen denken, Bram van Ooyek...
2: Dan moeten ze toch proberen nu dat te vergeten. Okay. En die adviesraden zijn zeer breed samengesteld. Ook als je kijkt naar politieke afkomst. En dit is geen verkiezingsprogramma, dit is een advies aan de regering.
0: Goed. Maatregelen hebben jullie voorgesteld die daadwerkelijk effectief zijn. De titel van het rapport, ik zei het al, is Migratie in partnerschap.
2: Ja.
0: En ik denk, ja, dat is volgens mij, voor zover ik het heb kunnen lezen, de samenvatting was al heel wat.
2: Ja, het is
0: hoe dik
2: een
0: flink is het rapport?
2: Ja, het is wel 100 pagina's, ja. Met noten, hè, dus zonder noten iets minder.
0: Oké, partnerschap. Volgens mij is dat de kern, dat partnerschap.
2: Ja. Ja,
0: u noemde het net al heel even, maar wat bedoelen jullie ermee? Het is te vaak eenrichtingsverkeer.
2: Ja, het is te vaak eenrichtingsverkeer en je moet dus dat, en dan werkt het niet. Hè? Dus ik bedoel, nog los van, je kunt zeggen, het is niet aardig om het eenrichtingsverkeer te laten zijn, maar datgene wat je wil bereiken, daarvoor heb je anderen nodig. En als je dus eenrichtingsverkeer blijft zenden van ik wil dat jullie uitgeprocedeerden terugnemen, ik wil dat jullie mensen tegenhouden, ik wil dat jullie mensen opvangen, maar je luistert niet, als het ware, naar wat die landen zelf en mensen in die landen belangrijk vinden, die willen misschien studiebeurzen, die willen misschien visa, die willen misschien arbeidsmigratie, technische opleidingen, investeringen, handel. En als je allemaal zegt, ja, maar sorry, wij willen het alleen maar over migratie hebben, dan doe je iets fout. En dat wordt misschien in toenemende mate, daar moet ik eerlijk over zijn, wel erkend. Alleen het gebeurt niet. Nee, dus er wordt niet geïnvesteerd.
0: Je moet ook iets bieden eigenlijk in plaats van.
2: Je moet iets bieden. En om datgene wat je vraagt te krijgen, moet je ook iets bieden. Als je alleen maar de vragende partij bent, hè, dan ben je altijd de. Ja, dan zit je altijd in de defensief, als het ware.
0: Ja, en je moet die landen misschien ook meer als gelijkwaardige partners zijn.
2: Nou ja, en dat komt er dan bij. De wereld is natuurlijk ook echt veranderd. Dus de tijd, inderdaad, waarin wij kunnen zeggen, nou, dit is wat we willen. En als jullie niet doen wat we willen, dan
0: worden
2: stoppen
0: we boos.
2: Dan worden we boos. Dan stoppen we met onze ontwikkelingshulp. Hebben we wel eens gezegd in het verleden. Hè? Nou, dan zei een land als Ghana tegen wie we dat zeiden. Nou, dan stop je toch met je ontwikkelingssamenwerking. Dan ga ik met China samenwerken. Of met een andere partner, met Turkije of wat dan ook. Dus wij moeten ook leren. En daar adviseren we eerlijk gezegd wel vaker over, ook als adviesraden, dat de wereld gewoon veranderd is en wij het in die wereld niet meer voor het zeggen hebben. Dat kunnen we stom vinden, maar deel er maar mee, zou ik zeggen.
0: Dus het is niet zo dat de ontwikkelingssamenwerking dan weer terug moet?
2: Nou ja, nee, zo heet het
0: niet meer.
2: Nee, ik denk dat er voor ontwikkelingssamenwerking wel een rol is, maar niet als een soort dreigmiddel tegen anderen waarvan je zegt, ik wil dat wij partners worden. Om te zeggen, als je niet doet wat ik zeg, dan stop ik ermee. Ja, zo word je geen vrienden, zeg maar.
0: Nee. Heeft u een concrete voorbeeld van zo'n partnerschap?
2: Nou ja, we proberen bijvoorbeeld, een voorbeeld is, daar hebben we iets beter naar gekeken, Nederland en Marokko, dat ging op een gegeven moment heel slecht. Er was echt, een Marokkaanse minister nam de telefoon niet eens meer op als de Nederlandse staatssecretaris belde.
0: Oh jee.
2: En dat hebben we dus door schade en schande een beetje geleerd. En daar proberen we nu heel voorzichtig door te kijken van ja, wat wil Marokko eigenlijk? En kunnen we daar misschien toch iets doen op het gebied van talentenontwikkeling of onderwijs of scholing? Of moeten we misschien iets aan arbeidsmigratiemogelijkheden bieden? En moeten we misschien politiek meer met elkaar praten van wat vinden jullie belangrijk, wat vinden wij belangrijk? En dan zie je heel voorzichtig, maar dat is inderdaad een proces van hele lange adem, dat er misschien resultaten geboekt kunnen worden. Alleen ja, politici hebben weinig oog voor die lange termijn effecten.
0: Ja, die willen snel scoren.
2: Ja, die willen snel scoren, want misschien zijn er volgend jaar alweer verkiezingen op een slotverrekening. En als je dan zegt, ja, maar ik ben bezig. Ja, dat is dan misschien. Dus.
0: Ja. De ondertitel is Sturen op recht en de resultaat. Dat is een mooie alliteratie. Het beleid moet dus in lijn zijn met het recht. Is dat nu niet altijd het geval?
2: Nee, dat is niet altijd het geval. Dat is vaak nog wel. Er wordt wel veel lipservice gepleegd aan mensenrechten en rechten van migranten en internationale verdragen. Maar wat je vooral ziet is dat het in de praktijk toch best wel vaak misgaat. In Tunesië, in Libië, in andere landen in Noord-Afrika, maar zeker niet alleen daar. En dat we dan eigenlijk niet veel doen. Ja. En wat wij zeggen, je moet het niet alleen op papier en met de mond beleiden, die rechten van vluchtelingen, die mensenrechten, die internationale verdragen. Maar je moet ook, en we doen daar ook heel concrete voorstellen voor, je moet onafhankelijk toezicht regelen. Je moet zorgen dat als er mensenrechten geschonden worden, dat er ook daadwerkelijk consequenties aan verbonden zijn. Die moet je van tevoren duidelijk maken, et cetera, et cetera. Dus op papier wordt het belangrijk gevonden. In de praktijk wordt er heel vaak de hand mee gelicht.
0: Ja. Als de regering alle aanbevelingen in dit rapport opvolgt, wat zou dat dan op kunnen leggen? Ja, u begint gewoon breed te lachen.
2: Nou ja, omdat dat natuurlijk een diep gevoelde wens is van iedereen die een advies aan de regering schrijft.
0: Ja, en we weten ook dat rapporten ook wel eens in onderste laden belanden. Ja,
2: dat weten we ook. We gaan de komende tijd heel veel, niet alleen met... we hebben natuurlijk ook de Tweede Kamer, hè, die gaat hier ook naar kijken... Wij spreken de komende tijd heel veel ook met ambtenaren. Dat is gewoon ook het handwerk dat je moet doen... Uh-huh. Om te kijken van wat kunnen we hier nu van realiseren. Wat gaat hiervan gerealiseerd worden? En ik denk als je iets meer geduld hebt... dat zou mijn oproep dan zijn. Als je iets meer geduld hebt, dan pluk je daar op termijn toch de vruchten van.
0: Ja, welke termijn?
2: Het voorbeeld van Marokko toont aan dat dat toch wel binnen een paar jaar kan. Het is ook weer niet zo dat we nou over 10 jaar pas spreken of zo. Je kunt echt, als je de koers op een aantal punten verlegt... en wij doen daar een aantal voorstellen voor... dan kun je daar echt, laat ik zeggen, binnen afzienbare termijn... de vruchten van plukken.
0: Ja, en vergt dat enorme investeringen?
2: Nou ja, dat vergt wel dat als je bijvoorbeeld dat kunnen investeringen zijn. Dat kan ook zijn dat je handelsrelaties intensiveert. Ik zei al, dat kan zijn dat je mensen hier laat studeren bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Dat je mensen technische opleidingen laat doen. Dat je visa verstrekt aan mensen die hier. Familie willen bezoeken. Ja. Nederland is heel moeilijk altijd met het geven van visa bijvoorbeeld. Ja. Het kost niet alleen maar geld.
0: Nee.
2: Het hoeft niet alleen maar geld te kosten, wil ik zeggen.
0: Het wordt morgen welwillend in ontvangst genomen.
2: Dat hoop ik.
0: En dan gaan we zien of we erop heen. Maar jullie hebben in ieder geval je best gedaan om er echt een oplossing voor te vinden. Dankjewel, Bram van Ooyek. Ja, en dan gaan we zo meteen luisteren naar muziek van Mozart. Dat doen we niet zo vaak in het oog, maar dat heeft natuurlijk een reden. Is namelijk nieuwe muziek van hem ontdekt. En dan ook nog voor harp en fluit. Maar hij heeft er meer voor geschreven. Luister maar.

0: Ja, in een stuk van Mozart. Zijn enige concert, hoor ik net van mijn gast, dat hij geschreven heeft voor fluit en harp. Ja, en, maar ja, er is iets bijgekomen, want in de Nationale Bibliotheek van Frankrijk hebben zij een 250 jaar oud boekje gevonden in een depot bij een routinecontrole. En dat bleek van Wolfgang Amadeus Mozart te zijn. Nou, het is altijd weer bijzonder als er muziek van hem opduikt. Hè? Morgen is die muziek voor het eerst te horen op de Franse radio. Dalia van den Berg is bij mij in de studio. Hartelijk welkom.
1: Dank je.
0: Pianist en maker van het album Keys to Mozart. Ja. Wat staat er in het boekje? Een Franse muzikoloog heeft het ontdekt, hè?
1: Ja, hij heeft het ontdekt. En het zijn 44 pagina's, geloof ik. Met vooral compositielessen. Het is geschreven voor een hertog en zijn dochter. En die gaf hij les. En
0: hij gaf die dochter les?
1: Ja, ja. Ja, die kreeg. En daar had hij ook best wel achting voor. In de brieven lijkt ook wel dat hij zei dat ze talent had.
0: Oh ja.
1: Ja, en dat. Ja, nu zijn die compositielessen worden morgen inzichtelijk. Daar zat er dus ook nog een stuk bij en dat gaan we morgen dan helemaal horen.
0: Ja, ja. Maar weet je hoe hij dat dan opschrijft? Of hoe die les geeft of zo?
1: Nee, ja, dat gaan we dus
0: ja,
1: nu.
0: Ja, we weten het nog niet, nee. Die muziek, maar ook de tekst. Er staat dus ook tekst in het boek.
1: Nou, ik zag alleen snelle filmpjes, want kijk, die partituur heb ik ook nog niet ingezien, maar ja. ik zie allemaal bladmuziek snel doorheen worden gebladerd. Ik zag alleen noten, dus het wordt reuze interessant om te zien hoe hij compositieles gaf.
0: Ja, en hoe wist deze muzikoloog meteen dat het een boekje van Mozart was? Stond dat erin? Of,
1: Ja, er zijn nu natuurlijk enorme Mozart-kenners die het handschrift tot op het bot kennen.
0: Om maar een flitsje te zien of ze zien het al, ja.
1: Nou ja, er moest een second opinion komen. Oh, nou. Dus deze meneer in Parijs heeft het. Die meende het aan hoe de systemen van notenbalken aan elkaar zijn geschreven, dat te herkennen als zijnde van Mozart. Toen is het naar het Mozarteum in Salzburg gegaan en daar heeft iemand het geverifieerd en gezegd ja.
0: Ja, en het is ook bekend uit welk jaar het komt, hè?
1: 1778.
0: Ja. En toen was hij, ik begreep, in Parijs?
1: Ja, in Parijs.
0: In Parijs. En daar gaf hij deze dochter van de hertog, hoe heet ze, Marie Louise?
1: Philippine nog iets, ja.
0: Philippine de Bonnière. Ja. De Guine. Dus, en die speelde dus harp.
1: Ja.
0: En die vader die speelde geloof ik fluit. Dus het lijkt dus dat hij voor vader en dochter dus deze compositie heeft gemaakt.
1: Ja, ja, deze les heeft gegeven en die compositie, ja.
0: Ja, en je zei net dat hij dus maar één fluit- en harpconcert heeft geschreven. Hij was eigenlijk dus helemaal niet zo heel erg dol op die instrumenten.
1: Nee, als je zijn brieven leest, dan is hij uiterst kritisch over de instrumenten. Maar er is best wel een verklaring voor, want de harp als instrument stond nog behoorlijk in de kinderschoenen. Dus die had nog niet allemaal pedalen zoals nu. En die kon eigenlijk dus veel muziek met veel kruis en mollen bijvoorbeeld niet makkelijk aan. En ik denk dat op irritatie misschien heeft. En ook de fluit was moeilijk zuiver te spelen. En er liepen heel veel amateurfluitisten rond. Dus wellicht heeft hij daar op lopen voeteren vooral. Dat hij met onzuivere fluiten en met harpen die nog verder ontwikkeld zouden worden. Ja, dat hij daarmee moest, dat hij daarvoor moest schrijven. En dan vooral de mensen erachter. Daar was hij vaak niet van gediend. Het is hilarisch om te lezen.
0: Nou, wat of zo? Vertel eens. Wat lees.
1: Nou ja, hij kon echt heel fel zijn. Ja, ik heb altijd zijn brieven gelezen. Vooral gekeken hoe hij met pianisten omgaat. Weet je, dan was er de dochter van een beroemde pianomaker Stein. En dan zei hij, ja, zijn dochter speelt ook al Stein. En hij kon ook echt op hun uiterlijk ook bijvoorbeeld. Het ging niet alleen over muzikale zaken, maar hij kon keihard zijn. En dat is hilarisch om te lezen.
0: Maar ook over leerlingen?
1: Ja, ook over leerlingen. Hij had heel veel leerlingen, maar hij wilde niet per se lesgeven. Dit was natuurlijk een.
0: Dat wilde hij niet.
1: Hij moest.
0: Hij vond gewoon voor het geld.
1: Ja, gewoon voor het geld.
0: Wat voor docent was het dan, denk je?
1: Nou, ik zat net met mensen te filosoferen. Ik heb dus altijd, als ik die brieven las, dan dacht ik, oh, ik zou het niet durven pianoles nemen als iemand niet wil lesgeven. Hoe is dat dan? Maar hij had ook ook achting voor hele getalenteerde studenten, hoor. Dat niet zo. En heeft ook prachtige, weet je, de sonaat in zich geschreven voor studenten. Maar ik denk dat wij nu bijvoorbeeld in wat er nu is gevonden in Parijs misschien kunnen zien hoe hij die lessen opbouwde of wat voor niveau het was. Want dan kan je ook een beetje meer duiden hoe die moet zijn geweest.
0: Ja. Geef jij zelf ook les?
1: Ja, maar weinig.
0: Je houdt er eigenlijk ook niet zo van.
1: Nee, ik speel. Ja, het is een beetje hoe het nu gaat. Ja.
0: Het is vaak dan misschien iets waar je denkt, ja, we moeten er toch iets bij doen.
1: Maar lesgeven is natuurlijk ergens het mooiste wat er is. Ja, je geeft kennis door en het is voor alle nieuwe generaties.
0: Ja. Nou ja, het is natuurlijk altijd fantastisch als zoiets gevonden wordt. Ja. Hè? De Franse Nationale Bibliotheek noemt het een van de belangrijkste Mozart-vondsten van de voorbije decennia. Ja, vind je dat een beetje overdreven?
1: Nee, ja, nogmaals, ik smacht de partituur in te zien. We weten natuurlijk pas echt als we alles hebben gehoord en gezien. Maar ik denk dat ik echt op een stoel zou staan als er een opera zou zijn gevonden van Mozart. Ja,
0: het is maar 20 minuten, hè?
1: Ja, nou ja, maar hopelijk zit er iets heel elegants en iets heel lyrisch en iets heel, weet je, Mozart is geniaals in, dus ja, ik kan niet wachten. Ja. Maar als het echt oefeningen zijn, nou ja, dan nog is het Mozart. Maar
0: nou, de Franse omroep heeft een flartje van die nieuwe muziek online gezet. En een van die fluitisten vertelt hoe ze het spelen van die muziek ervaart. Het is kort.
2: Si on m'avait dit qu'un jour je ferais une création de Mozart, je pense que je l'aurais pas cru. Et en même temps, ça met une petite pression parce qu'on a envie de très très bien faire. Et voilà, c'est fabuleux de pouvoir se plonger dans l'histoire et de pouvoir découvrir cette partition avec Nicolas.
0: Kon je het er een beetje tussendoor horen?
1: Ja, maar ja, het is kamermuziek. Ja, het is. Nee, laten we het maar gewoon even allemaal goed beluisteren morgen.
0: Ja. En zou je als componist ook nog geïnspireerd kunnen worden door zoiets?
1: Ja, goede vraag. We hebben natuurlijk enorm nu geoefende oren met 250 jaar muziek die daarna nog komt.
0: Ja.
1: Ondertussen is het heeft Mozart's muziek eeuwigheidswaarde en kunnen wij maar niet genoeg krijgen ervan. Maar hoe fris je er naar luistert. Kijk, ik denk niet dat er halsbrekende innovatieve Mozart-klanken in zullen zitten.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Nou goed. Maar ja, je weet het nooit. Er zijn de afgelopen jaren wel meerdere composities ontdekt. Hè? In 2012 hè, op een Oostenrijkse zolder.
1: Ja.
0: Of een stuk, toen heeft hij gecomponeerd toen hij 11 was. En 2 jaar later in Leipzig. Dus dan denk je wel van nou, er zou best nog wel het een en ander ook nog kunnen bijkomen, niet?
1: Ja, na zijn dood heeft zijn vrouw waanzinnig goed zakelijk alle werken of alles wat ze had. En Mozart hield ook een uitstekende nummering bij. Mm-hmm. In één klap verkocht, waardoor het ook bewaard is gebleven. Maar er moet inderdaad nog in de jaren daarvoor, net zoals dit, een flart hier of een stuk daar zijn verdwenen. Dus ja, hopelijk komt
0: nou
1: er
0: ja,
1: nog wat.
0: Dus ook voor de komende generaties mogen toch ook nog wel.
1: Ja, muzikologen moeten zeggen helemaal.
0: Dat is ook zo. Ja.
1: En dan blijft het leuk om in bibliotheken te struinen natuurlijk.
0: Precies, ja. Morgen dan op de wereldmuziek. Fête de la musique hebben ze in Frankrijk. Een heleboel was afgelast vanwege de hitte. Maar deze stukken, totaal dus ongeveer 20 minuten, zullen dan voor het eerst worden uitgevoerd voor het publiek. En die zijn om 3 uur te horen op de Franse radio. En misschien kan je er wel een pianoversie van maken.
1: Nou, dat is helemaal niet zo gek, want hij schreef het bijna. Hij zag het als een soort piano-instrument. Dus het zou zomaar kunnen dat je de partij zo eigenlijk als een pianist kan spelen. Ja.
0: Nou, oké. Daar gaan we dan misschien te zijn de tijd van genieten. Dankjewel, pianist Daria van den Berken.
1: Dankjewel.

0: Stepping Stone was dit van Duffy. Deze week werd bekend dat dichter en schrijver Maarten van der Graaf de Frans Kelledonprijs krijgt voor zijn oeuvre. Elke 3 jaar gaat die oeuvreprijs naar een auteur die, net als schrijver Kellendonk, een, ik citeer, onafhankelijke en originele kijk op maatschappelijke of existentiële problematiek heeft. Ja, het is een hele mond vol. Eerdere winnaars waren Christine Hemmerichs, Arno Grunberg, Hanna Barefoots. En nu dus Maarten, hartelijk welkom.
1: Hallo.
0: Ja, op je 38e al een oeuvreprijs winnen.
1: Ja. Ja, dat is.
0: Nou ja, ik bedoel, Arno Grunberg was ook nog niet zo oud toen hij hem kreeg, waarschijnlijk. En Hanna Barefoots ook niet.
1: Nee, dat klopt. Die waren ook allemaal niet zo oud. Maar het is wel relatief vreemd.
0: Ja, vind je?
1: Ja, het is. Nou, ik had het niet verwacht. Het telefoontje kwam.
0: Ja.
1: En ja, iets wordt eens in de 3 jaar uitgereikt. Dus je bent niet bezig met zoiets.
0: Nee.
1: Dat maar, overviel me wel.
0: Maar ja, die onafhankelijke en originele kijken op maatschappelijke problematiek, daar herken je je wel in.
1: Ja, daarvan dacht ik natuurlijk meteen. Ja, dat ben ik.
0: Dat ben ik. Nou, je hebt 6 boeken op je naam staan, 2 romans en 4 dichtbundels. En je won al eerdere prijzen. De Boedingprijs, J.C. Bloem Poëzieprijs. Je bent wel wat gewend. Wil je iets laten horen uit je werk?
1: Ja, zeker. In mei 2025 kwam Huishoudboekje van de Verborgen Dingen uit. En daarin staat een gedicht dat in het licht van het huidige kabinet opeens heel pregnant leek. Dat wist ik toen nog niet. Auto's zijn geruisloos en duur. Auto's staan voortdurend te koop in de sneeuw. Dat is de titel, dus.
0: Oké.
1: D66 hangt boven het speeltuintje en verandert traag van vorm. Wordt compact, wolkt open, registreert oudere millennials op weg naar het geboortecentrum. Ik wilde niet in de auto zitten zoals mijn ouders, maar kwam in aanraking met geld. Buienalarm drupt herkenbare vervreemding, grillige relaties. Kom, hoe zeg je dit zonder detentiemond? Offshore ventures in de woonkamer, in de woonkamer. Landschap is een manier van kijken naar overproductie. Laaghangende wolken in airspace, ze werpen schaduwen. Schaduwen branden gaten in je diploma. Wanneer zien wij elkaar weer eens in de omheiningen? Wanneer stuur je weer eens een tikkie? Vadergevoelens uit de voering van de middag komen als knaagdieren met AA Milne-achtige naar pleetscheurende grimmigheid. Ik heb altijd onprofessionele hulp gezocht.
0: Nou, niet meteen zo. Welke pagina staat
1: er? Oh, sorry, dit is pagina 91.
0: 91. Ik dacht, het is nou niet meteen dat je denkt, ik snap meteen waar het over gaat.
1: Nee, is dat niet zo? Nee.
0: Ja, nou ja, dat kan jij misschien niet voorstellen. Maar zeker als je het 1 keer hoort.
1: Nou, D66 hangt boven het speeltuintje en verandert traag van vorm, ja.
0: Ja, oké, dat is de politieke draai die nu gemaakt wordt door

0: onbevangenheid.
1: Ja,
0: dat is wel weer heel mooi gezegd.
1: Ja.
0: En ik heb altijd onprofessionele hulp gezocht.
1: Ja, dat was een zin of een regel, die viel me op een gegeven moment in. En ik vond hem eerst heel flauw. Dacht, ja, haha, onprofessioneel in plaats van professioneel.
0: Ja.
1: Toen ging ik er eens over nadenken, dacht ik, dat is eigenlijk heel belangrijk. Onprofessionele hulp verlenen is een van de belangrijkste dingen in het leven, zou je kunnen zeggen.
0: Ja,
1: maar aan elkaar.
0: Maar wat denk je hoe mensen jouw poëzie lezen? Wil je dat ze echt op zoek gaan naar de betekenis van iedere regel? Of zeg je nou, dat hoeft voor mij eigenlijk helemaal
1: niet? Nee, je hoeft het niet erop af te studeren, zeg maar. En het te gaan doorvorsen. Nee, ik denk dat het goed is om het te ervaren. Bij elke poëzie is dat goed. Eerst maar eens lezen, luisteren.
0: Hardop lezen ook, hè? Vind
1: ja. Dat is nou een hele goede tip voor iedereen die luistert.
0: Ja,
1: lees het een keer hardop, want je begrijpt het 10 keer beter.
0: Ja, nee, maar dat vind ik bij jouw poëzie ook echt heel goed werken. Want soms denk ik, nou, ik begrijp het even niet. En als ik het dan hardop lees, dan komt er al wat meer begrip boven.
1: Maar het is ook je eigen stem, hè?
0: Ja?
1: Dat je het al zelf zegt, maakt de tekst dichterbij. Het is heel simpel misschien, maar dat werkt altijd goed. Bij elke poëzie.
0: En je experimenteert graag met vorm, denk ik. Want bijvoorbeeld in dezezelfde bundel loopt er dan bijvoorbeeld een zin onderaan de pagina, en die loopt gewoon alle pagina's door helemaal tot achteraan het boekje.
1: Juist. En met dat idee begon dit hele ding. Want je hebt een Leporello, dat is zo'n boekje wat je helemaal uit kan leggen. Ja. Als een soort kaarten, opvouwding. En ik zag voor me dat er dus een regel over al die pagina's zou lopen.
0: Ja?
1: En een Leporello is natuurlijk heel duur, dus dat kan een uitgever niet doen.
0: Ja?
1: Maar ik dacht, zoiets zou het moeten zijn. Die bundel moet door het colofon, door een auteursportret, maakt niet uit. Die regel gaat er helemaal dwars doorheen.
0: Ja.
1: Toen was er nog geen gedicht geschreven.
0: Ja.
1: Maar ik zag het typografisch al wel voor me.
0: En dan vindt zo'n uitgeverij het ook meteen een goed idee.
1: Dat zeg ik niet. Maar nee hoor, dit was meteen wel iets wat ze interessant vonden. Maar ik had dus heel lang helemaal geen inhoud voor die zin.
0: Oh.
1: Ik dacht, ik weet wel dat er een streep doorheen moet, maar ik weet niet wat er moet komen.
0: Het is een gesprek geworden tussen jou en Tata Steel.
1: Klopt.
0: Over verdriet en vervuiling.
1: dat heb je heel goed kernachtig gezegd, ja.
0: Nou. Goed, oké. Maar je schrijft ook romans. Je bent destijds bekend geworden, tenminste in ieder geval bij mij, met de roman Wormen en Engelen.
1: Klopt.
0: Dat ging over een gereformeerde, getroubleerde jeugd in Zeeland. Mag ik dat zo kort samenvatten?
1: Behalve dan dat het Goeree Overflakkee ligt in Zuid-Holland.
0: Oh, nee, maar niet.
1: Maar dat is niet erg.
0: Nee, volkomen terechte correctie. Je hebt gelijk. Ja.
1: Nee, dat klopt. Ik moet zeggen, dat boek is heel bijzonder op dit moment voor me. Ik zal niet helemaal in detail treden, maar ik schrijf over een man in dat boek. Een dominee die mijn leeftijd heeft. Die is vorig jaar op jonge leeftijd plotseling overleden. En het is heel raar, want die was 40. Ik zit er dus over na te denken, die Frans Kellendonk-prijs. Frans Kellendonk was 40 toen hij is overleden. Dat boek gaat over hem. Het is heel vreemd.
0: Ben je bang dat je de 40 niet haalt?
1: Ja.
0: Bedoel je dat?
1: Nee, dat niet per se. Maar ik zit wel heel veel een beetje aan de dood te denken de afgelopen weken. Ja.
0: Oké, maar als je dat boek kent, dan is dit je tweede roman, die heb ik hier in mijn hand, Onder Asfalt, ook hier een paar jaar geleden uitgekomen, wel een grote verrassing.
1: Ja.
0: Want dit is een dystopisch boek. Iets wat gedeeltelijk in de toekomst speelt.
1: Klopt.
0: De snelwegen zijn in Nederland allemaal verdwenen. Het heet niet voor niks, Onder Asfalt. En dan ontstaat er eigenlijk een nieuwe orde.
1: Ja.
0: Toch? Hoe kom je op zo'n idee?
1: Ja, dat ging over natriumlicht. Mm. In de zin van oranje lampen langs de snelweg. Je kent het wel.
0: Ja.
1: En dan een waas. En je ziet dat waas voorbij komen. En zeker als kind maakte dat een indruk op me. Alsof je een mysterieuze wereld zag die je overdag niet kunt zien.
0: Mm-hmm.
1: En dan openbaart zich opeens iets aan. Je denkt bijvoorbeeld ook aan langs industriegebieden rijden met al die vlammen. He, pijpen en stellage en vlammen. Mm-hmm. En ik ging over dat natriumlicht denken. En ik dacht, oké, dat wordt steeds meer vervangen door halogeen wit licht.
0: Ja.
1: Dus het is bijna een soort schijnsel uit een voorbije eeuw. En ik ging over die snelwegen nadenken. En opeens bedacht ik, dus dat al die snelwegen zouden verdwijnen.
0: Ja, oh.
1: Dat er geen snelwegen meer zouden zijn. Een vrij enigszins absurde gedachte.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik dacht, wat nou als er personages zijn die een soort Nederland meemaken waarin dat echt gebeurt?
0: Ja.
1: Of in ieder geval, ja.
0: In 1999.
1: In 1999 in de zomer, rond klokslag 10 uur op een avond. En dan zijn ze allemaal

0: weg.
1: Ja, maar ja. Het is ook gewoon, er zit ook heel veel kritiek in, ook in die tijd. Je schrijft hier, veel mensen leken zo lamlendig. Ze demonstreerden niet, maar waren ook geen ultrarechtse klootzakken. Ze botsten niet met hun ouders, deden niet aan van de pot gerukte ideeën of discutabele ondernemingen. Gedresseerd, dat waren ze.
0: Ja, ja. He, dus ja, dit laat ik een personage inderdaad zeggen.
1: Ja, laat je personage zeggen, maar dat betekent dus dat je denkt van nou, het is ook wel goed dat er iets gebeurt. Maar dan vind ik dat dan meteen wel heel erg drastisch hoe jij het aanpakt. Maar goed.
0: Nee, dat is ook heel drastisch, ja. En het is ook, het is heel heftig. Tegelijkertijd is het ook weer zo onwaarschijnlijk natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat van een echte, zeer grimmige dystopie misschien ook weer geen sprake is. Het heeft ook... Voor mij althans had het ook altijd iets luchtigs op een bepaalde manier. Ik dacht, het heeft ook iets komisch.
1: Ja.
0: Dat je niet meer weet waar de oprit is. Of dat je. En Nederland heeft uiteindelijk gewoon heel veel snelwegen. En als je dat weghaalt, wat hou je dan over?
1: Ja.
0: Ja, een heel klein stukje grond eigenlijk.
1: Het is een interessante gedachte-experiment.
0: Ja.
1: Maar goed, ook die hele toekomstvisie. Dit is, nou ja, we kunnen daar nu niet verder op ingaan. Maar die is ook wel best wel vrij bizar. Hè? Als je gewoon nadenkt over hoe technologie in ons...
0: In je hoofd gaat zitten. En dat stort dan in. Ja, dat gaat gebeuren met een van die personages in de toekomst.
1: Ja, ja. Okay. Ja. Goed, we moeten het hierbij laten, Maarten. En nogmaals hartelijk gefeliciteerd. 10 oktober krijg je die prijs. €5.000 en misschien nog wel iets heel moois erbij.
0: Ja, wie weet.
1: Een beeld of zo.
0: Ja, vast wel een beeld.
1: Oké, dankjewel en veel succes. En we zijn aan het eind gekomen van de uitzending. Morgen is er weer een, daar zit hier Chris Keijne. En zometeen nog Wat blijft van Human. Dag.
2: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
3: En weet nog meer.
2: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
3: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
2: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
3: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
6: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
9: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Bestel de 23 karaat gouden ducaat voor 30 juni op knm.nl.
11: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
12: Opgelost, autotaalglas.
13: Radio Oost, thuis in Overijssel.
14: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door opleidende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in groep G. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
13: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde duurde bijna anderhalf uur. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onrustoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar entree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. En België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Engoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nu nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te voeren. Het was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan N'Goy. Het is voor België en